0: Nederland in hun openingswedstrijd op deze wereldbeker. Nederland kwam 2 keer op voorsprong via Van Dijk en Somerville, maar zag Japan ook 2 keer terugkomen. Aanvoerder Virgil van Dijk was achteraf dan ook teleurgesteld.
1: Zeker dubbel gevoel, want ja, je krijgt hem heel laat tegen. Dus dat is gewoon balen. En daar heb ik geen goed gevoel over. Alleen, we speelden wel tegen Japan die het heel compact hield vandaag. Het was moeilijk om er doorheen te spelen. En ja, wat je zegt, uiteindelijk beginnen met gelijkspel en moet verder.
0: Op dit moment speelt Ivoorkust tegen Ecuador. Bij de rust is het nog 0-0. Al hadden beide ploegen wel goede kansen en werd er ook met veel intensiteit gespeeld. Vannacht wat wolken, minimaal rond 10 graden. Overdag krijgen we zon en wolken en maximaal tot 21 graden. Later deze week wordt het gevoelig warmer met vrijdag temperaturen boven de 30 graden. Fijne nacht nog en meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws. Voor de nachtelijke voetballiefhebbers is er de Sporza-app.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
1: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, in de

0: Brussel.
1: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het hele weekend was het erg onduidelijk of er een akkoord is tussen de VS en Iran. Maar nu is het dan toch zover. Bemiddelaar Pakistan maakte bekend dat er een deal is en dat er komende vrijdag een officiële ondertekeningsceremonie zal zijn in Zwitserland. In de tekst is er overeenstemming gevonden over het heropenen van de Straat van Hormuz vanaf vrijdag. En de VS zou ook de blokkade van de Iraanse havens opheffen. De Amerikaanse president Trump bevestigt het akkoord. Laat de olie stromen, postte hij al op sociale media. Ook Iran zegt dat er een overeenkomst is die een onmiddellijk einde maakt aan alle vijandelijkheden, op alle fronten, dus ook in Libanon. Het akkoord wordt goed onthaald in Europa. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Italië zijn bereid om bepaalde sancties tegen Iran op te heffen. Zowel de Britse premier Starmer als de Franse president Macron vinden dat het belangrijk is dat de Straat van Hormuz weer opengaat zonder beperkingen of tolheffingen. Volgens Macron opent het akkoord de weg naar vrede en stabiliteit in het hele Midden-Oosten. Op de Aziatische beurzen nam de olieprijs vanochtend alvast een flinke duik na het nieuws. Olie werd er zo'n 5% goedkoper. De Oekraïnse hoofdstad Kiev krijgt een zware Russische luchtaanval te verduren vannacht. Bij die luchtaanvallen werd een belangrijk kloostercomplex van de Oekraïnse orthodoxe kerk geraakt. Daar brak nadien ook brand uit. Er vielen daar ook een aantal gewonden. Volgens de burgemeester van Kiev zitten zo'n 140.000 mensen zonder stroom op dit moment. Ook een groot flatgebouw staat in brand na de inslag van een drone of een raket. Ook Kharkiv is een doelwit van Russische luchtaanvallen vannacht. Daar zijn 5 reddingswerkers om het leven gekomen. Op het WK voetbal hebben Nederland en Japan 2-2 gelijk gespeeld in hun eerste wedstrijd op deze wereldbeker. Nederland kwam 2 keer op voorsprong via Van Dijk en Somerville, maar zag Japan 2 keer terugkomen. Aanvoerder Virgil van Dijk was teleurgesteld.
2: Zeker dubbel gevoel, want ja, je krijgt hem heel laat tegen, dus dat is gewoon balen. En heb ik geen goed gevoel over. Alleen, we speelden wel tegen Japan die het heel compact hield vandaag. Het was moeilijk om er doorheen te spelen. En wat je zegt, uiteindelijk beginnen met gelijkspel en moet verder.
1: Op dit moment speelt Ivoorkust tegen Ecuador. Daar staat het 1-0 voor Ivoorkust. En de match is bijna gedaan. We zitten in de laatste minuut van de toegevoegde tijd. In de 90ste minuut maakte Diallo het enige doelpunt voor Ivoorkust. Vannacht nog wat wolken, minimaal rond 10 graden. Ook overdag krijgen we zon en wolken. En dan maximaal tot 21 graden. Later deze week wordt het gevoelig warmer, met vrijdag temperaturen boven de 30 graden. Fijne nacht nog. En meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws. Alle WK-nieuws is te vinden in de app van Sporza.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: opgelet. Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Studio Brussel, live.

0: Radio Brussel.
1: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Er is dan toch een akkoord tussen de VS en Iran. Bemiddelaar Pakistan maakte bekend dat er een deal is en dat er komende vrijdag een officiële ondertekeningsceremonie zal zijn in Zwitserland. In de tekst zou er overeenstemming zijn over het heropenen van de Straat van Hormuz vanaf vrijdag. En de VS zou ook de blokkade van de Iraanse havens opheffen. De Amerikaanse president Trump bevestigt het akkoord. Laat de olie stromen, postte hij al op sociale media. Ook Iran zegt dat er een overeenkomst is die een onmiddellijk einde maakt aan alle vijandelijkheden op alle fronten, dus ook in Libanon. Het akkoord wordt goed onthaald in Europa. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Italië zeggen bereid te zijn om bepaalde sancties tegen Iran op te heffen. Zowel de Britse premier Starmer als de Franse president Macron vinden dat het belangrijk is dat de Straat van Hormuz weer opengaat zonder beperkingen of tolheffingen. Volgens Macron opent het akkoord ook de weg naar vrede en stabiliteit in het hele Midden-Oosten. Op de Aziatische beurzen nam de olieprijs vanochtend alvast een flinke duik na het nieuws. Olie werd er zo'n 5% goedkoper. In het gesloten opvangcentrum van Merksplas is het hele zondag onrustig geweest. Er waren verschillende incidenten. Het begon toen een bewoner een brandblusapparaat leegspoot in een ontmoetingsruimte, zegt Paulien Blondeel van Dienst Vreemdelingenzaken.
2: Het begon met één persoon die in opstand kwam en die heeft eigenlijk het brandblusapparaat leeggespoten in de bewonersgroep, in de leefruimte. Nadien werd het onrustig in die leefgroep en zijn er ook een aantal andere personen bij betrokken geraakt, een aantal andere bewoners.
1: Nog een andere bewoner stak later zijn matras in brand. Twee personeelsleden raakten bevangen door de rook. Ze moesten uiteindelijk niet naar het ziekenhuis, maar er is wel veel materiële schade. Op het WK voetbal heeft Ivoorkust met het kleinste verschil gewonnen van Ecuador. In de 90ste minuut maakte Diallo het enige doelpunt voor Ivoorkust. Nederland en Japan hebben 2-2 gelijk gespeeld. Nederland kwam twee keer op voorsprong via Virgil van Dijk en ook Somerville, maar zag Japan twee keer terugkomen. Op dit moment is er Zweden tegen Tunesië. Die wedstrijd is net begonnen en het staat er nog altijd 0-0. Wolken vannacht en de komende uren minimaal rond 10 graden. Straks krijgen we zon en wolken en maximaal tot 21 graden. Later deze week wordt het een stuk warmer, met vrijdag ook temperaturen boven de 30 graden. Fijne nacht nog en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Brussel.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Eva van Dijk. Er is een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Bemiddelaar Pakistan maakte bekend dat er een deal is en dat er vrijdag een officiële ondertekeningsceremonie zal zijn in Zwitserland. In de tekst zou er overeenstemming zijn over het heropenen van de straat van Hormuz vanaf vrijdag en de VS zou ook de blokkade van de Iraanse havens opheffen. De Amerikaanse president Trump bevestigt het akkoord. Laat de olie stromen, postte hij al op sociale media. Ook Iran zegt dat er een overeenkomst is dat een onmiddellijk einde maakt aan alle vijandelijkheden op alle fronten, dus ook in Libanon. Het akkoord wordt goed onthaald in Europa. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Italië zijn bereid om bepaalde sancties tegen Iran op te heffen. Zowel de Britse premier Starmer als de Franse president Macron zeggen dat het belangrijk is dat de straat van Hormuz weer opengaat zonder beperkingen of tolheffingen. Volgens Macron opent het akkoord de weg naar vrede en stabiliteit in het hele Midden-Oosten. Op de Aziatische beurzen nam de olieprijs alvast een duik na het nieuws. Olie werd er zo'n 5% goedkoper. Een van de dodelijke slachtoffers bij de helikoptercrash zondag in Brazilië is de Amerikaanse rapper en singer-songwriter Oliver Tree. Hij zou in september een concert geven in het Koninklijk Circus in Brussel. Oliver Tree scoorde hits met nummers als Miss You en deze Life Goes On.

0: Bij de crash in Rio de Janeiro kwamen zeker 6 mensen om het leven. 2 helikopters botsten boven een woonwijk. Er vielen geen slachtoffers op de grond. De 6 dodelijke slachtoffers waren inzittenden van de helikopters. In het gesloten opvangcentrum van Merksplas is het gisteren de hele dag onrustig geweest. Er waren verschillende incidenten. Paulien Blondeel van dienst Vreemdelingenzaken.
1: Het begon met 1 persoon die in opstand kwam. En die heeft eigenlijk het brandblusapparaat leeggespoten in de bewonersgroep, in de leefruimte. Nadien werd het onrustig in die leefgroep en zijn er ook een aantal andere personen bij betrokken geraakt, een aantal andere bewoners.
0: Nog een andere bewoner stak later zijn matras in brand. 2 personeelsleden raakten bevangen door de rook en er is veel materiële schade. Op het WK voetbal speelt Zweden op dit moment tegen Tunesië. Het staat 2-1 voor de Zweden. Eerder vannacht heeft Ivoorkust met 1-0 gewonnen van Ecuador. Nederland en Japan speelden gisteravond 2-2 gelijk. Nederland kwam 2 keer op voorsprong via Van Dijk en Somerville, maar zag Japan 2 keer terugkomen. Virgil van Dijk is teleurgesteld.
2: Zeker dubbel gevoel, want ja, je krijgt hem heel laat tegen. Dus dat is gewoon balen. En daar heb ik geen goed gevoel over. Alleen, we speelden wel tegen Japan die het heel compact hield vandaag. Het was moeilijk om er doorheen te spelen. En ja, wat je zegt, uiteindelijk beginnen met gelijkspel en moet verder.
0: Het weer dan. Vandaag krijgen we zon en wolken, maximaal tot 21 graden. Later deze week wordt het gevoelig warmer met vrijdag temperaturen boven de 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Goedemorgen, 6 uur.
1: VRT Nieuws.
0: Jonas Maas.
2: Er is een akkoord tussen de VS en Iran. De middelaar Pakistan maakte bekend dat er een deal is en dat die vrijdag officieel zal ondertekend worden in Zwitserland. De twee landen zouden akkoord zijn om de straat van Hormuz te heropenen vanaf vrijdag. Dat is een belangrijke route voor olietankers. De VS zou ook de blokkade van de Iraanse havens opheffen. De Amerikaanse president Trump bevestigt dat akkoord. Laat de olie stromen, post hij al op zijn sociale media. Ook Iran zegt dat er een overeenkomst is die ook de gevechten in Libanon moet stoppen. Het Federaal Mensenrechteninstituut waarschuwt dat de sociale rechten van honderdduizenden mensen in ons land onder druk staan door de recente hervormingen rond werkloosheid, pensioenen en langdurig ziekte. En de hervormingen worden vaak in snel tempo ingevoerd via urgentieprocedures.
3: Als men de urgentieprocedure inroept, houdt dat in dat de Raad van State heel weinig tijd krijgt om een advies uit te brengen, dat parlementsleden heel weinig tijd krijgen om debatten te voeren, dat men heel weinig tijd heeft voor hoorzittingen, om experts, academici enzovoort die de impact al hebben onderzocht, om die uit te nodigen. En dat is eigenlijk heel jammer, want dat zijn zo'n ingrijpende hervormingen die honderdduizenden mensen in België treffen.
2: Een van de dodelijke slachtoffers bij de helikoptercrash zondag in Brazilië is de Amerikaanse rapper en singer-songwriter Oliver Tree. Hij zou in september een concert geven in het Koninklijk Circus in Brussel. Oliver Tree scoorde hits met nummers als deze Life Goes On.

0: Bij de helikoptercrash in Rio de Janeiro kwamen zeker 6 mensen om het leven. De helikopters botsten boven een woonwijk. Er vielen geen slachtoffers op de grond. De 6 dodelijke slachtoffers waren dus allemaal inzittenden van de helikopters. Op het WK voetbal heeft Zweden net met 4-1 gewonnen van Tunesië. Zweden is dankzij die zegen de leider in groep F. De groep van Nederland, het werd uiteindelijk zelfs 5-1. Eerder vannacht versloeg Ivoorkust Ecuador met 1-0. Het doelpunt viel in de 90ste minuut. En Nederland is met een gelijkspel aan het WK begonnen. Het speelde 2-2 tegen Japan. Nederland kwam 2 keer op voorsprong. En het tweede doelpunt van de Japanners viel pas helemaal op het einde. De Nederlandse aanvoerder, liever Virgil van Dijk, is dan ook teleurgesteld.
1: Je krijgt hem heel laat tegen, dus dat is gewoon balen. Daar heb ik geen goed gevoel over. Alleen, we speelden wel tegen een Japan die het heel compact hield vandaag. Het was moeilijk om er doorheen te spelen. En ja, wat je zegt, uiteindelijk beginnen met gelijkspel en moet verder.
0: Vandaag is het zover voor de Belgen ook. De Rode Duivels spelen om 9 uur vanavond tegen Egypte. Afwisselend wolken en opklaringen. In het westen is het vaak vrij zonnig, maar in de loop van de dag wordt het gedeeltelijk tot soms zwaar bewolkt en tot zo'n 21 graden. Ook morgen start bewolkt, met kans op wat plaatselijke buien of regen. En daarna droog en vrij zonnig en temperaturen tot zo'n 25 graden.

0: Day. Jullie spelen op de flanken, wij staan diep, ja, en klaar om te vlammen van op de spits. Let's go.
1: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Begging met Con. Goedemorgen, 6 over 6.
1: Hallo. Studio Brussel.
2: Eva en Dries.
3: De aanwezigheden.
0: Misschien zijn we vanochtend, maandag 15 juli, wel een stapje dichter bij vrede in het Midden-Oosten. Want de straat van Hormuz gaat open. Er zouden vredesmakende gesprekken zijn tussen Trump en Iran. Zoals hij zegt, laat de olie maar stromen.
4: Hey.
0: Kunnen wij zeggen, laat de koffie maar stromen. Want die maandagochtend, ja, die voelen we. Dries, ben jij aanwezig en lekker?
4: Hey, zeer aanwezig. Goedemorgen allemaal.
0: Goedemorgen. Jonas Maas, even bij jou checken hoe het met jou gaat.
5: Helemaal aanwezig en een goed weekend gehad. Dus ja, nee, goed. En goed uitgeslapen zelfs ook.
0: En wat heb je gekregen voor Vaderdag?
5: 3 keer hetzelfde. 3 keer een boterhammenplankje, zo'n houten plankje, dat dan een tapasplankje zou moeten zijn. Ja, maar zo'n beetje versierd en de leve papa erin gekerfd met zoiets wat dan erin brandt een beetje.
0: Oké, dus wij doen tapas deze week.
5: Ja, ja.
0: Tapas met de papas.
5: Dat vond ik wel een gemiste kans.
4: Ja, wel.
5: Dat ze daar niks en Felix zijn van de kinderen. Heb ik nog even gedacht, zeg wij allemaal, gemiste kans volgend jaar beter.
0: Altijd op scherp blijven, die kinderen van Jonas Maas. Ons kindje, Dries Leenaert, straat als nooit tevoren. Administratief medewerkers, zoals wat zijn wij blij met jou.
6: Ik ben ook blij met jullie.
0: Zijn er ook lieve luisteraars die al het prut uit hun oogstjes aan het wrijven zijn?
6: Ja, er zijn al luisteraars wakker. Stefan uit Menen die stuurt good morning. Werner uit Poperingen die stuurt goeie duivelse maandag.
4: Wauw.
6: En Gregory Deerlijk die zegt goedemorgen en welkom op de maandag. We gaan erin vliegen.
0: Zie, iedereen is klaar om te winnen. Hè? De Belg is er klaar voor.
1: Ben jij ook aanwezig?
2: Laat van je horen in de app van Studio Brussel.
1: Eva en Dries.

0: Be Like You van onze vorst, van onze landhoofd. Moeten we even checken hoe de sfeer hier vanochtend is?
1: Als er echt een goede sfeer is, dan kunnen jullie alles aan.
2: Wauw.
0: Jos, jij hebt een overzicht over die sfeer.
3: Ja, Katrien uit Vorstelaar is aanwezig. Jorgo uit Hasselt, Bruno uit Rumst, Joris uit Zonhoven, Thierry uit Buggenhout, Eva uit Beringen, Vince uit Pepingen, die stuurt goedemorgen lustige lekstokjes. En Marijke uit Schoten.
2: Pepingen? Wat is Pepingen?
3: Dat is een gemeente.
0: Pepage.
3: Ik ken dat wel.
0: Dat is in het Pajottenland.
3: Ja, exact.
0: Prachtig.
2: Welkom, eerste luisteraar uit Pepingen.
3: Ja. En Marijke uit Schoten, die hangt aan de lijn.
0: Wat een Schoten, bestaat dat?
2: Nee, Schoten kennen we. Dat is bij Antwerpen, hè, Marijke?
4: Zeker en vast.
2: Ah, zeker en vast. Ik hoor al een klein Antwerps accentje in deze vroege ochtend. Goedemorgen, wat brengt je dag, Marijke?
4: Goedemorgen. Oh, het wordt een redelijk drukke dag. Zobiet gaan mijn collega verwelkomen die dat vandaag start. En ja, het zal een best lange dag worden. Vanavond hebben we nog speeddate met de collega.
2: Ah, maar wij verwelkomen hier in ons team ook een nieuwe collega vandaag. Een nieuwe stagiair. Ik ben heel benieuwd wie het is. Ik ken zijn of haar naam nog niet eens. Het is...
0: Misschien, Marijke, jij werkt in de HR. Wat is de beste manier om een nieuwe collega te verwelkomen?
2: Warm welkom, hè, Marijke.
4: Ja, een warm welkom geven, inderdaad. Ja, maar... Misschien toch de naam even op voorhand opzoeken. Ah, zodat je zeker correct kunt aanspreken.
2: Ja, oké, maar ik bedoel vooral hoe een warm welkom. Ja, een warm welkom. Ze zeggen allemaal, je krijgt een warm welkom. Wat is dat? Wat is dat dan, Marijke? Wat moeten we zeggen tegen die persoon?
4: Ja, een beetje wegwijs maken en vertrouwd maken met de omgeving.
0: Ja, anders mogen we jouw nummer doorgeven. Voor moest die persoon zich niet op zijn plek voelen in ons team, dan kan die misschien een keer een belletje doen aan Marijke uit Schoten.
2: Dat is goed,
4: goed plan.
0: Goed plan. Zeg maar, ik hoor dat jij vanavond niet naar de match gaat kijken.
2: Oeh.
4: Nee. Dat lukt niet.
0: Ja, maar Marijke, je hebt de koning gehoord. Als de sfeer goed is, dan zullen de Rode Duivels slagen.
2: En zonder Marijke is het...
0: Ja, allee, ik hoor dat jij wel een sfeerbubbel bent op je eigen.
2: Absoluut.
4: Ja, dat misschien wel. Maar de match kijken, dat gaat er niet in zitten van een avond.
0: Maar gewoon misschien met een half oog. Allee, we zouden graag winnen.
2: Kom aan.
0: Gewoon met een half oog even kijken. Of even online.
4: Ik zal van een afstand supporten dan.
0: Geef u onze karma. We zullen het nodig hebben. Marijke, heerlijk om jou zo goed gezind op de ochtendradio te horen. Dag!
5: Eva en Dries. Goeie.

0: to you.
1: Edge of the Earth van de Beaches. En dit zijn de beste maandagochtenden. Hè. Wij zitten met de ene luisteraar die totaal brak is van het ene festival. Misa stuurt hier. Ik ben net weer aan het werk na een zeer geslaagde weekend op Best Kept Secret. Wat heb ik genoten van de goede sfeer. Die is helemaal opgeladen en toch fysiek brak waarschijnlijk. En dan heb je Sandra die ons net stuurt. Wauw, eerste keer graspop deze week. Met zo'n klein beetje stress richting donderdag en vrijdag. We hebben muziek voor allebei de luisteraars. Zometeen Nickelback, How You Remind Me.
2: Straks om 19:30 gaat opnieuw de wekker van Eva en Dries.
3: Blijf luisteren, speel mee
2: en maak elke dag kans op €500 aan energiebudget.
4: Wekker uit comfort aan met elektriciteit en gas van Total Energies.
5: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
5: Hoe praat jij nu?
6: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vind je vrouw dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
7: Mobile Vikings.
4: Play it smart.
8: Met de superplus deals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken.
10: Taco met kip en...
8: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
10: Caramba.
8: Koken en besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
11: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
12: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
11: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
13: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
11: Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: Het is bijna 6:30. Are we having fun yet? Een goede vraag van Nickelback. Goedemorgen, fijn dat je met ons opstaat.
1: Studio Brussel.
2: Dit is de ochtend van Studio Brussel.
1: Eva en Dries.
0: Je bent al een uur druk bezig aan je weekendlied voor Iets over zeven. Dries, kunnen we je helpen met rijmen?
3: Ja, er is van alles gebeurd in de sport. Hè. Vooral basketbal in New York. De Knicks zijn gewonnen, dus ik zou iets willen doen met niks. Maar ik vind geen rijmwoord op niks. Wat rijmt er op niks?
0: Ja, natuurlijk. Anders waren het Antonio Spurs geweest. Dat is ook niet veel beter geweest.
3: Nee,
0: dus
3: waar.
0: De Knicks. Hij vindt niks dat erop rijmt.
3: Ja,
0: help
3: niks.
0: Ons even in de app van Studio Brussel. En iets over zeven horen we dat weekendlied. Het was ook helaas het weekend van de zotte ongelukken.
3: Ja.
0: Twee in Brazilië dan nog. Waarschijnlijk heeft iemand je erover aangesproken of heb je het gelezen of gezien van de jonge vrouw die gestorven is bij het bungee jumpen omdat ze per ongeluk gesprongen was zonder beveiliging. Dat is echt mijn allergrootste nachtmerrie.
3: Dat komt recht uit een Final Destination film, zoiets. Dat is een hallucinant scenario.
0: Er is ook in Brazilië een muzikant overleden. Amerikaanse rapper en singer-songwriter Oliver Tree. Hebben we gefeest op zijn muziek, op dit nummer, die Miss You. De man met de gekste kapsels en outfits, je moet hem maar eens opzoeken, Oliver Tree, is dus omgekomen bij een helikopterongeluk in Rio de Janeiro. Hij was nog maar 32. En wat het helemaal erg maakt, is dat hij op 6 september 2026, dus na de zomer, zou de Amerikaan naar ons land gekomen zijn voor al zijn Belgische fans te spelen. Een show in het Koninklijk Circus in Brussel zal dus niet meer kunnen plaatsvinden. We gaan Miss You draaien om dit kleurrijke figuur hier te eren vanochtend.

0: overleden in een helikopterongeluk. Het is zo hallucinant dat het bijna niet te geloven is, maar het is toch wereldnieuws vanochtend. Oliver Tree met Miss You. Het is exact 6:30 geworden. En een hele fijne zin om uit te spreken, om mee wakker te worden. Er is een vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran, Jonas.
1: Ja, de twee landen zouden akkoord zijn om de straat van Hormuz te heropenen vanaf vrijdag. Dat is een belangrijke route voor olietankers. En de VS zou ook de blokkade van de Iraanse havens opheffen. De Amerikaanse president Trump bevestigt het akkoord ook. Laat de olie stromen, heeft al gepost op zijn sociale media. Het akkoord zou dan vrijdag in Zwitserland worden ondertekend. Op het WK voetbal heeft Zweden net met 5-1 gewonnen van Tunesië. En daardoor is Zweden de leider in groep F, de groep van Nederland. Dat speelde 2-2 gelijk tegen Japan. Eerder vannacht versloeg Ivoorkust ook Ecuador met 1-0. Vanavond spelen onze Duivels hun WK-opener tegen Egypte.
0: Oké.
1: Vanmorgen komt de zon er nog wel wat door, maar in de loop van de dag wordt het bewolkter. En het wordt zo'n 21 graden. Ook morgen start bewolkt met kans op wat regen. Daarna wordt het droger en zonniger en tot zo'n 25 graden. De dagen daarna wordt het steeds warmer en zonniger.
0: Jij gaat toch opblijven voor de match, hè?
1: Uiteraard.
0: Ah ja, tuurlijk.

0: topmuziek om daar te starten. Laat ze weten in de app, want dat is heel graag gedaan. Zometeen Ravine Lané. En dan is het eigenlijk aan jullie om de topmuziek hier te herkennen. Want we zoeken iemand die sneller kan raden dan dat het heerlijke festivalweekend van Best Kept Secret voorbij gevlogen is.
1: Studio Brussel. Eva en Dries. Sneller dan de zang.
2: Sneller dan de zang is het spel waarbij je dus de artiest moet erkennen voor de zang begint. En sneller dan, ja, Best Kept Secret is voorbij gevlogen, maar ook sneller dan Graspop Metal Meeting er al aankomt. En dat is meteen al een tip.
0: Oei, dat is gewoon tegen lichtsnelheid dat je al moet wakker zijn. Het mag ook nog met een half slaapbekje, hoor. We gaan gewoon een classic draaien die jij moet herkennen.
1: Ben jij sneller dan de zang? Stuur dan nu sneller in de app van Studio Brussel.
3: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
4: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
5: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
6: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
5: Allemaal in overal. Daar staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei.
6: Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
4: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
7: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
8: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
9: Peugeot. Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
10: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
12: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
13: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
14: Info en voorwaarden op carglass.be.

0: Oh yeah, he loves me not. Iets wat je kan gaan uitrekenen met Madeliefjes binnenkort. Want het wordt prachtig weer deze week. Ravine Le Ney.
1: Studio Brussel. Eva en Dries. Sneller dan de zang.
2: Met welke vlieren fluiter spelen wij vanmorgen sneller dan de zang, Jos?
3: We spelen met Kiki uit Antwerpen.
2: Goedemorgen, Kiki.
4: Goedemorgen.
2: Hey, je bent goed gezind. Klinkt dat daar? Klopt dat?
4: Ik heb het van, maar ik mag weer naar mijn werk gaan. Het is in orde.
2: Ah, fantastisch. Kiki, je bent gasanalist, lees ik hier in de app van Studio Brussel. Betekent dat dat jij alles weet over gas en elektriciteit en zo van die dingen?
4: Oei, elektriciteit eigenlijk niet. Maar ik moet wel de gassen gaan meten op de petrochemische plant. Dus okay. Ja.
2: Want je weet dat wij over een uur geven wij gas weg als de grote prijs voor de wekker. Vind je een goede prijs? Of moeten we gewoon iets anders kiezen tegen dan of zo?
4: Het zal wel een goede prijs zijn, als het maar veilig is.
0: Ja. Het is zeer veilig gas. Om van de elektriciteit nog maar te zwijgen, die is belachelijk veilig, die elektriciteit. Kiki, heb je wat festivals op de planning staan?
4: Volgende week ben ik werkzaam op Grasbok.
2: Hey.
4: Ja.
0: Deze week dus, eigenlijk. Donderdag is dat al, hè?
4: Ja, deze week. Ah ja, tot het weekend, hè. Ja, tuurlijk.
0: Ja, voilà. Oké, goed. Dan ga Kiki gas geven op Graspop. Ga je deze misschien wel herkennen? Want het is namelijk een headliner die op Graspop gaat spelen, die jij moet zien te herkennen voor de artiest in kwestie begint te zingen, of in dit geval misschien schreeuwen. Je krijgt 23 seconden. Wie is dit en is die Kiki uit Antwerpen sneller dan de zang? Ja, Kiki, behalve dat je dacht dat het volgende week was, ben jij klaar voor Graspop, hè?
4: Ja, natuurlijk, zeker.
0: Hé, maar dat is goed. Ja, voilà, dat is goed. Studio Brussel zal er ook bij zijn. En voor degenen die Kiki en Bring Me The Horizon willen zien op zaterdag op Graspop Metal Meeting, morgen ga je ook nog tickets winnen voor Graspop hier bij ons. Fijne ochtend daar nog. Eva.

0: nacht in Amsterdam met Bazaar. Het is bijna 7 uur. Straks spelen we De Wekker krijgt het weekendlied van Dries. En Muse komt eind van de maand met een nieuwe plaat. Maar wij willen graag een classic op maandagochtend.
1: Hey, it's Matt, Dom, Chris and we're Muse.

0: Brussel.
1: Eva en Dries.
2: Yeah. You know, I want your money.
3: I've no excuse. I just want you to use me. Take me and abuse me.
4: Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado.

0: hebt het vermogen, wij het inzicht. ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
1: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: Studio Brussel, live.

0: pret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dan kan je de hele zomer lang naar pretpretparken. Of naar de kust voor strandpretpret bijvoorbeeld. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 zomerpas in de Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
1: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Voorwaarden op kia.be. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil. If you
3: got a problem. Ja, big problem. Ik heb er ongelukkig een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
5: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
6: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
5: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
6: Ja, blijf
5: het voelt goed om gerust te zijn met Engie.

0: VRT Nieuws.
1: Met het belangrijkste nieuws.
2: Er is een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Na meer dan 3 maanden oorlog tussen de VS en Israël tegen Iran zouden ze nu vrijdag de deal officieel ondertekenen in Zwitserland. Die dag zal de straat van Hormuz volledig en zonder beperkingen weer opengaan. Dat is een cruciale zeestraat voor de wereldwijde handel. Het akkoord is een belangrijke eerste stap, maar het moeilijkste werk voor een langdurige vrede moet dan nog wel beginnen, zegt onze VS-correspondent Thomas de Grave.
3: Het uiteindelijke doel is dan een allesomvattend akkoord dat tot vrede moet leiden. Maar er zijn heel veel problemen die vooruitgeschoven worden, namelijk wat gebeurt er met het nucleaire programma van Iran? Wat gebeurt er met de bevroren tegoeden van Iran? Allemaal dingen die moeten onderhandeld worden in de komende 60 dagen en in feite is dat niet veel tijd om die erg moeilijke kwesties op te lossen.
2: Het Federaal Mensenrechteninstituut waarschuwt dat de sociale rechten van honderdduizenden mensen in ons land onder druk staan door de hervormingen rond werkloosheid, pensioenen en langdurige ziekte. En de hervormingen worden ook heel snel ingevoerd via urgentieprocedures, dat zegt het Mensenrechteninstituut.
4: Als men de urgentieprocedure inroept, houdt dat in dat de Raad van State heel weinig tijd krijgt om een advies uit te brengen, dat parlementsleden heel weinig tijd krijgen om debatten te voeren, dat men heel weinig tijd heeft voor hoorzittingen, om experts, academici enzovoort, die de impact al hebben onderzocht, om die uit te nodigen. En dat is eigenlijk heel jammer, want dat zijn zo'n ingrijpende hervormingen die honderdduizenden mensen in België treffen.
2: In het gesloten opvangcentrum van Merksplas is het gisteren de hele dag onrustig geweest. Er waren verschillende incidenten, dat zegt de dienst Vreemdelingenzaken.
5: Het begon met 1 persoon die in opstand kwam en die heeft eigenlijk het brandblusapparaat leeggespoten in de bewonersgroep, in de leefruimte. Nadien werd het onrustig in die leefgroep en zijn er ook een aantal andere personen bij betrokken geraakt, een aantal andere bewoners.
2: Een andere bewoner stak ook nog later zijn matras in brand. 2 personeelsleden raakte bevangen door de rook. En er is ook veel materiële schade. Op het WK voetbal heeft Zweden met 5-1 gewonnen van Tunesië. Het staat daardoor aan de leiding in de groep waar ook Nederland in zit. Nederland speelde gisteravond 2-2 gelijk tegen Japan. Nederland kwam 2 keer op voorsprong en het 2e doelpunt van de Japanners viel pas helemaal op het einde. Aanvoerder bij Holland, Virgil van Dijk, is dan ook teleurgesteld.
6: Je krijgt hem heel laat tegen, dus dat is gewoon balen. Daar heb ik geen goed gevoel over. Alleen, we speelden wel tegen Japan die het heel compact hield vandaag. Het was moeilijk om er doorheen te spelen. En ja, wat je zegt, uiteindelijk beginnen met gelijkspel en moet verder.
2: Ivoorkust won op de valreep met 1-0 tegen Ecuador. In die groep hebben Ivoorkust en Duitsland allebei 3 punten. Duitsland had Curaçao verslagen met 7-1. Vanavond is het dan zover voor de Belgen. De Rode Duivels spelen om 9 uur tegen Egypte. Vanmorgen komt de zon er nog wat door, maar in de loop van de dag komen er wat meer wolken en het wordt zo'n 21 graden. Ook morgen is het eerst nog bewolkt met kans op wat regen. Daarna wordt het droger en zonniger. En temperaturen tot zo'n 25 graden. De dagen daarna wordt het steeds warmer en zonniger.
7: Dankjewel, Jonas. Hajo, hoe gaat het vanochtend onderweg?
8: Het valt redelijk mee voorlopig. Op de A12 naar Antwerpen wel opletten voor een ongeval aan het kruispunt in Breendonk. Het is wat aanschuiven daar. De andere vertragingen naar Antwerpen zijn beperkt tot een kwartier. Dat valt dus mee. Op de gebruikelijke plekken wel opletten op de N16 van Sint-Niklaas naar Temse. Daar wordt momenteel gewerkt aan de laatste verkeerslichten voor de Scheldebrug. Je staat er een half uur in de file vanaf de E17. En dan naar en rond Brussel zijn er vertragingen van maximaal een kwartier, zie ik inderdaad, en geen incidenten te melden.

0: Dries, je hebt live piano voor ons?
1: Absoluut.
0: Yes, en ik heb een bakje gevuld met geld dat je kan winnen straks bij De Wekker.
2: Mooi.
3: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Live. Goedemorgen, Purple Disco Machine.
1: Goedemorgen,
2: Eva
1: en Dries.
0: Hey. We hebben eigenlijk twee vragen meteen voor jou vanochtend. Ben jij jarig, is de eerste vraag. Ja. En zo ja, hoe kan het dat je ons nog geen bericht hebt gestuurd in de app? We zijn nog op zoek naar een jarige voor de hit, hit, hoera, binnen een uurtje. Dus meld u even aan. Onze tweede vraag is, hoeveel geef jij uit aan je zomerreis? Ja. Want ik lees hier dat een Belg gemiddeld 1700 euro aan een zomerreis uitgeeft.
3: Oh, ik vind dat veel precies.
0: Ik vind dat ook veel per persoon. Hè?
3: Ja, ja.
0: Dus als jij met je lief gaat, is dat 3000 euro of zo. Hè? Wel, ja, ja. Straks kan je het dubbele bedrag van een zomerreis hier winnen. Als je de wekker raadt om 7:30, dan hoef je dat niet aan elektriciteit en gas voor bij je thuis uit te geven. En dan kan je op zich een tweede keer op reis.
3: Ja, dat kwam.
0: Heb ik even ruw berekend in mijn hoofd. Dat is voor vandaag. Maar voor we volop de week invliegen, misschien even het weekend. Dat heb jij voor ons samengevat, Trip.
3: Ja, ik heb dat gefileerd, zoals ze zeggen. Dat is een populaire term binnen het radiothermen. Het weekend heb ik dus gefileerd. En alles wat er is gebeurd afgelopen weekend hoor je in een soort geïmproviseerd overzichtlied.
0: Oké, het hoeveelste weekend was het?
3: Het weekend nummer... ja, wacht, goede vraag.
2: 24.
3: Ja, dat klopt. Hier komt ie. Gisteren was het vaderdag, voor al wie het vergat. Stuur nog snel een sms'je van papa, liefste schat. Ik ben je niet vergeten, maar dat nieuws van straat Hormoes, dat heeft mij echt gegrepen, of bedenk zelf een goede smoes. Het is al ondertussen niet meer echt een geheim dat best kept secret top was, daarom dat ik dit rijm. Gorillas en Nick Cave bijvoorbeeld, en spontaan zelfs Pommelien. Als onze zomer ook zo klinkt, is dat een 10 op 10. Wauw. Het WK is goed begonnen, heeft iemand iets gezien? Want ik lag nog te maffen, was het spannend misschien? Ik kijk pas echt vanavond, duivels, laat u maar eens gaan.
0: Wat, zoals koning Filip zegt?
4: Als er echt een goede sfeer is, dan kunnen jullie alles aan.
3: Wauw, vergeet het WK-voetbal, want basket was de shit.
0: Is de shit.
3: Jazeker, geschiedenis werd geschreven. En luister maar naar dit. Na 53 jaar een overwinning voor de Knicks. Hoe heet weer die rapper? J-Y-J-R-J-X? Nee,
0: Amai.
3: J...
0: Oké, okay, gewoon voor het rijmschema.
3: Ja, het was
0: dat was gewoon voor het rijmschema. Ah, dat is u er makkelijk van afhelpen. Jay-Z, natuurlijk!

0: er al eens graag een licht aan of verwarmt er is of kookt er is iemand graag bij zich thuis zo meteen die wekker voor €3000?
1: Ja, zeker.
0: Zeker voor gas en
2: elektriciteit
0: bij je thuis. Eén stem herkennen om 7:30.
3: De mooiste tijd van het jaar?
4: Dat is de festivalzomer.
3: En daar horen tickets bij. Geen ticket voor Gaspop Metal Meeting en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel, want morgen maak je kans op de allerlaatste tickets voor Gaspop Metal Meeting.
4: Studio Brussel,
3: de festivalzender.
5: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
6: Motorpech en Nies.
7: Oh.
6: Vakantiepret wordt vakantiepech.
8: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
9: Bij Brico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
10: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne?
11: Nee, jij blijft zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
12: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
13: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder 1 merk.
14: Grando.
15: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.

0: Loco Loco, goedemorgen. Vandaag is het Match Day. Ik zag hier net iemand toekomen in het bloesje van de Rode Duivels. En dat heb ik zo graag. Ja. Al om 7 uur in uniform klaar. Als echte goede patriotische voetbalsupporter. Ik moet onze vlag nog buiten hangen straks. Onze Belgische vlag. Tussen 8 en 9 hier in de show blikken we al even vooruit naar vanavond. Onze eerste match op het WK. Maar de belangrijkste vraag is eigenlijk wie er jarig is op de historische, de nu al historische dag dat België Egypte zal verslaan op het WK 2026. Wie is jarig? Die krijgt zo meteen een lied. En zelfs een gepersonaliseerd lied van Dries.
1: Zeker.
0: Op de radio.

0: natuurlijk een zeer spectaculair radiomoment. Ben je al aan het oefenen?
1: Ik ben aan het oefenen voor straks.
0: Ah, ja, ja, okay.
1: Ik kan mijn hoofd niet die wekker houden.
2: Studio Brussel. Wie is de wekker? De wekker van Eva en Dries.
0: De wekker is 3000 euro aan elektriciteit en gas voor bij je thuis waard. Dus we snappen dat jullie aan het drummen en duwen zijn nu in de app van Studio Brussel. Maar eigenlijk officieel hadden jullie nog niet mogen sturen.
1: Maar het mag vanaf nu. Stuur maar in de app van Studio Brussel.
2: Stuur nu de wekker en je telefoonnummer
3: in de app van Studio Brussel.
4: Wekker uit comfort aan met elektriciteit en gas van Total Energies.
0: 15 juni 2026 wordt één die we gaan onthouden, want er is een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran.
5: En dat akkoord dat zou vrijdag dan officieel ondertekend worden in Zwitserland. De twee landen zouden akkoord zijn om de straat van Hormuz te heropenen, vanaf vrijdag dus. Dat is een belangrijke route voor de olietankers en de wereldwijde handel. De VS zou ook de blokkade van de Iraanse havens opheffen. En de oorlog in Iran en Libanon zou dan ook stopgezet worden. De Amerikaanse president Trump heeft het akkoord al bevestigd. Het zou dus vrijdag ondertekend worden. Op het WK voetbal heeft Zweden net met 5-1 gewonnen van Tunesië. Daardoor is Zweden leider in de groep F, de groep van Nederland. Dat speelde gelijk tegen Japan met 2-2. In een andere wedstrijd eerder vannacht versloeg Ivoorkust Ecuador met 1-0. Vanavond is het dan aan onze Rode Duivels. Dan openen zij hun WK tegen Egypte. Vanmorgen nog wat zonnig hier en daar. Er komen wel wat meer wolken aan in de loop van de dag. Het wordt zo'n 21 graden. Ook morgen start bewolkt met kans op wat regen. En dan daarna wat droger en zonniger. En al tot 25 graden. En de dagen daarna wordt het steeds warmer en zonniger ook.
2: Studio Brussel. Wie is de wekker?
3: De wekker van Eva en Dries.
0: Eén stem herkennen, dat is alles wat je moet doen om binnenkort je huis te verlichten en te verwarmen. Misschien niet deze week, want het wordt warm genoeg. Maar met onze groeten kan je op onze kosten doen, want 3000 euro staat er hier op het spel. Het is niet Wim Obroek, niet Max Colombi, niet Wout van Aert, niet Aaron Blommaert en ook niet Wim Helsen.
1: Maar wie is het wel?
6: Met Hans.
1: Dag Hans, goedemorgen. Fijn dat je je gsm hebt opgenomen. Het zijn Eva en Dries van de radio. Hans, van op welke memorabele plek win jij zo meteen 3000 euro?
6: In de auto.
1: In de auto.
6: Niet aan het rijden.
1: Hands-free, uiteraard.
6: Ja.
1: Hans, je hebt een naam in je hoofd. Al enkele weken spookt die door je hoofd. Hoe zeker ben je van die naam?
6: Vrij zeker.
1: Oké, dat is altijd heel fijn om te horen. Ik heb Hans...
0: Ja, ik heb, ja, hij gaat hem zeggen, hè.
1: Ik vind het geweldig als mensen zelfzeker zijn. Hans, je hoort hem nu nog één keer.
7: Toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem. Toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem, toem.
1: Ja, Hans, wie is de wekker?
0: Binnen koppen.
6: Ik denk dat het Kamal Dermak is.
7: Nee, het...
6: Nee, ja, nee.
1: Oh, ik gun het je zo hard. Sorry, sorry Hans, dat ik, ja, dat ik je op het verkeerde spoor bracht. Maar het is niet Kamal Karmach. Het is niet.
0: Nee.
1: Nee, het is niet juist.
6: Ja, ik had nog wel gedacht.
0: Ja, nee. Ben je altijd zo zeker bij je stuk, Hans?
1: Ja.
6: Nee, niet altijd eigenlijk, maar... Deze keer wel.
0: Ja, voilà. Ja. Nooit meer zeker zijn van je stuk eigenlijk. Heb je hier geleerd vanochtend. Nee, het is niet waar. Maar Kamal Karmach is een naam die ook al is binnengekomen. Een paar keer in de app van Studio Brussel. Voor iedereen die dit gehoord heeft, schrappen van de lijst. Spijt. En raad morgen mee.
2: Weet jij wel wie de wekker is?
3: Luister morgenochtend om 7:30.
2: Speel mee met de wekker van Eva en Dries. En maak elke dag kans op 500 euro aan energiebudget.
3: Studio Brussel.
0: Ja. Het is niet zo zeker dat die van jou juist is, hè?
1: Jawel, ik ben zo zeker, dus ik hoop gewoon dat iemand die naam morgen zegt.
0: We zijn al elke keer zo zeker geweest, toch nooit?

0: goed. Walt uit Lübeck stuurt hier, aha, homebreaker op maandag, dat wil zeggen dat het een goede week gaat worden.
1: Wauw.
0: Hey, ik wil echt elke week gerust dat bijgeloof een beetje aansterken. Het wordt een goede week, iedereen. Met goed weer en misschien ook met de wekker die geraden wordt. Want heel goed bericht van Michiel uit Anzegem. Die stuurt hier, Dries, ik weet dat jij weet dat de wekker is.
2: Oké.
0: Is dat zo dat jij denkt of weet dat de wekker...
2: Ik weet is. Ja, dat hem sowieso is, maar ik kan u nog niet zeggen wie het is. Ja,
0: nee, niet met volledige zekerheid. Nee. Wat we wel weten is dat iemand van onze luisteraars, Nick Cave, dit weekend heeft aangeraakt. Zometeen het hele verhaal.
3: 25 jaar, Alex Agnew. Comedy on stage, dat verdient een feest. Kom mee vieren vanaf 8 oktober in Afas Dome, Antwerpen. No More Heroes, de nieuwe show. Deze show gaat niet op tour door de theaters, maar speelt enkel en exclusief in de Afas Dome. Tickets via alexagnew.be.
4: Samen met Humo, Play, HLN en Studio Brussel.
5: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
6: Oké, Frankrijk, Senegal, 2-0, zonder discussie.
0: Oeh, zonder discussie. Dries, ik zie hier dat Senegal Frankrijk heeft verslagen in 2002.
6: 2002? Ik was 1 jaar toen.
0: Toen wist je al evenveel van voetbal als nu.
6: Oh, kom aan.
7: Busties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
8: Voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
9: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Knaldi. Nu bij Aldi. 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi. Altijd slim.

0: Ja, dit is een soort van pre-party. Heel lang op voorhand voor matchday vanavond. Vanavond de Rode Duivels tegen Egypte. Dus trek maar iets rood, zwart of geel aan om naar je werk te vertrekken. Brussel.
1: Goedemorgen.
2: Eva.
1: En Dries.
0: Gezellig dat jullie hier in de app wat krokante berichtjes aan het sturen zijn over hoe hard een maandag pikt na een heerlijk festivalweekend. Mentaal opgeladen, maar fysiek een wrak. Zoiets, we kennen het. Het was Best Kept Secret, wat een soort van kijkstage is voor ons Belgen om te zien hoe onze festivalzomer er gaat uitzien. Want heel veel artiesten die ook naar België komen. Pommelien Thijs mocht last minute iemand vervangen. Hij heeft daar een tent kapot gespeeld. Sylvie Kreusch had Romeo Elvis bij. Gorillaz hebben Joe Talbot van Idols mee op het podium gehaald voor een duet. En Nick Cave had een heel gospelkoor bij en die was blijkbaar in Antwerpen ook.
3: Ja, want dat doet hij altijd. Hè. Als hij dicht bij België speelt, dan gaat hij altijd slapen in hetzelfde hotel. En,
0: dat is toch zalig. Ja, en dan gaat hij zelfs frietjes eten in Berchem, dacht
3: Just,
0: in Antwerpen. En iemand van ons, luisteraar Ima uit Sint-Niklaas, meer bepaald, is hem daar tegengekomen. Goedemorgen, Ima.
4: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wij zien hier een foto van jou en de arm van Nick Cave ligt rond jouw schouders. Je bent hem tegen het lijf gelopen in Antwerpen. Wanneer had je door dat hij het echt was?
4: Ja, ik zat gewoon met vrienden van mij op de groenplaats en ik zag een soort groep afkomen en dat waren allemaal mannen in kostuum. Dus dat trok natuurlijk wel wat aandacht. En in het begin had ik het niet door. En vanaf dat hij dichter kwam, dacht ik van... Oeh, dat is niet Dave. Dus ik was compleet van mijn melk. En ik wist niet wat ik moest doen. En dan, pas een minuut later, had ik door van... Ja, ik moet daar achter en ik moet rap om de foto gaan. Dus dan ben ik daar supersnel achter gelopen. En dan heb ik nog geluk gehad. Want hij was ondertussen wel al wat verder.
0: Ja, zeg, en al die mannen, waren dat dan bodyguards?
4: Ik weet het niet. Ik was compleet van mijn melk.
0: Ah, ja.
3: En waren er veel mensen die hem achterna gingen, Ima?
4: Nee, niemand.
3: Dat vind ik gek.
4: Dat was het gekke daaraan. Dat vond ik ook zo raar, omdat ik bang was van... Oei, ben ik hier nu tegen de verkeerde bezig of zo? Maar het klopte wel.
0: Ja, amai. En jij moet eens vertellen, Ima, waarom die Cave zo speciaal is voor jou? Want je bent nog heel jong, hè?
4: Ja, dat is mijn papa zijn favoriete artiest. En mijn ouders hebben ervoor gekozen... op mijn geboortekaartje, om in de plaats van een gedichtje daar een songtekst op te zetten. En dat was dan van Nick Cave, Into My Arms. En de beginletters van elk woord spellen mijn naam. Ja.
0: Wauw, dus jij heet Ima van Into My Arms.
3: Oh my god, de eerste letter van elk woord.
0: Echt waar? Wauw, oké. Okay. Ja. Dus je hebt je selfie direct nog naar je ouders doorgestuurd.
4: Ja. Mijn papa was er ook niet goed. Die was er niet goed van. Echt niet.
0: Amai, dan komt alles plots samen. En dus jij bent daar Nick Cave toegevlogen, wat ik op zich al niet zou durven. Zeker niet als er zo'n mannen in pakken rond zijn. En heb je dan ook iets tegen hem kunnen vertellen? Heb je dit verhaal bijvoorbeeld verteld aan hem?
4: Ja, ik ben daar enorm tegen. Ik begin aan ratelen. Als ik zenuwachtig ben, ben ik een enorme babbelaar.
0: Ik vind dat goed.
4: En ik heb daar heel veel tegen beginnen babbelen, maar in zijn dat super slecht Engels. Dus ik weet niet of hij me echt goed heeft verstaan, maar ik ben het beginnen uitleggen, maar wel echt heel brak.
0: Amai, maar zalig. Zeg, het is juni. Jij bent volop ook aan het studeren, Ima. Was dat een pauzeke daar op de groenplaats?
4: Ja, ik kwam net terug van een examen, dus dan dacht ik, ik ben even naar Antwerpen.
0: Ja, okay.
4: En alle chance.
0: Oké, maar je hebt straks examen wiskunde, heb ik vernomen.
4: Ja, dat is waar.
0: Voilà, maar dus met eigenlijk een soort van nieuw aura rond jou, want een muzikale halfgod heeft jou aangeraakt, heeft met jou gesproken, of dat denken we toch uit jouw verslag op te maken, Ima. Dus dat kan alleen maar goed komen met die examenperiode van jou. Merci om even aan de lijn te komen op een drukke examendag. Nick Cave valt ook nog te spotten, misschien ook goed voor jou, Ima. In Antwerpen, het laatste weekend van juni, staat hij op Life is Life. Dus wie weet, moeten we daar nog eens gaan zitten. En dan zeg je, Nick, you remember me from the last time?
3: From the ratel.
0: Hij raadt dat all my way. We gaan nu luisteren eigenlijk naar jouw nummer, hè, Ima. Into My Arms, live. En van een spion op Best Kept Secret hebben wij gehoord dat iedereen in het publiek afgelopen weekend stond te janken. Helemaal van de kaart door die prachtige muziek van Nick Cave. Dag, Ima.
2: Eva en Dries.
1: Studio Brussel.

0: Achter elke sterke zet schuilt een sterkere voorbereiding. Niet geluk of snelheid, wel diepgang en inzicht. Tijd om vooruit te denken terwijl anderen nog reageren. Wij werken samen met u aan de beslissingen die volgen. Het vermogen om de juiste zet te maken op het juiste moment. Samen met ABN AMRO Mees Pearson, de ondernemende private bank.
1: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: Studio Brussel, live.

0: Raise Your Glass to the Monday stuurt Ambroos uit Eeklo. Mooi, Dries. Ja. Balthazar met Blood Like Wine. Wie is jarig vandaag? Alleen Jos kan het weten.
1: Ja, Isabel uit Endermonde is... zij is niet jarig, maar zij laat wel weten dat haar collega Veerle vandaag 55 wordt. Lisbeth uit Zelzaten is mega jarig en ze wordt 32 vandaag. Eline die laat weten dat haar zoon Leon 15 wordt en ook begint met zijn examens. En ook 3 dikke kussen voor Nathalie uit Ekeren. Zij viert haar 40ste verjaardag vandaag.
0: Oké, maar 1 iemand krijgt een gepersonaliseerd lied en mag dan ook een lied kiezen hier na 8 uur. Wie is het op vandaag 15 juni? Laat maar weten.
2: Ben jij vandaag jarig? Stuur nu je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
3: Eva en Dries.
4: 15 jaar geleden trokken meer dan 100 Belgische vrouwen naar IS in Syrië.
5: Hoe is het mogelijk geweest? Met heel veel verwijten aan jezelf toe.
4: Ik ben Filip Heijmans en in de VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS spreek ik met hen. Hoe was het leven in een terreurgroep?
5: Ik heb al een paar keer taferelen gezien die ik nooit had willen zien.
4: En met welk gevoel kijken ze erop terug?
5: Ik kan het ook niet terugspoelen. Het is natuurlijk wat het is, maar ja.
4: De VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS. Nu op VRT Max.
6: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
7: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
8: Wie? Ikke?
7: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
8: Maar echt?
7: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
8: Dat vind ik wel stoer van mij, zeg. Heel stoer.
7: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
8: Wow.
7: Op sunweb.be.
9: Ligt het op water, tot werkt het op stroom, dat moet je recuperen.
10: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
0: Van snoeiharde metal? Of van zwoele kopers. Digitale Radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
11: Bij Bricoplanet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop van of 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
2: Dit is Studio Brussel.
3: Studio Brussel.
0: Het is 8 uur, dag iedereen.
3: VRT Nieuws.
0: Jonas Maas.
12: Er is een deal tussen de VS en Iran. De Verenigde Staten en Iran hebben na meer dan 3 maanden oorlog een akkoord bereikt. De handtekeningen worden pas vrijdag gezet in Zwitserland. Jens Frans vertelt wat er nu al bekend is over die overeenkomst.
13: Er is een akkoord tussen de Verenigde Staten en

0: Iran en dat zegt ook onderhandelaar Pakistan. Grote lijnen, die straat van Hormuz, de blokkades daar, die gaan verdwijnen. Trump is euforisch, die zegt laat die olie maar vloeien. En dat kan betekenen voor ons een lagere prijs aan de pomp. Maar het gaat om een interim akkoord, hè? Want het is bijvoorbeeld nog niet duidelijk wat er nu moet gebeuren met dat hoogverrijkt uranium van Iran. Want dat is de grondstof voor een kernbom. Daarover zal de komende 2 maanden worden onderhandeld. Maar voor nu even toch goed nieuws, er is een akkoord.
1: Op de luchthaven van Zaventem staan momenteel lange wachtrijen bij de check-in balies. Dat komt omdat er afgelopen nacht een spontane staking is uitgebroken bij bagageafhandelaar Avia Partner. Voorlopig zijn er 3 vluchten vertraagd. Het is nog niet te duidelijk hoe lang die staking gaat duren en waarom het personeel het werk heeft neergelegd. Brussels Airport raadt reizigers aan om de website van de luchthaven te volgen voor meer informatie. Het Federaal Mensenrechteninstituut zegt dat de sociale rechten van honderdduizenden mensen in ons land onder druk staan door de hervormingen rond werkloosheid, pensioenen en langdurig ziekte. Het Mensenrechteninstituut maakt zich bijvoorbeeld zorgen over de wet die langdurig zieken sneller weer aan het werk moet krijgen. Wie zo niet naar een evaluatie komt, riskeert nu zijn volledige uitkering te verliezen. Het gaat over mensenrechten die ook wettelijk beschermd worden. Dus de federale regering moet haar werk heel grondig doen, zegt het Mensenrechteninstituut.
2: Dat wil niet zeggen dat de regering en het parlement geen beleid mogen voeren. Het wil wel zeggen dat ze het kader dat daarvoor is aangenomen zijn de grondwet, internationale verplichtingen van België en dus het principe dat men geen achteruitgang mag doorvoeren zonder dat er daar een rechtvaardiging voor is, dat men die principes moet respecteren.
1: Bij Russische luchtaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 4 mensen omgekomen. Er vielen ook een aantal gewonden. En volgens de burgemeester zitten zo'n 140.000 mensen zonder stroom nu. Ook een groot flatgebouw staat in brand na de inslag van een drone of een raket. Ook Kharkiv is een doelwit van luchtaanvallen geweest vannacht. Daar zijn 5 reddingswerkers om het leven gekomen. Op het WK-voetbal heeft Zweden met 5-1 gewonnen van Tunesië. En het staat daardoor aan de leiding in de groep waar ook Nederland in zit. Dat speelde 2-2 gelijk tegen Japan. Nederland kwam 2 keer op voorsprong. Het 2e doelpunt van de Japanners viel pas helemaal op het einde. Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk was teleurgesteld.
3: Je krijgt hem heel laat tegen, dus dat is gewoon balen. Daar heb ik geen goed gevoel over. Alleen, we speelden wel tegen een Japan die het heel compact hield vandaag. Het was moeilijk om er doorheen te spelen. En ja, wat je zegt, uiteindelijk beginnen met gelijkspel en moet verder.
1: Ivoorkust won op de valreep met 1-0 tegen Ecuador. In die groep hebben Ivoorkust en Duitsland allebei 3 punten. Duitsland had eerder al Curaçao verslagen met 7-1. Vanavond spelen onze Rode Duivels om 9 uur tegen Egypte. Vanmorgen is het hier en daar nog wat zonnig. In de loop van de dag komen er wel meer wolken aan en het wordt zo'n 21 graden vandaag. Ook morgen is het eerst nog bewolkt met kans op wat regen. Daarna wordt het droger en zonniger en tot 25 graden. De dagen daarna wordt het ook steeds warmer en zonniger.
4: Hoe bollen we naar ons werk of school, Hajo?
5: Hier en daar wat aanschuiven naar Antwerpen natuurlijk. Zo'n 20 minuten op de E17 vanaf Haasdonk. En opletten ook 20 minuten op de E34 vanuit Knokken aan de Zelzatentunnel. Daar wordt gewerkt. Ook werkzaamheden op de N16 van Sint-Niklaas naar Temse. Daar sta je een half uur in de file van de E17. Tot aan de laatste verkeerslichten aan de Scheldebrug of voor de brug dus. Daar wordt ook gewerkt. Verder naar Brussel geen bijzonderheden. Ik zie files van zo'n 20 minuten vanaf Zemst op de E19. Op alle andere snelwegen maximaal een kwartier. En op de binnenring rond Brussel tot slot ook een half uur wel tussen Groot, Bijgaarden en Vilvoorde.
6: Camping of glamping? Hoe je ook rijdt.

0: mega mooi weer deze week. Dus goed gedaan maandag.
1: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: voilà, in een week dat Graspop gaat beginnen. Een beetje Linkin Park op maandagochtend. Crawlin, goedemorgen. Ik zie hier een foto van een juf uit Oost-Vlaanderen. Heel haar klas komt daartoe op school in Rode Duivel. Duivels outfit.
1: Best ooit.
0: Daar word ik heel gelukkig van. Laat die Rode Duivels koorts maar oplaaien in het hele land. Ja, graag. Het is de feestelijkste maandag in tijden. Dries uit Hoegaarden, zit jij daar voor iets tussen?
2: Een beetje, denk ik, ja.
0: Ja, een beetje, want gefeliciteerd. Je bent jarig vandaag. Hoe oud word je?
2: Dankjewel, ik word 39.
1: En van waar kom je precies? Uit Hoegaarden zelf?
2: Ja, nee, eigenlijk uit Buiterts, maar dat is de gemeente ernaast.
1: Oh, vind ik jammer, want Hoegaarden is zo leuk om mee te rijmen en zo.
0: Maar is uit Hoegaarden, hè?
1: Ik ga Hoegaarden zeggen, Dries. Wacht, ja, nog één vraag. Hoe maak je noemen in mijn lied?
2: Eigenlijk zoals je wil, Dries. Het is een beetje gek om met een naamgenoot een lied te maken, denk ik.
1: Oké, dat is prima. Naamgenoot is prima.
0: Oké.

0: Amai, die noten zijn hoog vandaag.
1: Hoera!
2: Ja, excuses Dries voor die aarsbaard. Het is tijd dat we een keer even zomaar vakantie pakken. Ik hè, Dries? Maar dus die ene Dries daar in Hoegaarde aan de winderige telefoon wel.
0: De woeste zee van Hoegaarde.
2: De woeste zee. We hebben drie plaatjes voor jou klaarstaan. Jij kiest. Want die stonden in 87 op de affiche van Rock Werchter. Dat is jouw geboortejaar.
1: Ik ga voor de volgende.
2: Boutersum, Hoegaarde. We want to be with you everywhere. Liefste drie stond op 1 op jouw verjaardag in 1988. Fleetwood Mac.
1: Ja, daar gaan we voor.
2: Ah, wel. Ik wou het net zeggen, je kunt niet anders dan gewoon voor Fleetwood Mac gaan als die gepresenteerd worden. Dries, voortreffelijk gedaan. Piano gespeeld?
0: Ja, dankjewel. Ja, gehad.
2: Veel plezier nog.
3: Ben jij ook jarig deze week?
4: Stuur dan nu je verjaardag en je telefoonnummer
3: in de app van Studio Brussel.
4: Eva
3: en Dries.
4: Studio Brussel.
2: Is dat zelfs een woord?
0: Wat, hè?
2: Aarsbaard.
0: Dat is een woord en ik hoopte dat maar één keer te moeten uitspreken op de radio, maar het is nu al twee keer gebeurd.

Het is nog 12 uur en 45 minuten tot de Rode Duivel spelen. Dus wat doen we in tussentijd om ons in stilte bezig te houden? Dat is dopaminevlammen.

0: 41 met Dopamine. Onze nieuwe hotshot hoor je bij ons hier binnen 5 minuten. En je krijgt 1 seconde de tijd om te raden van wie de hotshot is deze week.
1: Bonjour Studio Brussel.
2: Rampage Open Air 2, 3, 4 en 5 juli in het Crystal Park in Lommel. 8 podia, meer dan 350 artiesten. Waaronder Subfocus, HeadX, Slander and Nightmare, Used, Camo and Crooked, Coven en Murdoch. Tickets en info, rampageopenair.be. Samen met
3: Studio Brussel,
2: de festivalzender.
4: Gepland rondreis? Of spontane roadtrip? Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
5: Studio Brussel.

0: zijn voor een eerste match op het WK straks. Don't care, Koeri.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Eva en Dries.
0: Eerst onze kraakverse hotshot even uitpakken. Die is van Stromae. Stromae die treedt dan misschien niet meer op. Hij is wel gul met nieuwe muziek. Er is een nieuwe samenwerking van hem uitgekomen. Hij heeft al met Pom een nummer gemaakt. Met Chris Martin van Coldplay en Paul Kalkbrenner. Nu doet hij het met Tovelo. Ik weet niet of die naam jou nog iets zegt, Ries?
3: Nee, ja, iets heel ver, maar...
0: Het is al even geleden ook dat wij heel vaak haar nummer draaiden hier op de radio. Die Stay High remix. Het is een Zweedse zangeres die ook muziek heeft geschreven voor Icona Pop en onder andere. Maar het is vooral deze die je misschien nog wel kent.
3: Ah, ja, ja, ja. Ja.
0: Dat is wel een bangertje. Stromae zingt op de hotshot op het nieuwe nummer met Tovelo. Dat heet De Fleur en komt dus op de plaat van Tovelo te staan. En hij heeft het ook geproduced. Het nummer gaat direct zijn handtekening, zijn auditieve handtekening erin horen. En ze hebben elkaar blijkbaar een goede 10 jaar geleden leren kennen op Coachella. Mm-hmm. Nummers uitgewisseld enzovoort. En het heeft wel even geduurd. Maar nu is dus die samenwerking er tussen Tovelo en onze Stromae.
3: En we hebben uiteraard zoals elke week de mening gevraagd van onze provincieraad over dit nieuwe nummer, De Fleur.
4: Antwerpen. Dat is nu niet per se het nummer dat je verwacht van die twee, maar dat groeit. De eerste keer denkt hij van, oké, ça va wel. Een tweede keer zit dat zo al een beetje mee te neuren. En die derde keer krijgt die Fleur evenement al nummer uit de kop.
5: Limburg. Mooi nummer. Twee artiesten bij elkaar die allebei echt uniek zijn. Super blij om Stromae terug te horen. Maar ik had wat meer Stromae punch verwacht. En dat is er gewoon niet. En dat vind ik kei jammer.
6: West-Vlaanderen. Deze hotshot, elk Zuid-Amerikaans vibes. En Stromae hiet dat er nog een Belgisch-Frans sausschover die echt doet dat swingend geheel mag.
7: Oost-Vlaanderen. Ik vind de geaccentueerde rrr een leuke toevoeging. Daar ga ik wel goed op. Stromae zijn aandeel in het nummer mocht voor mij nog net ietsje groter zijn, maar ik vind het al bij al wel een geslaagde samenwerking.
8: Vlaams-Brabant. Stromae heeft eigenlijk nog nooit teleurgesteld en ook deze keer doet hij dat niet met deze feestelijke samenwerking. Het is echt een heel leuk poppy catchy tune met Tovelo. En wat vooral opvalt is dat die herkenbare Stromae sound ook deze keer gewoon aanwezig blijft en is dus heel fijn.
0: Nu ben je natuurlijk benieuwd om hem zelf te gaan horen, De Fleur. Je mag altijd laten weten in de app hoe hij binnenkomt, onze hotshot. En Tovelo, die komt op 9 november trouwens ook naar Vorst Nationaal. Dat zou wel heel sympa zijn als ze daar Stromae mee op het podium trekken.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: En Stromae.
9: Des fleurs, des fleurs, des fleurs, toujours des fleurs, évidemment.
1: De Fleur.
10: Hallo, dit is Stromae en ik heb een nieuwe single. Ik ben dan ook super fier dat hij deze week hotshot is op Studio Brussel. Life is music.

0: Je krijgt bloemen deze week van Stromae en Toflo met onze hotshot De Fleur. Het is 8:30. Jonas, er is een akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Groot nieuws.
1: Ja, toch wel, want na 3 maanden oorlog zouden de twee landen vrijdag dan een vredesakkoord ondertekenen. Dat zou betekenen dat de straat van Hormuz wordt heropend. De zeestraat die heel belangrijk is voor de oliehandel in de hele wereld. De VS zou dan ook de blokkade van de Iraanse havens opheffen. De oorlog in Iran en Libanon zou dan ook moeten stoppen. Er moet wel nog verder onderhandeld worden over het kernwapenprogramma van Iran en over de gevechten van Israël in Libanon, want ook die zouden dus moeten stoppen. Op de luchthaven van Zaventem staan momenteel lange wachtrijen bij de incheckbalies. Dat komt omdat er afgelopen nacht een spontane staking is uitgebroken bij bagageafhandelaar Aviapartner. Voorlopig zijn er 3 vluchten vertraagd. Het is nog niet duidelijk hoe lang de staking gaat duren en waarom het personeel het werk heeft neergelegd. Brussels Airport raadt reizigers aan om de website van de luchthaven te volgen voor meer informatie. Het is vanmorgen nog wel wat zonnig, maar er komen meer en meer wolken aan. Het wordt zo'n 21 graden vandaag. Ook morgen start bewolkt met kans op wat regen en daarna dan droger en zonniger. En tot 25 graden al. De dagen daarna wordt het steeds warmer en zonniger ook.
2: Goedemorgen,
3: Eva
2: en Dries.
0: Hier en daar al een rood, zwart, geel shirt dat opduikt in de straat. Of iemand die al met een vlaggetje klaar zit voor vanavond. Dat is plezant, dat is leuk dat ook op maandag de WK-koorts heel erg voelbaar is. En ik ben denk ik niet de enige die vanmorgen met een kleine kriebel is opgestaan. Goedemorgen, Gilles en Bia Bea.
4: Hey, goedemorgen.
0: Je bent voetbalanalist en podcastmaker. Je weet alles over voetbal. Het WK is begonnen sinds een paar dagen. Heel veel van mijn vrienden zeggen van ja, ik ben toch nog vooral aan het slapen en wacht tot na de groepsfases of belangrijkere matchen om mijn slaap ervoor te laten. Maar er is toch al wel wat gebeurd, hè, op dat WK.
4: Ja, we hebben al heel veel meegemaakt. Hè. Al heel grote verrassingen, zoals Marokko die een gelijkspel tegen Brazilië hebben klaargespeeld. En ook al een paar serieuze pandoeringen, zoals Duitsland dat met 7-1 van Curaçao won, of Zweden dat vannacht. Ik denk dat de wedstrijd nu een uurtje of twee gedaan is, met 5-1 is gewonnen van Tunesië. Dus alle soorten scenario's gaan aan het plaatsvinden.
0: Ja, oké. Okay. Maar dus vanavond begint het in ons land echt. Hè. Dan gaan de Rode Duivels hun eerste wedstrijd spelen tegen Egypte. Weet jij een beetje hoe zij zelf naar die wedstrijd aan het toeleven zijn?
4: Ja, toch heel ontspannen. Hè. Gisteren was er nog de laatste persconferentie van Rudy Garcia, de bondscoach, samen met Juri Tielemans, waar dat er af en toe wel een grapje over uitkwam. Ze zagen er heel daar relaxed uit. Dus ik heb niet het gevoel dat er heel veel stress binnen die groep zit en dat hoeft eigenlijk ook niet in deze groepsfase.
5: Want op dit moment is er ook een Canadese keeper mee aan het trainen, Gilles. Dat is eigenlijk een heel bijzonder verhaal, ja. Want die staat er eigenlijk gewoon als schietschijf voor Kevin en Romelu. Hoe uniek is dat? Gebeurt dat vaak dat er zo een Canadees mee komt trainen?
4: Nee, dat gebeurt niet zo heel vaak. En dat is eigenlijk omdat de Rode Duivels trainen in Seattle op het trainingscomplex van de Seattle Sounders. En daar is een keeper die nu ja, mee mag komen doen als schietschijf. Maar dat is omdat bondscoaches heel vaak graag met 4 keepers werken. En normaal was die rol er voor Maarten van der Voort, maar ja. Die is op het laatste minuut toch niet meegegaan als vierde keeper van de Rode Duivels. Omdat dat met zijn ploeg Leipzig en in orde was gekomen. Het zou eventueel ook te duur zijn geweest, maar daar weet ik het fijne niet van. Maar normaal is er dan een vierde keeper mee, maar omdat ja, iemand na een heel voetbalseizoen toch wel rust gegund wordt, is er gekozen om een keeper te pakken die bij het trainingscentrum waar de Rode Duivels spelen als profkeeper actief is. En die heeft nog maar 1 keeper gespeeld, 1 profwedstrijd gespeeld in zijn carrière. Dus dat is voor die keeper ook een enorme kans om heel veel ervaring op te doen.
0: Ja, amai, voor zo'n jonge gast is dat inderdaad een droom om de bal van Romelu Lukaku zelfs nog maar tegen uw buik te voelen kletsen, denk ik. Gilles, wat mogen we eigenlijk verwachten daar vanavond? Blijkbaar zal het luidste stadion zijn, maar we spelen tegen de VS. Hoe groot gaat het voetbalfeest daar zijn?
4: Ja, het feest gaat fantastisch zijn. Ze spelen in het Seattle Stadium. Dat heeft een capaciteit van iets meer dan 60.000 mensen. En zoals we weten, de laatste jaren zijn de Belgen toch altijd een groep supporters die massaal afreist en zeker voor heel veel sfeer zorgt. En dat zal in de wedstrijd tegen Egypte zeker het geval zijn. Ik vermoed ook dat Egypte een vrij defensieve wedstrijd zal spelen. Daar staan ze toch voor gekend op de Afrika Cup. Dus we zullen heel veel de bal hebben en we zullen heel veel kunnen genieten van dribbles van Doku en van kansen die gecreëerd worden door bijvoorbeeld De Bruyne en Tielemans.
0: Oké, ik hoor jou heel positief. We mogen geloven dat ze gaan winnen straks.
4: 100%. Ik zou zelfs durven zeggen dat we in de groepsfase alle drie de wedstrijden kunnen winnen.
0: Ja, en zo ben je samen met duizenden mensen die de statistiek van Sporza aan het invullen zijn. Inderdaad, we geloven erin. Vanavond kijken we massaal naar de Rode Duivels live om 9 uur op VRT1. Tot snel, Jill.

0: gras op Best Kept Secret ook even komen kussen, want hij kwam mee on stage bij Sylvie, die daar weer een vertoning, een schouwspel, een fantastische set heeft neergezet op de main stage. Best Kept Secret, Kiss the Cross. Allez, allez, on va gagner tegen Egypte vanavond. Hè.
1: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Breaking news. Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
4: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.

0: Nou, de Zuid-Koreaanse president was in Brussel om Europese leiders te ontmoeten. Een zeer serieuze aangelegenheid met Ursula von der Leyen enzovoort. Heeft een filmpje daarover gemaakt op TikTok. En de muziek daarbij was deze Europapa van Joost op zijn officiële kanaal. Er komen heel veel reacties op een super droog, serieus filmpje, die Joost en zijn hakmuziek. Het is wel al minstens miljoenen keer bekeken, dus Joost gaat nog eens viraal over de hele wereld.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win dinsdag jouw ticket
1: voor Graspop Metal Meeting.
3: Ja, donderdag is het zover. Graspop Metal Meeting in Dessel gaat van start. Ik neem je even mee naar de line-up van dit festival deze donderdag. We krijgen onder andere...
0: Bring Me Horizon.
3: Limp Bizkit.

0: ik ben hypa, maar ik heb wel nog geen tickets. Ah, geen probleem. Morgen uiteraard Ticket Tuesday. Speciaal voor alle mensen die nog op zoek zijn naar tickets voor Graspop Metal Meeting. Er zijn ook nog tickets voor vrijdag te koop op de site van Graspop. Maar dus gewoon morgen, zoals heel de zomer lang. Ticket Tuesday.
1: Yes, en wij gaan nu luisteren naar Triggerfinger, want die staan ook op de line-up van Graspop Metal Meeting. All This Dancing Around Festival. Jagers, wij horen en zien jullie morgen.
2: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
3: Luister.
2: Speel mee en win jouw ticket voor Graspop Metal Meeting.
3: Studio Brussel.
2: De festivalzender.

afgelopen weekend is. Dat nieuwe nummer van Op de Nieuwe Plaat van Olivia Rodrigo. Kraakvers sinds afgelopen vrijdag. Nummer met haar grote idool Robert Smith van The Cure. En ik ben gewoon verslaafd aan hoe prachtig in harmonie die twee stemmen samenklinken. What's Wrong With Me?

0: Wat een collab. Olivia Rodrigo en Robert Smith van The Cure. What's wrong with me?
1: Morgen bij Eva en Dries.
2: Gaat de wekker geraden worden? Zeg dat ik het gezegd heb. 3.500 euro.
0: Ja, en ik denk dat jullie er dichtbij zitten. I know that by you.

0: een sprong in het zwembad of in het onbekende. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
1: Studio Brussel, live.

0: Pret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dat is twee maanden zoveel zomerpretpret dat je er een hele winter na pretpret aan overhoudt. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1+1 zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
1: Ooit al eens voetbal gekeken in een museum? Op 15 juni staat de Sportza WK supporterszetel in het KMSK A in Antwerpen voor België-Egypte. En jij en je vrienden kunnen erbij zijn. Check sportza.be en score alvast jouw plaatje voor deze eerste Rode Duivelsmatch in een setting die je niet snel vergeet.
2: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
3: Goedemorgen, het is 9 uur.
4: VRT Nieuws.
3: Jonas Maas.
5: Er is een interimakkoord tussen de VS en Iran. De Verenigde Staten en Iran hebben na meer dan 3 maanden oorlog een akkoord bereikt. Vrijdag wordt dan officieel de handtekeningen gezet in Zwitserland. Die dag moet de zeestraat van Hormuz weer opengaan die door Iran geblokkeerd wordt. En de VS stopt dan met de blokkade van de Iraanse havens. De straat van Hormuz is van heel groot belang omdat er zoveel olie en gas door vervoerd wordt. Dit is wel nog maar een voorlopige deal, zegt onze collega Jens Fransen.
6: Wat eigenlijk nu is afgesproken is dat er vanaf vrijdag onderhandeld zal worden. 2 maanden lang. Want de echte onderhandelingen die moeten eigenlijk nog beginnen. En waarover gaan die? Die gaan over dat omstreden atoomprogramma van Iran. Iran heeft hoogverrijkt uranium. En dat is de grondstof voor een kernbom. En dat hoogverrijkt uranium zal nu moeten worden ontmanteld of zal moeten worden ontklaargemaakt. Maar wie dat juist gaat doen en waar, dat is nog onduidelijk. Dit is het Midden-Oosten. Altijd nog veel vragen, maar voor nu toch een stuk goed nieuws.
5: Door het akkoord zou ook de oorlog van Israël en Libanon moeten stilvallen. Israël heeft wel nog niet gereageerd. Het parket van Limburg start een onderzoek naar het Belgische Kinderkankersteunfonds. Niet te verwarren met het Kinderkankerfonds. Het Kinderkanker

0: steunfonds zamelt in heel Vlaanderen geld in voor gezinnen die een kind hebben met kanker. Maar sommige vrijwilligers, ouders en andere goede doelen, stellen zich al een hele tijd vragen bij de organisatie. De oprichter heeft een bestuurdersverbod en was ook al betrokken bij 11 faillissementen. Nu zal onderzocht worden of het ingezamelde geld wel altijd dient om kinderen met kanker te helpen. Afgelopen nacht is er een spontane staking uitgebroken bij bagageafhandelaar Aviapartner. Er stonden lange wachtrijden aan de incheckbalies op Zaventem. De hinder valt verder wel mee. Brussels Airport raadt de reizigers aan om de website van de luchthaven te volgen voor meer informatie. En Marius Borghøiby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, krijgt 4 jaar cel. Die straf heeft de rechter in Oslo net uitgesproken. Hij is onder andere schuldig aan 2 verkrachtingen, mishandeling en drugsgebruik. Voor 2 andere verkrachtingen is hij vrijgesproken. Zelf heeft hij de verkrachtingen altijd ontkend. Marius zelf is niet aanwezig bij de uitspraak, hij volgt het via een videoverbinding. Hij en ook het Openbaar Ministerie kunnen wel nog in beroep gaan tegen die uitspraak. En vandaag is het zover voor de Rode Duivels. Ze spelen om 9:00 vanavond tegen Egypte. In theorie zijn ze favoriet, maar aanvoerder Yuri Tielemans wil de wedstrijd zeker niet te licht opvatten.
1: Wij weten, geen enkele wedstrijd in voetbal is nu nog makkelijk. Het hangt af van hoe dat wij de wedstrijd aanvatten. En we zijn met volle vertrouwen. En ja, wij proberen zo goed mogelijk voor te bereiden. Dat hebben we gedaan. En nu is het aan ons om het te doen op het veld in die eerste wedstrijd.
0: Het is overwegend bewolkt vandaag en tot zo'n 21 graden. Ook morgen start nog bewolkt met kans op wat regen. Het wordt daarna wel droger en zonniger en tot 25 graden. En de dagen daarna wordt het steeds warmer en zonniger ook.
2: Studio Brussel.
3: Joris Brijs.
4: Goedemorgen, ik probeer in te schatten wat jij nodig hebt zo net na het weekend op een maandag. Eerste poging, Pharrell Williams. Welkom.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

nu bent of niet deze voormiddag. Je moet mee op de kar van Pharrell Williams. Music sounds better with you. Ook tijdens Suns and Surfing. Fijn dat je luistert. Goedemorgen.

Vorige week stond Jinte de Pre van Balthazar hier. Niet om de comeback van Balthazar aan te kondigen, wel om nieuwe muziek te delen. Met Jay Bernard, 4 in the Morning, een zalig nummer 1 voor je zomerplaylist. Here I go.

0: Studenten, kom een plaat kiezen in de app. Je krijgt er een snackbuis voor in de plaats.
1: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
4: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
5: Bon, de Nico komt niet.
4: Zij die het vergeten.
5: Els, waar zei jij?
4: En zij die vergeten te annuleren.
5: Zeg, iemand een tom gehoord?
4: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
5: Ah, zalig.
4: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
6: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
7: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt. Eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers.

0: welkom in de club. Nu, Pieter vraagt, kunnen studenten die bijna klaar zijn ook nog mee de platen kiezen? Tuurlijk.
1: Studio Brussel.
2: De studenten kiezen de platen.
0: We geven deze maand elke voor- en namiddag een examensnack, buis en een plaat naar keuze weg. Ook doen we dat om de studenten vooral te motiveren. Goedemorgen, Lore.
3: Hallo.
0: Lore, hoeveel motivatie heb jij nog nodig deze examenperiode?
3: Oh, toch wel een beetje. Het is nog even strijden.
0: Zit je nog in het begin of richting einde nou, of net in het midden?
3: Eigenlijk een beetje in het midden, ja.
0: Dat is de moeilijkste plek, hè?
3: Inderdaad.
0: Wat studeer je?
3: Ik studeer maatschappelijk werk.
0: Maatschappelijk werk? Dan ben je geboren, ja, om mensen te helpen?
3: Blijkbaar wel. Ik vind het heel interessant om te doen. Dus het geeft me wel energie.
0: Wat is de bedoeling met die studie, na de studie?
3: Ja, inderdaad, zoals je zegt, mensen in de maatschappij een beetje helpen. Een duwtje in de rug geven om hun terug op hun pad vooruit te duwen.
0: Eerst nog studeren natuurlijk, om daar te geraken. Heb je een vast ritueel bij het studeren?
3: Een vast ritueel heb ik eigenlijk samen met mijn vrienden. Wij studeren allemaal samen in onze scoutslokalen. En daar is het wel fijn dat we zo een eigen routine hebben en samen pauzes nemen en elkaar wel motiveren om niet afgeleid te geraken, maar toch te studeren.
0: En lukt dat een beetje? Want met vrienden samen studeren, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar bij mij zou dat fout aflopen. Na 5 minuten is het kotte klein en beginnen we daar andere dingen te doen dan studeren, denk ik.
3: Wel, dat had ik eigenlijk ook verwacht. Maar ja, dat lukt wel, omdat echt wel is om te moeten en je genoeg pauzes inneemt om dan onnoos op te doen.
0: En hebben jullie vaste snacks?
3: Ja, de meeste mensen drinken veel Nalu.
0: Ah ja.
3: Wat snacks? Zo hier en daar wat chocola of nootjes wordt wel uitgedeeld.
0: We hebben hier zo'n examen snackbuis liggen. Ik weet niet of die, hoeveel vrienden zijn het die meestuderen?
3: Een stuk of 10, denk ik.
0: Ah ja. Ja, die buis, daar zit wel wat in. Dus je kan uitdelen, die examensnackbuis, als die voor je deur staat, pak ze mee naar de scoutslokalen. Kan ik daar nog een plaat bij doen, ook, Lore?
3: Ja, graag. Ik vind het liedje van Arsenal, Soldaat, heel leuk.
0: Oké, die is heel leuk. Die is zomers. Dat is om uit te kijken naar wanneer de examenperiode voorbij is. Dat is voor jou binnen?
3: Een dikke week en een half.
0: Nog even doorzetten. Nu, ja, al in de playlist voor jou, Lore. En succes met nog anderhalve week examens. En dan verderop als je mensen gaat helpen, hè, in de maatschappij.
3: Dankjewel.
0: Dag, Lore. Bye-bye.
2: De studenten kiezen de platen.
4: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.
1: Studio Brussel. Altijd geslaagde examens 's nachts in huis. Samen met Colruyt.

onafscheidelijk duo al bijna een jaar. Sam Fender en Olivia Dean, Rain Me In. Als Jungle tevoorschijn komt, dan zou de zon moeten volgen. Het is geen garantie op succes. We zullen eens proberen. Dit is The Wave.

0: en Paul Kalkbrenner. En ook Moby, The XX, Royal Otis, The War on Drugs en 21 Pilots. Tickets en info, rockwerchter.be. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
3: Dovi-keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
4: Getnet komt naar je toe met Getnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Getnet Band, Wyco en DJ Getnet. Getnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be.
5: Volop leven start met de lijzen. Shake it tijdens het Getnet Zomerfestival ook.
6: Sunrise Festival.

FB. Sunrise Festival. Tickets en info, sunrisefestival.be. Samen met Studio Brussel. Bij Brico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop van of twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.

Lou van Bicep, als je nu op dit moment op je smartphone zit, leg hem weg. Want Jan en Dries van Blackbox Revelation, die hebben een nummer gemaakt waarin ze het hebben over ons gsm-gebruik en hoe vaak je veel te lang naar dat scherm zit te gluren. Dit is Stronger.

0: alles kapot van Goldband. Zwangere Guy heeft de naam Kim Kleisters gebruikt voor de titel van zijn nieuwe track. Misschien wil hij met de ex nummer 1 in het vrouwentennis ook naar de nummer 1 in de afrekening. Wie weet.
1: Prikken die aan het omlet, splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Rokken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de

Ze zeggen de gies een chansaar. Ik burn incense, staf aan mijn altaar. Burn calorieën benut als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoek, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan. Chukinho, tjana la salsa. Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Nu bij Aldi, 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
3: Studio Brussel, live.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
2: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op peugeot.be.
3: Peugeot. Op weg in de wereld of op weg naar je dromen. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
4: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
5: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
6: 10 uur, een heel goeiemorgen.
7: VRT Nieuws.
6: Jonas Maas. Het kinderkankersteunfonds wordt onderzocht. Het kinderkankersteunfonds zamelt in heel Vlaanderen geld in voor gezinnen die een kind hebben met kanker. Het is niet hetzelfde als het kinderkankerfonds. Sommige vrijwilligers, ouders en andere goede doelen stellen zich al een hele tijd vragen bij de organisatie. De oprichter heeft een bestuurdersverbod en was al betrokken bij 11 faillissementen. Nu zal door het parket onderzocht worden of het ingezamelde geld wel altijd dient om kinderen met kanker te helpen. Marius Borg Høiby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, krijgt 4 jaar cel voor verkrachting en voor mishandeling. Dat heeft de rechtbank in Oslo beslist. Het vonnis stelde meer dan 120 pagina's. En een goed gebeur heeft de hele uitspraak gevolgd in Oslo zelf.
8: Hier in de rechtszaal is zo net het verdict gevallen. Marius Borg Høiby krijgt 4 jaar cel. Hij is veroordeeld voor 2 van de 4 verkrachtingen. In 1 van die gevallen, zei de rechter, is het heel duidelijk dat die vrouw aan het slapen was, niet reageerde op aanrakingen. En hij heeft dat ook stiekem gefilmd. Dat wist zij eigenlijk helemaal niet. Voor 2 andere verkrachtingen is hij vrijgesproken omwille van redelijke twijfel. Maar hij is ook veroordeeld voor onder andere zwaar drugsgebruik en voor het zwaar mishandelen van Nora Haukland, een bekende influencer met wie hij 1 jaar een relatie had. En hij zelf was hier trouwens vanochtend niet. Hij heeft alles gevolgd via videoverbinding. Dat heeft hij vorige week nog gevraagd omwille van medische redenen.
6: Het Verenigd Koninkrijk wil sociale media voor jongeren onder de 16 verbieden. Dat heeft premier Keir Starmer zo net aangekondigd. Een volledig verbod is volgens hem de enige juiste keuze. Het gaat om sociale media zoals TikTok, Snapchat en ook Instagram. De Britten zeggen dat ze verder gaan dan een gelijkaardig verbod in Australië, met ook beperkingen op livestreams, gaming apps en op AI chatbots.

0: Het verbod zou begin volgend jaar ingaan. De Oekraïense president Zelensky noemt de Russische aanval op een beschermd klooster in Kiev een van de zwaarste misdaden tegen de christelijke cultuur tot nu toe. Het dak van een beschermd klooster is in brand gevlogen. Dat klooster staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Nadia is een Limburgse met Oekraïense roots. Zij is er al verschillende keren geweest met haar vader, die priester is binnen de Oekraïns-orthodoxe kerk.
1: Het geloof wordt daar samengebracht met traditie en de geschiedenis. En het is eigenlijk zo, ze kunnen wel die stenen kapot maken, ze kunnen ons identiteit raken, want dat hebben ze nu gedaan. Maar die herinneringen van die eeuwenoude traditie van onze grootouders, die krijgen ze niet kapot. Ja, dat is echt het hart van het christendom, van het orthodox zijn.
0: Overwegend bewolkt vandaag en tot zo'n 21 graden. Ook morgen start nog bewolkt met kans op wat regen. Daarna wordt het droger en zonniger en tot 25 graden. De dagen erna wordt het steeds warmer en zonniger.
2: Studio Brussel. Joris Brijs.
3: We rollen dit uur onze paarse piano nog eens binnen en er zit nog meer paars verpakt in elke Prince-plaat. Goedemorgen, sexy motherfuckers.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

perfect gemotherfucker van Prince. Goeie maandagmorgen daar. Of daar hoop ik toch op. Vanavond spelen de Rode Duivels hun eerste match op het WK-voetbal tegen Egypte. Ik zou mezelf op vlak van pronostiek heel graag Mr. Know-it-all noemen. Dan zeg ik Trino. Dit is Teddy Swims.

We Pray van Coldplay, Little Sims en Burna Boy. Die laatste stond vorige week nog op het veld in Mexico bij de openingsceremonie van het WK voetbal. Goedemorgen, dit is Free Your Mind.

0: Cinnamon, Nina Simone en Felix de Housecat. Zometeen tijdloos plezier met Dire Straits.
1: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
2: Yes, of Corsa.
1: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go?
2: Yes.
1: En tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
3: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
4: Go Yellow!
5: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
6: Oei, nog maar tot 21 juni?
5: Yep, info op telenet.be.

0: Sultans of Swing van Dire Straits. Boy Genius, de indie superband met Phoebe Bridgers, Julian Baker en Lucy Dacus heeft Belgische concurrentie gekregen.
1: Studio Brussel.
2: Pianotapes.
0: Van Kids with Buns en Kaat van Stralen. Zij zijn speciaal voor onze pianotape samengesmolten om een cover van Boy Genius te brengen aan de piano om ze te eren. Maar ze doen dat ook voor de Pride Month. Om die belangrijke maand te vieren speelden ze Not Strong Enough van Boy Genius op onze paarse piano.
2: Bekijk alle pianotapes via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.

Rushmere van Mumford & Sons. Nog een dikke 2 weken en ze staan op de eerste dag van Rock Werchter op de main stage. Als je de film Tron Legacy toevallig ooit gezien hebt, de muziek bij die film werd gemaakt door Daft Punk. En dat doet mij heel erg denken aan de beat van dit nummer. Dance. Dit is Slater.

0: Lucifer. Het veelzijdige collectief rond Maynard James Keenan, Matt Mitchell en Carina Round komt naar België. Op 2 november brengen ze hun nieuwe album naar Ancien Belgique. Donkere elektronica, postpunk, goth en scherpe humor. Lucifer Live. Tickets en info, greenhousetalent.com. Samen met Studio Brussel. In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
1: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl.

Bloodbus, Ohio van The National. We kennen allemaal het gevoel van verliefdheid in de eerste 2-3 jaar in een relatie. Maar mag de tijd die daarna komt ook eens bezongen worden? Dacht vrouwtje, dit is jaar na jaar.

0: Here comes your man van Pixies. Als je deze zomer nieuwe lichtingwinnaar Ize nog eens live wilt zien, dan hoef je niet te gaan zoeken waar ze speelt. Ik wil je agenda wel beheren. Je kan Ize zien op Rockwerchter, Lokerse Feesten, Dranouter en Genk on Stage. De data ga je misschien zelf moeten opzoeken nog.
1: Live is music.
2: Studio Brussel.
0: Dit komt van op haar debuutplaat. Dit is Kit van Ize.

0: ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
1: En ook uw budgetvakantie pret.
0: Wat?
1: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantie pret wordt dan budgetvakantie pech.
0: Oh nee.
1: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
2: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
1: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
3: Leg het op, laat het op, wij hebben de topstroom. Leg het op, laat het op, wij hebben de topstroom.
4: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
5: Getnet komt naar je toe met Getnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Getnet Band, Wyco en DJ Getnet. Getnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be.
6: Volop leven start met de Leize. Shake it tijdens het Getnet Zomerfestival ook.
7: Zomerpretpret met de zomerpas van de lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. En dan heel de zomer naar het zwembad voor waterpretpret. Of naar je oma om haar pretpretlichtjes te bezorgen. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 zomerpas in de lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
8: Dit is Studio Brussel.
9: Studio Brussel. Goedemorgen, het is 11 uur.
10: VRT Nieuws.
9: Jonas Maas.
11: Er zijn veel namaakshirts in omloop. Door het WK voetbal onderschept de douane op dit moment duidelijk veel meer namaken voetbalshirts dan anders. Vorige week werden zo meer dan 1300 valse shirts onderschept die nu vernietigd zullen worden. De meeste namaak komt uit China, zegt de douane.
12: Al die namaak die komen uitsluitend van China. Af en toe heb je ook wel eens zaken die komen van andere landen daar in de buurt in Azië. Maar 95% of zelfs meer productie is daar China. En we onderscheppen dat in Zaventem, maar onderscheppen dat ook in Luik. Het meest onderscheppen we ook wel in Luik, omdat daar de Chinese e-commerce platformen daar voornamelijk invoer hebben.
11: Vorig jaar onderschepte de douane 40.000 namaakartikelen. Merkkledij, sportschoenen, cosmetica en kinderspeelgoed komen het meeste voor. Morgen zakte de maximumprijs voor diesel weer onder de 2 euro per liter. Dat is voor de eerste keer in 3 maanden tijd. Er gaat 8 cent af en een liter diesel kost dan maximaal nog 1,98 euro. Als het deal van de afgelopen nacht tussen de VS en Iran stand houdt, dan zullen de olieprijzen nog verder dalen en tanken zal dan ook goedkoper worden. De olieprijzen schommelen sinds het begin van de oorlog eind februari al voortdurend op een hoog niveau. Het Israëlische leger heeft vannacht en vanochtend dan toch opnieuw aanvallen uitgevoerd op het zuiden van Libanon. Ondanks het vredesakkoord tussen de VS en Iran dat gisteravond is aangekondigd. Daarin staat ook dat de bombardementen tussen Israël en Libanon moeten stoppen. In Israël is er kritiek op dat akkoord. De Israëlische minister van Defensie zegt dat het leger voorlopig in Zuid-Libanon, Syrië en ook in Gaza zal blijven. Ook vanuit Libanon wordt er afwachtend gereageerd, zegt correspondente Daisy Moore.
13: Dit initiële akkoord is echt veel details die nog ontbreken. Ja, dit zijn de eerste stappen, maar er komen natuurlijk nog hele lastige vraagstukken aan, zoals het nucleaire dossier, de sancties, de bevroren tegoeden van Iran en dan met Libanon als mogelijke dealbreaker.
11: Het is overwegend bewolkt vandaag en temperaturen tot zo'n 21 graden. Ook morgen staat bewolkt met kans op wat regen en daarna wordt het wel droger en zonniger en tot 25 graden. De dagen daarna wordt het steeds warmer en ook zonniger.
14: Studio Brussel.
2: Joris Brijs.
9: De maandagvoormiddag is al bijna voorbij en dan vanavond de Rode Duivels. Het is matchdag. Voelt aan mijn hartslag. Goedemorgen.
14: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

Feel It Still. Portugal de Man, als deze maandagvoormiddag voor jou niet snel genoeg voorbij kan zijn. Ik heb een raket voorzien zometeen, hoewel deze ook al vooruit gaat. Van de Haunted Youth.

Rocketman van Elton John. Landen doen wij op Ceiling van Bleach 93. Die werden vorige week nog op de line-up van Rockwerchter gezwierd. Ze spelen op zaterdag 4 juli op het kleinste podium van Rockwerchter daar, Nest. Dat is de vroegere Sloop. Een band die de voorbije weken uitgegroeid is tot een favoriet hier. Dit is hun eerste single. Dus benieuwd wat ze nog allemaal meenemen naar Rockwerchter.

0: Nothing Matters van The Last Dinner Party. Stromae heeft een hotshot beet, maar hij is niet alleen. I'll take my pride,
1: standing for you. Sienna Spyro verovert de wereld. En op 16 maart staat ze in Force Nationaal in Brussel. Ontdek een van de meest veelbelovende stemmen van het moment. Tickets vanaf donderdag om 10 uur via livenation.be. Sienna Spyro live. Samen met Studio Brussel.
2: Bestel nu je Dolvi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dolvi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Dat is toch al een paar jaar dat ik... Ja, in het begin was dat vooral in de supermarkt of in de cinema. Maar nu ik eigenlijk overal waar dat kan. Hè. Vorige week nog in Brussel. Even op de tram, op de metro, op de bus... Hopla.
4: Op de metro, tram en bus is je bankkaartje ticket. Gewoon. En bougeren. De MIVB. Beweeg Brussel. Studio. Studio Brussel. Life is music.
5: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road.

0: George Ezra Shotgun. En zo zit je op de eerste rij voor een nieuwe hotshot.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: De Zweedse Tove Lo teest naar een nieuw album. Dat is pas voor in september. Maar als je kan uitpakken met een feature van de grote Stromae, dan zijn alle ogen, zeker bij ons, gericht op dat ene nummer dat al een paar maanden daarvoor uitgekomen is. De Fleur heet het. En Tove Lo houdt het bij het Engels en dus Flowers. Maar Stromae steekt er zijn eigen touch in het Frans. Dus, en dat doet hij de laatste tijd toch echt graag. Bij andere artiesten opduiken na Coldplay, Paul Kalkbrenner en Pom. En zelfs nog meer, nu ook bij Tove Lo.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: Tove Lo en Stromae.
3: Des fleurs, toujours des fleurs, évidemment.
1: De fleurs.
4: Hallo, dit is Stromae en ik heb een nieuwe single. Ik ben dan ook super fier dat hij deze week hotshot is op Studio Brussel. Life is music.

These Days van Foo Fighters. Overmorgen staan de beaches in OLT Rivieren of in Antwerpen. Als je gaat, blijf hangen om nog wat te oefenen op de lyrics van Edge of the Earth. Nu een 11:30 opkikker met Fisher Spooner en Emerge.

0: The Beaches. Ze spelen overmorgen dus in OLT Rivierenhof in Antwerpen. Daar speelde Ben Howard afgelopen vrijdag een fenomenale show. Je hoort zometeen één nummer uit zijn setlist.
1: De mooiste tijd van het jaar?
2: Dat is de festivalzomer.
1: En daar horen tickets bij. Geen ticket voor Gaspop Metal Meeting en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel, want morgen maak je kans op de allerlaatste tickets voor Gaspop Metal Meeting.
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
4: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
5: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Opgelet. Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
7: Mijn haren omhoog?
6: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
7: Ah ja, dus mijn factuur?
6: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
8: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: OVO van Cirque du Soleil komt naar Brussel. Duik in de fascinerende, spectaculaire en kleurrijke insectenwereld verborgen onder onze voeten. Een spektakelshow vol kleur, emotie en adembenemende acrobatiek voor het hele gezin. Van 30 september tot 4 oktober in de ING Arena in Brussel. Boek nu je plaatsen op cirquedusoleil.com/OVO. Samen met Radio 2.
11: Oké, Frankrijk, Senegal. 2-0, zonder discussie.
7: Oeh, zonder discussie. Dries, ik zie hier dat Senegal Frankrijk heeft verslagen in 2002.
11: 2002? Ik was 1 jaar toen.
7: Toen wist je al evenveel van voetbal als nu.
11: Oh, kom aan.
12: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.

0: Nog 3 dagen en Graspop Metal Meeting 2026 begint.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win dinsdag jouw ticket
1: voor Graspop Metal Meeting.
0: Als jij zo graag nog richting Dessel wilt voor The Offspring, Within Temptation, Volbeat, Bring Me The Horizon of Alice Cooper bijvoorbeeld, want dat zijn er maar een paar van op de lange lijst, de lange line-up van Graspop Metal Meeting. Maar je hebt nog geen ticket, morgen hebben wij de hele dag door oplossingen voor dat probleem. Zelfs nog duo combi tickets om 4 dagen alles uit de metalkast te gaan halen daar. Gewoon luisteren en wij lossen dat probleem op.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister.
1: Speel mee en win jouw ticket voor Graspop Metal Meeting.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
3: Festivals à volonté.
4: Zoom met Win for Life.

Poison, Alice Cooper. Je kan er dus bij zijn op Graspop Metal Meeting. Morgen luisteren op Ticket Tuesday. Ik zit intussen aan 15 keer Ben Howard. En de show van afgelopen vrijdag in OLT Rivierenhof heeft denk ik een plekje veroverd in de top 3 van Ben Howard shows. Ben Howard was meer op zijn gemak dan ooit. Heeft 5 gloednieuwe nummers gespeeld waar duidelijk na al die jaren opnieuw wat folk in verpakt zat. Verklaart ook waarom hij zijn oude nummers van Up Every Kingdom, de debuutplaat, weer omarmt. Hij speelde bijvoorbeeld Black Flies, Old Pine en Only Love van op die plaat. En dat is echt niet van zijn gewoonte. Mijn hoogtepunt van de show in OLT Rivierenhof was dit nummer. Het prachtige Towing the Line.

0: Same Love, Michael Moore en Ryan Lewis. Gunter, ben je klaar voor 5 over 12? Maak hem blij en stuur goede suggesties door.
1: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
2: Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn.
3: The Duke?
2: Heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
4: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
1: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible. Bij Brico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
5: Dat is lang geleden, kabel.
6: Voor die en Buzz Light.

0: Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
1: Credendo, turning uncertainties into opportunities.
2: Nu bij Aldi, 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
3: Digitale radio heeft het allemaal. Zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be. In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
4: Dit is Studio Brussel. Studio
5: Brussel. Een hele goede middag, het is 12 uur.
6: VRT Nieuws.
5: Hier is Melina.
7: Israël heeft kritiek op het akkoord tussen de VS en Iran. De aanvallen van Israël op de pro-Iraanse militie Hezbollah in het zuiden van Libanon gaan gewoon door, ondanks het principeakkoord voor een staakt het vuren tussen de VS en Iran. De deal moet ook een einde maken aan de bombardementen tussen Israël en Libanon. De Libanese overheid waarschuwt mensen die op de vlucht zijn om niet te snel terug te keren. Dat zijn er meer dan 1 miljoen. In Israël klinkt al kritiek op dat principeakkoord en de gevechten worden voorlopig niet gestopt in Libanon. Dat zegt correspondent Lennart Zwolfs in Tel Aviv.
8: De ultra-rechtse coalitiepartners van Netanyahu, ja, die roepen op om de oorlogen door te zetten. Dus de oorlog in Libanon tegen Hezbollah, maar ook de oorlog tegen Iran om te voorkomen dat ze daar een kernwapen kunnen ontwikkelen. En vanuit de oppositie klinkt vooral de kritiek op Netanyahu dat dit echt een grote fout is, dat de oorlogsdoelen hiermee niet worden behaald en ja, dat de veiligheid van Israël hiermee op het spel komt te staan.
7: In Brussel zijn 11 mensen opgepakt in een groot drugsonderzoek. Ze zouden betrokken zijn bij drugsmokkel tussen Spanje en Italië via Frankrijk. Het onderzoek startte in Frankrijk toen daar een koerier onderschept werd met een grote hoeveelheid cocaïne. Uit het onderzoek bleek dat ook mensen uit Brussel een belangrijke rol zouden hebben gespeeld in de bende. Er zijn ook geld, auto's en valse documenten in beslag genomen. De Britse regering wil sociale media voor jongeren onder de 16 verbieden. Een volledig verbod is volgens premier Starmer de juiste keuze voor de veiligheid en het geluk van opgroeiende kinderen, zegt hij.
9: It will make a huge difference. It will make our children safer. It will make our children happier. And will give them more time, more security, more freedom to grow up.
7: Premier Starmer wil de nieuwe regels voor kerstmis door het Britse parlement krijgen. Het verbod zelf zou er dan begin volgend jaar komen. Door het WK voetbal onderschept de douane bij ons duidelijk meer namaakvoetbalshirts dan anders. Vorige week werden meer dan 1300 valse shirts onderschept die nu vernietigd zullen worden. De douane legt uit hoe je zo'n namaakshirt kan herkennen als je online koopt.
10: Eén, natuurlijk bestelt het op de officiële website van de Belgische Voetbalbond. Is natuurlijk iets anders dan als je dat op een Chinese website gaat bestellen. De kwaliteit ook, maar dat zie je natuurlijk niet als je het online koopt. Maar eigenlijk het voornaamste is de prijs. Hè. Als je officieel kunt aankopen voor 100 euro of 80 euro en je koopt nu een t-shirt van 20, 30, dan moet je niet nadenken, dan is dat namaak.
7: In dit geval vernietigt de douane alle voetbalshirts op kosten van het nagemaakte merk. En in Seattle in de Verenigde Staten zijn de fans van de Rode Duivels al een keer samengekomen in het House of the Devils, het supportershuis naast het stadion. Daar spelen de Belgen vanavond hun eerste WK-wedstrijd tegen Egypte.
11: Hier in het Belgisch House vind ik het wel nice. In de stad zelf beetje minder.
12: Het is wel het belangrijkste match, denk ik. We moeten winnen. Veel stress misschien er wel naartoe. We hebben er heel lang naar uitgekeken. Ja.
13: Makkelijk winnen niet, maar denk 2-0. Ik ben ervan overtuigd dat Doku in vorm gaat zijn, sowieso.
7: Vanmiddag bewolkt, maar droog en tot 21 graden. Morgen nog altijd veel wolken en hier en daar dan kans op een bui. En tot 25 graden in de Kempen.
14: Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg.
15: Brussel.
5: 5
15: over 12.
5: Gunter Desamblant. Een hele goede dag en welkom bij een nieuwe week van 5 over 12. We beginnen eraan en dat doen we nu met de bloedmooie Dua Lipa.
15: Je luistert naar Studio Brussel.
16: Life is music.

0: J'entends ce Dua Lipa. Studio Brussel. 5 over 12. Vanavond dan is het zover. Om 9 uur spelen onze Rode Duivels tegen Egypte. Daarom gaan we deze middag op zoek naar dingen die jij wil zeggen tegen de Egyptenaren. Welke afschrikkende boodschap heb jij voor onze tegenstander? Stuur jouw muzikale boodschap nu door via de Studio Brussel app. Ik ga beginnen. Ik heb deze boodschap voor onze tegenstanders, de Egyptenaren. Not afraid, dit is Eminem. Studio!
1: Over 12.
2: Yeah. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

0: vanavond dan zit heel ons land voor de buis om te kijken naar de eerste wedstrijd van onze Rode Duivels. Ze nemen het op tegen Egypte. En daarom gaan we vanmiddag op zoek naar dingen die jij wil zeggen tegen die Dekselse Egyptenaren. Eens kijken wat er allemaal al is binnengekomen in onze app. Siel uit Wenduinen die wil graag dit zeggen tegen de Egyptenaren. Not for you. Die punten die gaan wij pakken. En Femke uit Hoeilaert die heeft deze boodschap voor onze tegenstander van vanavond. Gonna lose. Ja, ja, welke muzikale boodschap heb jij voor onze tegenstanders van vanavond, de Egyptenaren? Denk eens goed na, wees creatief en stuur het nu door via de Suurbrussel-app. En wie weet haal je dan straks de top 5 van de leukste inzendingen. En die krijg je allemaal na bijvoorbeeld deze Bausa.
1: Studio Brussel! Life is music.

0: Dat was De Bauza en Magnetic in de Sam remix. Onze gerechtsdeurwaarder Zegerschake die staat bij zijn gong en die gaat er nu op slaan. Yes. Heel goed, dat wil zeggen dat wij al jullie inzendingen gaan bekijken. Althans, hij gaat dat doen en er een top 5 van maken. En die hoor je zo na, Adele.
1: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
3: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.

0: Adele en Rolling in the Deep.
1: Studio Brussel.
2: 5 over 12.
0: Ons land kleurt zwart-geel-rood vandaag, want de Rode Duivels die spelen vanavond hun eerste match op dit WK. Daarom gaan we vanmiddag op zoek naar jullie boodschappen gericht aan onze tegenstanders van vanavond, Egypte. Onze grijsdeurwaarder Zegerschaken die heeft een top 5 gemaakt van al jullie inzendingen. En op 5 staat de suggestie van Ilse uit Merksplas. Goedemiddag, Ilse.
3: Goedemiddag, Gunther.
0: En een proficiat met jouw 5e plek.
4: Goed gedaan, Ilse. Dit is de baby.
0: Heel goed, heel goed. Waar ga jij vanavond de match kijken? Neem ons even mee in jouw boeiende leven.
3: Gewoon thuis in de zetel.
0: Gewoon thuis, ouderwets, heerlijk. Ja. Mee moet dat niet zijn natuurlijk. Hè. Wij zijn benieuwd, welke boodschap heb jij voor die Dekselse Egyptenaren?
3: Dat ze gaan winnen vanavond natuurlijk. En de rest van alle matchen. En go for it.
0: Ja, en aan welk nummer dacht je dan?
3: Ik dacht aan Queen, the champions.
2: Studio Brussel, 5 over 12.

0: Angel Kavinsky en Phoenix. Dat was Nightcall. Nog een dikke 8 uur te gaan en dan spelen onze Rode Duivels tegen Egypte. We gaan onze tegenstanders van vanavond wat intimideren, want we maken een top 5 van dingen die je wil zeggen tegen de Egyptenaren. We zitten op plek 4 en daar staat de suggestie van Amelie uit Aalst. Zij heeft deze boodschap voor de Egyptenaren. Cry me a river.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
2: Nummer 4.

0: Dat was Bazaar. Zo meteen de top 3 van vandaag na Wilkinson.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne?
3: Nee, blijf zitten.
2: Ik heb hier alles binnen handbereik.
4: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
5: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk.
6: Grando. Lekker op de camping. Merci. Want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.

0: het niet meer. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Info en voorwaarden op carglass.be.

0: Dat was Wilkinson.
1: Studio Brussel. 5:55.
0: Om 9 uur vanavond gaat het gebeuren. Onze Rode Duivels spelen hun eerste match op het WK. En ze nemen het op tegen Egypte. Daarom maken we vanmiddag een top 5 van muzikale boodschappen gericht aan die Egyptenaren. We zitten bij de top 3. En op 3 staat de suggestie van Jurgen uit Ardooien. Goedemiddag, Jurgen.
2: Goedemiddag, Gunther.
0: Goedemiddag, Gunther en Jurgen samen op de radio. Dan moet ik altijd dit even afspelen, hè. Leuk duo, hè?
2: Ja.
0: Ja, hilarisch. Heb jij een leuke pronostiek voor vanavond? Wat denk je dat het wordt?
2: Goh, ik denk aan 3-0.
0: 3-0. Oké, dat is...
2: Ja.
0: Hopelijk gaat dat zo uitkomen ook. Ja. Welke boodschap heb jij voor de Egyptenaren, beste Jurgen?
2: Ik had het nummer Kom Rap van Tof van Commerce aangevraagd.
1: Studio Brussel. 5:55. Nummer 3.

0: Christophe van Commerce en Comorip. We zijn bij de nummer 2 van vandaag en dat is in onze top 5 van nummers gericht aan onze tegenstander van vanavond op het WK Egypte. Mirte uit Tongeren die wil graag dit zeggen tegen de Egyptenaren. Losers, hier is Balthazar.
1: Studio Brussel, 5 over 12.
2: Nummer 2.

0: Balthazar was dat en Losers.
1: Studio Brussel.
2: 5 over 12.
0: Zometeen geen losers, maar de winnaar. De nummer 1 van vandaag is een overzicht van de top 5 nummers gericht aan onze tegenstander van vanavond, Egypte. Op 5 hadden we Queen met We Are The Champions. Op 4 Justin Timberlake met Cry Me A River. Op 3 Tof van Commerce met Comarip. En op 2 hadden we zo net dus Balthazar met de Losers. En op 1 staat de suggestie van Alessio uit Turnhout. Goedemiddag Alessio.
3: Goedemiddag.
0: Goedemiddag en proficiat met jouw eerste plek.
3: Goed gedaan.
0: En ook proficiat, want je bent vandaag...
2: De leukste. Je bent vandaag de leukste. Hey.
0: We zijn benieuwd, Alessio. Welke boodschap heb jij voor de Egyptenaren?
3: The Beatles, walk like an Egyptian.
2: Studio Brussel. 5 over 12. Nummer...

Simple Idiot en de Strawberry. Oh, kijk eens wie daar is. Het is My Kiki. My Kiki baby. Veel plezier. En tot morgen.

0: 15 jaar geleden trokken meer dan 100 Belgische vrouwen naar IS in Syrië.
1: Hoe is het mogelijk geweest? Met heel veel verwijten aan jezelf toe.
0: Ik ben Filip Heijmans en in de VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS spreek ik met hen. Hoe was het leven in een terreurgroep?
1: Ik heb al een paar keer taferelen gezien die ik nooit had willen zien.
0: En met welk gevoel kijken ze erop terug?
1: Ik kan het ook niet terugspoelen. Het is natuurlijk wat het is, maar...

0: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
1: Bon, de Nico komt niet.
0: Zij die het vergeten.
1: Els, waar zeg jij?
0: En zij die vergeten te annuleren.
1: Zeg, iemand een tong gehoord?
0: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
1: Ah, zalig.
0: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
2: Dit is Studio Brussel.
3: Studio Brussel.
4: Het is 1:00, een heel goede namiddag.
5: VRT Nieuws.
4: Melina Verbeek. Israël reageert negatief op de deal tussen de VS en Iran. Wereldwijd wordt er voorzichtig positief gereageerd op het principeakkoord tussen de VS en Iran. Maar in Israël klinkt er kritiek. De deal moet ook een einde maken aan de bombardementen tussen Israël en Libanon. Maar de aanvallen van Israël op de pro-Iraanse groepering Hezbollah in het zuiden van Libanon gaan gewoon door. En dat zal ook de komende dagen zo zijn, zegt correspondent Lennart Solfs in Tel Aviv.
6: De ultrarechtse coalitiepartners van Netanyahu, ja, die roepen op om de oorlogen door te zetten. Dus de oorlog in Libanon tegen Hezbollah, maar ook de oorlog tegen Iran om te voorkomen dat ze daar een kernwapen kunnen ontwikkelen. En vanuit de oppositie klinkt vooral de kritiek op Netanyahu dat dit echt een grote fout is, dat de oorlogsdoelen hiermee niet worden behaald en ja, dat de veiligheid van Israël hiermee op het spel komt te staan.
4: In Brussel zijn 11 mensen opgepakt in een groot drugsonderzoek. Ze zouden betrokken zijn bij drugsmokkel tussen Spanje en Italië via Frankrijk. Het onderzoek startte in Frankrijk toen daar een koerier onderschept werd met een grote hoeveelheid cocaïne. Uit het onderzoek bleek dat ook mensen uit Brussel een belangrijke rol zouden hebben gespeeld in de bende. Er zijn ook geld, auto's en valse documenten in beslag genomen. De douane onderschept bij ons duidelijk veel meer namaakvoetbalshirts dan anders door het WK voetbal. Vorige week werden meer dan 1300 valse shirts onderschept en die worden allemaal vernietigd. Bij zo'n grote hoeveelheid gebeurt dat ook op kosten van het nagemaakte merk, zoals pakweg Nike of Adidas. De douane legt uit waarom.
7: Dat is voorzien in de Europese regelgeving, maar anderzijds werken wij eigenlijk voor hen ook. We beschermen hun intellectuele rechten, wat we ook moeten doen. En de aarde is de afspraak dat zij instaan betalen voor de vernietiging van die goederen en niet de overheid.
4: Een fake voetbalshirt online herken je meestal aan een te lage prijs. En vanavond beginnen onze Rode Duivels aan hun WK voetbal. Ze spelen om 9:00 tegen Egypte. Tom Boudeweel in Seattle, zijn de Duivels er daar klaar voor?
8: Dat denk ik wel. De voorbereiding is alleszins perfect verlopen. 2 overwinningen in evenveel oefenwedstrijden. Een vlotte vlucht en aanpassing aan het uurverschil. Geen geblesseerden. Alle spelers en de trainer hebben het over de goede vibe in de groep. Dus beter kan het bijna niet. De bondscoach moet wel nog enkele knopen doorhakken, vooral in het verdedigende compartiment. België start sowieso als favoriet in de groep, maar ook tegen Egypte, dat een laag blok zal vormen en rekent op de snelle uitvallen van de sterren Salah en Marmoush. Het wordt wel wat aanpassen aan het uur van de aftrap om 12:00, pal op de middag, met een felle zon en bij een graad of 30, zo wordt voorspeld.
4: Bij ons is het deze namiddag bewolkt, maar droog en tot 21 graden. Morgen nog altijd veel wolken en hier en daar ook kans op een bui. We halen dan tot 25 graden. En ook de dagen daarna blijft het warm.
2: Studio Brussel.
9: Kirsten Lemeyre.
4: Hopelijk is je weekend al een beetje verteerd. En anders doen we dat gewoon nog een beetje samen de hele namiddag lang. Anderson .Paak die komt al helpen met veel plezier.
9: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

Am I Wrong? Nee, je zit hier perfect bij Studio Brussel met Anderson .Paak en Schoolboy Q en met de hele namiddag muziek bij elke activiteit. Ik wil iedereen ook bedanken voor alle lieve verjaardagswensen van vorige vrijdag. Ja, ik was hier niet, want ik was aan het feesten. Bedankt Richard ook onder andere voor het digitale capybara kaartje. Heel fijn. Gary Lightbody, de zanger van Snow Patrol, die wordt er vandaag 50 en die hoor je na deze feestplaat van Another en 54 Ultra.

Happy birthday aan de zanger van Snow Patrol, Gary Lightbody. Ik hoop dat hij het mag vieren met alles en iedereen waar hij van houdt. Dat is het allerbeste. En de festivals, dat is ook van het beste. Donderdag start Graspop Metal Meeting. Je gaat dat allemaal live op de radio en op VRT Max kunnen volgen, want wij gaan daar zijn. En Triggerfinger ook. Dit is nieuw van Triggerfinger, Through the Beam.

Beam van Triggerfinger, een nummer uit een nieuw album Tarmac, dat op 18 september zal verschijnen. Afspraak met hen op Graspop, Metal Meeting dus. En later ook nog op Genk on Stage. En gisteren was er ook heel droevig nieuws uit de muziekwereld, want Oliver Tree, die is in Brazilië overleden na een botsing tussen twee helikopters. Excentrieke ster Oliver Tree, met zijn typische bloempotkapsel, ook geweldige nummers. Hij zal heel erg gemist worden. Oliver Tree en Life Goes On.

0: muziekwereld is gisteren een heel kleurrijk figuur verloren. Eentje dat graag alle conventies aan zijn laars lapte. Oliver Tree, hij zou op 6 september nog een concert geven in het Koninklijk Circus in Brussel.
1: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
2: En ook uw budget vakantiepech?
1: Wat?
2: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
1: Oh nee?
2: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
3: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
4: Knaldi. Nu bij Aldi, 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 5 euro. Aldi, altijd slim.
5: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
5: Hoe praat jij nu?
6: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vind je vrouw dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
7: Mobile Vikings.
5: Play it smart.

0: Ik dacht daarnet nog, waar blijft ze? Het ging toch beter weer worden? De Beatles hebben wel geholpen, want plots schijnt de zon hier in Brussel toch.
1: Studio Brussel.
2: De studenten kiezen de platen.
0: Voor de studenten moet ze ook niet te hard schijnen, want dan wordt het misschien te warm achter al die cursussen en achter al die samenvattingen. Ik heb iets meegebracht voor wie hard aan het gaan is tijdens de examens. Een gezonde examensnakbuis namelijk. Het enige wat ik daarvoor in ruil nodig heb, is een goede plaat van jou als je nu in de examens zit. En een korte babbel misschien. Dus laat maar weten wat je nu wil horen. En dan bel ik je zo meteen misschien al op.
2: Heb jij deze week ook examens?
1: Laat van je horen in de app van Studio Brussel.
2: Life is music.
3: Onstopbaar, ik moet in X-zaal. Toegeven aan een fliske neerval. Onstopbaar, ik moet in X-zaal.
4: Maar eerst pak ik je mee naar het

0: Young Yellow, onder andere Joost, editor, zwanger regie en de koks gaan daar ook zijn. De 39e editie van Suikerrock 7, 8 en 9 augustus in Tienen, of course.
1: Studio Brussel.
2: De studenten kiezen de platen.
0: Er stuurt hier net iemand, ach, het is misschien wel het laatste examen van mijn carrière. Dus dat zou nog een goede manier zijn om het af te sluiten deze week. Maar ik heb nu iemand anders aan de lijn en dat is Manon. Hoe gaat het?
3: Hallo, met mij gaat het goed. Ik zit nu in het midden van mijn examens. Daarmee dat ik een berichtje stuurde.
0: Enfin, dat is perfect. In het midden van je examens, dan kunnen we het al over een paar dingen hebben. Misschien eerst en vooral, wat studeer je en waar?
3: Ik zit momenteel in mijn eerste jaar geneeskunde aan de Universiteit Gent.
0: Oké, en je hebt dus al de helft achter de rug. Hoe ging dat, die eerste helft?
3: Die gingen eigenlijk heel goed. Een beetje tegen de verwachtingen in, maar telkens met een gevoel van mijn examen vertrokken. Dus nu dat verder zetten.
0: Oké, je zegt tegen de verwachtingen in. Waaraan lag dat?
3: Ik ben een vrij groot stresskipje. Mm-hmm. Dus met heel veel onrust begonnen aan die examens. Maar eens bezig toch het gevoel van oké, ik heb het onder de knie. Okay. En dan kwam dat allemaal wel in orde.
0: Je was wellicht goed voorbereid, toch?
3: Ja, dan wel. Ja. Maar
0: voilà.
3: De stress speelt altijd parten.
0: Ik snap het helemaal. Ik had vanmorgen ook nog een kleine jonge student die ook met heel veel stress naar een examen wiskunde moest vertrekken. En mijn hart brak alweer bijna als ik dacht van, oh ja, die examens, het is niet gemakkelijk. Maar we moeten erdoor en dat is het vooral. Hè. Zeg, Manon, weet jij al welke specialisatie je dan wil gaan doen? Want als je geneeskunde doet, dan moet je op een bepaald moment beginnen kiezen. Heb je daar al een idee over?
3: Jawel, momenteel vind ik dat nog heel moeilijk om te zeggen, omdat ik nog 5 jaar voor de boeg heb en nog niet echt in contact ben gekomen met veel patiënten.
0: Ja.
3: Maar ik denk dat iets met kinderen mij wel goed zou liggen.
0: Oké, spannend. Ik hoop alleszins dat die volgende examens ook allemaal goed zullen gaan. Studeer je thuis of op kot of ergens anders?
3: Ik studeer momenteel helemaal alleen thuis in het gezelschap van mijn huisdieren. Dat is een goede ontspanning.
0: Oké, heb je veel huisdieren?
3: Ik zit hier met 2 golden retrievers en een kat die naast mij op de bureau ligt.
0: Oh, dat is zalig. Dat is goed. Je hebt publiek om voor te studeren. Die gaan jou op hun manier aanmoedigen. En als je dan thuis studeert, kan ik me voorstellen dat er veel vers eten in het huis is. Of veel verse snacks in de kasten of in de frigo.
3: Dat is zeker waar, ja. Tijdens het studeren is dat soms een appeltje of wat drijfjes.
0: Ja.
3: Maar soms durft dat ook al wat ongezonder te gaan. Maar we proberen dat zoveel mogelijk te minimaliseren.
0: Voilà. Ik doe er nog eentje bij. Een hele grote examensnackbuis, maar die zit eigenlijk voornamelijk vol met echt gezonde snacks. Dus daar kunnen we eigenlijk niks verkeerd mee doen. Die komt jouw kant nog uit, Manon. En dan wil ik natuurlijk graag weten wat jij wil horen. Welk plaatje zou jou nu een plezier kunnen doen?
3: Ik zou heel graag naar Go van de Chemical Brothers luisteren.
0: Oké, en dat is een plaat die jou altijd een beetje oppept, of waarom kies je die?
3: De tekst zelf, Go. Ik vind dat heel motiverend om in de boeken te schieten en verder te studeren.
0: Okay.
3: Dus daarmee dat ik dat nummertje heb aangevraagd.
0: Zeer goede keuze. Wanneer is je volgende examen?
3: Deze vrijdag.
0: Deze vrijdag, en welk vak?
3: Het is mijn praktijkexamen, dus eigenlijk meerdere technieken in één keer.
0: Oké, dan kan ik alleen maar zeggen, go, go, go, Manon. De snackbuis komt jouw richting uit en hopelijk de goede punten binnenkort, ook die van jou. Heel veel succes nog. En hier is voor jou de Chemical Brothers. Salut, hè.
3: Dank
0: u wel. Graag gedaan.
2: De studenten kiezen de platen.
4: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.
1: Studio Brussel. Altijd geslaagde examens 's nachts in huis, samen met Colruyt.

0: één keer die clip zien bij dat nummer, is nooit die clip nog vergeten, want die is zo goed. Generation en Young Lean trouwens, die clip werd opgenomen in een school in ons land. Je hoorde Storm 2 en zometeen een muzikale storm dankzij Whispering Suns.
1: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
2: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Go Yellow!
4: Tot 21 juni krijg je bij Telenet voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
5: Wat? Nog maar tot 21 juni?
4: Yep.
5: Oei, dan moet ik rap zijn.
4: Go for info naar telenet.be.
6: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een licht?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
1: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 €. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen. Studio Brussel.

Heerlijk, die percussie van Whispering Suns en Alone. The Cure sluit over 2 weken al Rockwerk eraf. Ze speelden ook al op het Spaanse Primavera Sound Festival, waar Robert Smith ook opdook bij Olivia Rodrigo op het podium om daar samen dit nummer te brengen. Staat op haar nieuwe plaat die vrijdag verscheen en waar ook een nummer op staat dat The Cure heet. Dit is What's Wrong With Me. Wat een duet.

0: bestel nu je Dolvi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dolvi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
2: Breaking news.
1: Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.

0: In het principeakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran staat ook dat de straat van Hormuz vanaf vrijdag weer moet opengaan. Die is belangrijk voor de wereldhandel. Vrijdag zou het akkoord ook ondertekend moeten worden. De Belgische redersvereniging is hoopvol. Een akkoord tussen de VS en Iran was nog nooit zo dichtbij en dat geeft hoop aan de bemanning op de schepen daar, zegt de Belgische redersvereniging.
1: Die zijn ondertussen meer dan 100 dagen in een conflictsituatie en die zijn altijd paraat gebleven om te kunnen vertrekken wanneer de straat zou openen. Dus die zijn altijd maar in werkmodus gebleven. Leven in een situatie die toch redelijk gevaarlijk is met overvliegende drones en bommen. Dus ja, het is belangrijk dat zij nu eindelijk ook wel terug kunnen varen en eventueel eens naar huis kunnen gaan.
0: Wereldwijd wordt er dus voorzichtig positief gereageerd op het principeakkoord tussen de VS en Iran, maar in Israël klinkt er kritiek. De deal moet ook een einde maken aan de bombardementen tussen Israël en Libanon. En dat zien zowel de regering als de oppositie in Israël niet zitten. De aanvallen van Israël op de pro-Iraanse groepering Hezbollah in het zuiden van Libanon gaan de komende dagen gewoon door. Libanon waarschuwt 1 miljoen mensen die op de vlucht zijn om niet te snel naar huis terug te keren. Wetenschappers ontwikkelen een bloedtest voor zwangere vrouwen die de vruchtwaterpunctie deels kan vervangen, dat schrijft Nieuwsblad. Als er een vermoeden is van een afwijking, wordt nu vaak wat vruchtwater afgenomen. En dat wordt dan onderzocht op genetische afwijkingen, bijvoorbeeld het syndroom van Down. Maar dat zou dus ook via het bloed van de moeder kunnen. De test slaat nu soms nog vals alarm, maar volgens wetenschapper Björn Mente wordt dat snel opgelost.
2: Heel vaak, als er misschien iets wordt gezien op echografie, zouden we eerst deze test kunnen gaan zien om toch al een bepaald aantal zaken te gaan uitsluiten en ook te zien of alles normaal is, ja of nee. We gaan minder vruchtwaterpuncties moeten doen, hopelijk in de toekomst. En we gaan ook veel meer zaken, ernstige genetische syndromen, met een verstandelijke beperking, maar die we momenteel totaal niet zien op echografie, omdat er geen structurele afwijkingen zijn tijdens de ontwikkeling, vroegtijdig kunnen opsporen tijdens de zwangerschap.
0: Een vruchtwaterpunctie kan soms gevaarlijk zijn voor de zwangerschap. En vanavond spelen de Rode Duivels hun eerste groepswedstrijd op het WK voetbal. Ze nemen het in Seattle op tegen Egypte. Alle Rode Duivels zijn fit, behalve verdediger Zeno de Bast. De match start bij ons om 9 uur vanavond. Dat is in Seattle 12 uur 's middags. Met temperaturen tot 30 graden daar. Bij ons bewolkt maar droog en tot 21 graden. Ook morgen veel wolken en hier en daar kans op een bui. En dan tot 25 graden.
3: Brussel. Kirsten Lemaire.
4: Goedemiddag, blijf hangen. Ik heb voor jou een verse hotshot zometeen. Het is een Zweeds-Belgische. En intussen gaan we de temperatuur hier al wat opdrijven met Nelly.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

0: Nelly heeft het warm. Wacht tot het echt tropisch wordt deze week.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Ook iets om heel blij over te zijn. Nu Stromae laat weer van zich horen. Niet met eigen muziek, maar opnieuw met een feature bij alweer een bekende naam. Hij deed het vroeger al bij onder andere Coldplay en bij Paul Kalkbrenner en bij Lord. Maar deze keer is hij te horen bij de Zweedse zangeres Tove Lo. Je kan haar nog kennen van het nummer Stay High in the Habits remix dat ja, meer dan 10 jaar geleden intussen veel te horen was op de radio. Ze heeft een nieuw album dat in september zal verschijnen. 18 september is de datum, met daarop dus die samenwerking met onze Stromae. En opvallend, het nummer kreeg geen Zweedse, geen Engelse, maar een Franse titel. We gaan luisteren naar Des Fleurs.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: Tove Lo en Stromae.
3: Des fleurs, des fleurs, des fleurs, toujours des fleurs, évidemment.
1: Fleurs.
3: Hallo, dit is Stromae en ik heb een nieuwe single. Ik ben dan ook super fier dat hij deze week hotshot is op Studio Brussel. Life is music.

was zo'n tijdloos nummer om je echt even helemaal in te verliezen. Diewke uit Diksmuiden stuurt het openingnummer in Madrid in november vorig jaar. Je hoorde Let Down van Radiohead. Was blijkbaar daar ook machtig live. Ik kan het geloven. En dan, ja, de setlist van Violet Grohl. Hoe die er precies zal uitzien in augustus, dat weten we nog niet. Ze komt naar Pukkelpop, dat weten we sowieso. En daar kijken heel veel mensen al naar uit. Maar goed, het is afwachten wat het gaat geven. Ik verwacht dat dat heel goed gaat zijn, dat heel veel mensen dat gaan willen zien. Deze kennen we intussen, Bug in the Cake.

0: en Co. mogen hun keel nog eens volledig openzetten op een Wechter Parklife zondag 28 juni. Is ook niet meer zo lang in Ilse die stuurt. Haha, Linkin Park op Parklife. We kijken er weer naar uit. Veel plezier!
1: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be. Koffer gestolen in Kreta?
2: Oh nee.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
5: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Bij Telenet weten we dat je als weddingplanner soms dit telefoontje krijgt.
7: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons Evi-chameleon.
8: Groen. Oh nee, wacht. Blauw.
6: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
8: Ja, geel.
6: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
8: Oh, yellow.
9: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroep.

0: die maandag te bewegen alsof het niks is. Je hoorde Regard. Als je een serieuze brok troost nodig hebt, dan denk ik dat dit iets voor jou kan zijn. Zij vonden als muzikale partners ook troost in elkaar. Oscar and the Wolf en Estien.
1: Studio Brussel.
2: Live is music.

0: slaaptablet. Zo goed. Time to Pretend van MGMT.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win dinsdag jouw ticket
1: voor Graspop Metal Meeting.
0: Elke dinsdag is en blijft Ticket Tuesday bij Studio Brussel. En die zou morgen wel eens heel erg van pas kunnen komen voor iedereen die nog last minute van plan was om naar Graspop Metal Meeting af te zakken. De line-up staat al even helemaal op punt. Het goede weer is zeer zeker besteld. De goesting om te gaan is groot, maar vooral sinds vanmiddag hangt het bordje sold out daar aan de ingang in Dessel. Dus morgen is jouw kans om er alsnog bij te zijn. Wij gaan sowieso daar ook de volledige rit live zijn. Nona en Thibaut die nemen je vanaf donderdag om 4 uur al mee daar in Dessel voor al het hardere werk. En morgen is het dus alweer dinsdag. Dan kan je tijdens Ticket Tuesday jouw tickets alsnog scoren voor Graspop Metal Meeting. Weet, het is je allerlaatste kans op een ticket om bijvoorbeeld te kunnen gaan kijken naar Sex Pistols met Frank Carter. Die spelen op vrijdagavond.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister.
1: Speel mee en win jouw ticket voor Graspop Metal Meeting.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
2: Festivals à volonté.
3: Zoom. Met Win for Life.

0: We gaan al even helemaal loco loco op deze maandagnamiddag. Reinier, Zonneveld en Gordo. En zometeen hoor je Berre.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be. Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
2: Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn.
3: The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik?
2: Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
4: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
1: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: Getnet komt naar je toe met Getnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Getnet Band, Wyco en DJ Getnet. Getnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in Domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be.
6: Volop leven start met de Leize. Shake it tijdens het Getnet Zomerfestival ook.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
8: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
7: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Studio Brussel.
11: I don't know.

0: life is.
1: Leven is mooi, zeker als de festivals volop in gang geschoten zijn. Afgelopen weekend was er Best Kept Secret net over de grens. Veel Belgen die daar ook aanwezig waren en die onder andere konden genieten van een losgeslagen Merel. Bleek fantastisch. Dit is Baby.

tijdloos dansen op Beat It van Michael Jackson. En bij de Britten van Jungle is het eigenlijk altijd dansen. Hè? Al hun videoclips die blijven ook dansclips. Doen dat al van bij het begin. Dat is altijd zo cool gedaan. En naast dansbaar steken ze ook altijd de zon in hun nummers. Dat is niet anders nu. Dit is The Wave, dit is Jungle.

Lekker zonnig, The Wave van Jungle. Iets minder zonnig, Nick Cave en The Bad Seeds. Misschien was jij wel op Best Kept Secret dit weekend. En heb je van die magistrale show daar kunnen genieten? Ik zag de sterren weer in het rondvliegen in alle recensies. Dit stond op de setlist.

0: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
2: Nu bij Aldi 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim. Breaking
1: news. Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
3: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
4: Oké, Frankrijk, Senegal. 2-0, zonder discussie.
5: Oeh, zonder discussie. Dries, ik zie hier dat Senegal Frankrijk heeft verslagen in 2002.
4: 2002? Ik was 1 jaar toen.
5: Toen wist je al evenveel van voetbal als nu.
4: Oh, kom aan.
6: Besties zijn stopt als de Sporza WK pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
7: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
8: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht share, maar wel liefst voor het dessert er is.
7: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Studio Brussel.
10: Het is 3 uur, een heel goede namiddag.
11: VRT Nieuws.
10: Melina Verbeek. De actie bij bagageafhandelaar Aviapartner lijkt uit te breiden.

0: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
1: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
0: Echt? Oh, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Studio Brussel, live.
3: Precieze proces over de aanslag op Zweedse voetbalfans in Brussel. In oktober 2023 schoot een Tunesiër twee Zweedse supporters dood die in Brussel waren voor de wedstrijd tussen de Rode Duivels en Zweden. De dader werd de volgende ochtend zelf doodgeschoten door de politie. De aanslag werd opgeëist door terreurgroep IS. Twee verdachten die het moordwapen zouden hebben geleverd zullen voor assize moeten komen voor moord en moordpoging. Drie anderen moeten voor de correctionele rechtbank komen voor verboden wapenbezit. Belgische scheepvaartmaatschappijen zijn hoopvol dat de straat van Hormuz opnieuw opengaat, nu Iran en de VS een principeakkoord hebben. Vrijdag zouden ze een deal ondertekenen en dan ook de blokkades in de zeestraat stoppen. Onze schepen in de regio zijn klaar om te varen, maar zullen dat pas doen als het akkoord effectief getekend is, zegt de Belgische Redersvereniging.
4: We hebben nog nooit zo dicht bij een effectief akkoord gestaan. Het is nog nooit aangekondigd door de twee partijen, dus dat is een zeer grote vooruitgang tegenover vorige aankondigingen. Maar we hebben bijvoorbeeld al gezien dat de straat al is een paar uur is geopend, verklaard door de USA. En toen bleek ze 4 uur later toch weer hermetisch gesloten. Dus we zijn hoopvol, maar we gaan moeten zien tot het akkoord getekend is voordat er echt iets gaat gebeuren, denk ik.
3: En in Noorwegen gaat Marius Borghøiby in beroep tegen zijn veroordeling van vanmorgen. De zoon van kroonprinses Mette-Marit krijgt 4 jaar cel voor 34 misdrijven, waaronder 2 verkrachtingen en misbruik binnen de relatie met een ex-vriendin. Voor 2 andere verkrachtingen is hij vrijgesproken. Het is bewolkt, maar droog en tot 21 graden. Ook morgen krijgen we veel wolken en hier en daar ook kans op een bui. En dan halen we tot 25 graden.
5: Kirsten Lemaire.
6: Is er hier al iemand die een beetje een WK-kriebel begint te voelen voor onze Rode Duivels vanavond? In elk geval, muziek gaat je helpen.
5: Je luistert naar Studio Brussel.
7: Life is music.

Fighting the Thieves and Life's Coming in Slow. Maar voor je het weet is die match daar van onze Rode Duivels vanavond tegen Egypte. Dus de spanning begint te snijden. Ook al gaan er nog een paar uur voorbij natuurlijk. Maar we kunnen lichtjes beginnen opbouwen en er naar uit beginnen kijken. Hier hangt het alvast vol met de juiste gekleurde vlaggetjes. Ik weet niet hoe het er bij jou aan toe gaat of hoe het zal gaan vanavond en waar je zal kijken. Ik heb voor jou nog veel muziek, 1 uur lang. Straks DXX, want Oliver Sim is jarig. En nu Lola Young 2.0 met deze From Down Here. Een heel goede namiddag.

Binnenkort natuurlijk op Rock Werchter, die XX en Angels. En ja, er is er eentje jarig van die XX. Het is Oliver Sim. Ik heb net eens bekeken en berekend. Volgens mij wordt hij 37 vandaag. Dus happy, happy birthday, Oliver Sim. Christophe die stuurde net in de app: ik zoek wat Belgen om straks samen voetbal te kijken hier in Denia in Spanje. Ik heb het ook eens gepiept waar dat precies ligt. Het is een badplaats aan de Costa Blanca, ten noorden van Benidorm. Volgens mij zitten daar wel wat Belgen. Daar moeten heel veel Belgen zitten. Dus mocht er iemand in de buurt zijn van Christophe in Denia, laat het weten. Then I connect you. Oké? Dit is Freaks, alsjeblieft.

Renaud van Diezen, Get Lost Forever in Manche Toe van Wet Leg, de nieuwe nummer 1 in de afrekening. En dat doet er mij aan denken dat ik hier het Rivalry nog altijd eens moet uitkijken, want daar zit het heel prominent in. Go!

0: Boost, Camo en Crooked, Coven en Murdoch. Tickets en info, rampageopenair.be. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Taco met kip en...
2: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
4: Caramba.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
6: Wie? Ikke?
5: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
6: Maar echt?
5: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
6: Dat vind ik wel stoer van mij, hè? Heel stoer.
5: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
6: Wow.
5: Op sunweb.be.
1: Studio Brussel.
7: Yo, number back on the

0: Lauryn Hill en al haar waarschuwingen in Doo-Wop That Thing.
1: Studio Brussel.
2: Pianotapes.
0: Ik vind het heel fijn om er eens door te gaan door al die pianotapes die er intussen al zijn, want het is al een hele mooie reeks geworden. Bands en artiesten die hier op onze piano komen tokkelen, onze paarse piano, en die nummers brengen zoals je ze nog nooit eerder hebt gehoord. We gaan nog eens luisteren naar eentje, maar weet dat er dus vele zijn die je kan bekijken op VRT Max. Ga daar naar het Studio Brussel kanaal en geniet daar onder andere van deze versie van Sometime Around Midnight door Alice May.
2: Bekijk alle pianotapes via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
1: Studio Brussel.

Bieber en Homewrecker. Het is iets over 3:30. We hebben nog heel veel muziek om op te bouwen naar die match natuurlijk. Liedjes om mee te zingen, ook altijd goed. Bijvoorbeeld deze, misschien ken je die al van voor naar achter en weer helemaal terug. Het is Sienna Spyro en Material Lover.

0: Het moest er eens uit bij Meltheads. Naïef. Zometeen hoor je Lizzo en Juice.
1: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op Luminus.

0: korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
2: Ik ben blind.
3: Ja, zit er vast.
2: Ik ben blind.
3: Het licht is uitgevallen.
2: Oh, ik dacht even...
1: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
6: Info en voorwaarden op carglass.be.
7: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dan kan je de hele zomer lang naar pretpretparken. Of naar de kust voor strandpretpret bijvoorbeeld. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1+1 zomerpas in de Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn.

Je kan het altijd ergens op steken. Lizzo die steekt het graag op de juice. Goed, wat heb ik hier? Een plaat die je misschien graag eens wil horen. Want het is de verjaardag van Bleach, het debuutalbum van Nirvana, verschenen op 15 juni 1989. Dit was nummertje 3 uit die plaat.

ons stopt niet in de zomer, zeker niet. We hebben onze Ons Summer Anthems. En een van de guests die je afgelopen weekend kon horen was Prosper, die je hier hoort samen met Clooney. Free Your Mind, als je daar veel meer van wil horen, kan je herbeluisteren via het Studio Brussel kanaal op VRT Max. En nu we toch aan het dansen zijn, gaan we blijven dansen met deze Belgische. Dit is Camille Yembe uit Brussel. En luister eens goed naar die sound die ze heeft. Klinkt heel fris. Moeilijk om te blijven stilstaan op deze Rihanna Fete. Een heel goede namiddag.

0: bestellen nu je Dolvikeuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dolvikeuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Breaking news.
4: Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
5: Credendo, turning uncertainties into opportunities.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minute op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
7: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
8: Ooit al eens voetbal gekeken in een museum? Op 15 juni staat de Sportza WK supporterszetel in het KMSKA in Antwerpen voor België-Egypte. En jij en je vrienden kunnen erbij zijn. Check sportza.be en score alvast jouw plaatje voor deze eerste Rode Duivelsmatch in een setting die je niet snel vergeet.
9: Hou je van verhalen over muziek?
10: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
9: Of luister je gewoon liever naar pop?
8: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
11: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
12: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
11: Hoe praat jij nu?
12: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. Sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
11: En vind je vrouw dat niet lastig?
12: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
13: Mobile Vikings.
11: Play it smart.
14: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen.
15: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
16: Dit is Studio
15: Brussel.
16: Studio Brussel.
17: 4 uur, een hele goede middag.
18: VRT Nieuws
17: met Melina Verbeek.
19: De staking bij Aviapartner lijkt uit te breiden. Afgelopen nacht hebben de bedienden van bagageafhandelaar Aviapartner op de luchthaven van Zaventem spontaan het werk neergelegd. En volgens de vakbond is ook de avondploeg niet aan het werk gegaan. De arbeiders bespreken nog of ook zij mee actie voeren. De christelijke vakbond legt uit waarom ze boos zijn.
20: De mensen die er al jaren werken, die ervaring en kennis opgebouwd hebben, krijgen de eindverantwoordelijkheid vooral aan de gates. Dus alle problemen die ontstaan bij het inschepen van passagiers, problemen met tickets en zo, die zijn exact in dezelfde laagste loonklasse betaald als een nieuweling, zeg maar. En die ontevredenheid

0: Zeker in het geval dat er eigenlijk een beetje loos alarm is wanneer met die baby helemaal niets aan de hand is.
1: De nieuwe bloedtest zou ook meer syndromen kunnen opsporen, bijvoorbeeld met mentale beperkingen, maar hij staat nog niet helemaal op punt. In Noorwegen gaat Marius Borghuijby in beroep tegen zijn veroordeling van vanmorgen. De zoon van kroonprinses Mette Marit kreeg 4 jaar cel voor 34 misdrijven, waaronder 2 verkrachtingen en ook misbruik binnen de relatie met een ex-vriendin. Voor 2 andere verkrachtingen is hij vrijgesproken. En straks om 9 uur spelen de Rode Duivels hun eerste groepswedstrijd op het WK voetbal. Ze spelen tegen Egypte in Seattle. Daar zal het dan 12 uur 's middags zijn en kan het tot 30 graden warm worden. Aanvoerder Jurie Tielemans vindt het niet erg dat er drankpauzes halfweg de eerste en tweede helft zijn.
2: Zeker in de zon, heel warm. Dat zal zeker nuttig zijn. En hopelijk kunnen wij voor en na de hydration breaks ook profiteren van die frisheid. Het zal zeker geen excuus zijn, de warmte, want hij is voor beide ploegen. En we hebben er alles voor gedaan, zodat het geen excuus kan vormen.
1: Bij ons bewolkt maar droog en tot 21 graden. Ook morgen veel wolken en hier en daar ook kans op een bui dan. En tot 25 graden morgen.
3: 120 kilometer file op deze maandagmiddag. Op de Antwerpse ring richting Nederland is het 45 minuten vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent ook 20 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen gaat het traag op de E34 vanaf Melcelen, 25 minuten erbij. Op de E17 vanaf Kruibeke een kwartier. Op de E19 vanaf Kleine Bareel 10 minuten. En op de A12 vanaf Antwerpenhaven een kwartier. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Mechelen is het ook een half uur vertragen tussen de E17 en de Werken in Temse. En op de buitenring rond Brussel dan 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En op de binnenring ook 20 minuten trager tussen Strombeek en Tervuren.
4: Sterrenhotel of Sterrenhemel. Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Studio Brussel. En Tivol.
3: Ah, er hangt iets in de lucht, want naast de muffe studiogeur is het vooral de spanning die ik ruik.
5: De WK-koorts begint eindelijk tastbaar te worden, want vanavond is het zover. En wie weet supporter je samen met ons zin in.
6: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: maandag 15 juni en ik hoop dat je in de best mogelijke omstandigheden naar onze stemmen luistert. Want het is maandag, maar het is ook geen doodgewone maandag. Het is de dag waarop er eindelijk een soort van akkoord is tussen de VS en Iran. Dat is goed nieuws. Het is de dag waarop heel wat New Yorkers nog een kater verteren na de winst van de Knicks afgelopen weekend. En het is de dag waarop wij zeggen...
1: Amai, dat is nog maar 2 weken radio maken voor de zomer begint.
0: Maar het is ook de dag waarop wij roepen...
1: Allee, allee!
2: Studio Brussel.
3: Supporter voor de Rode Duivels.
1: Onze Rode Duivels die zijn letterlijk op dit moment waarschijnlijk nog maar net aan het wakker worden. Want het is daar nu 7 na 7 ochtends.
0: Ik denk dat het wekkertje dan al wel gegaan is. Maar die zullen in Seattle zijn opgestaan met een serieus hongertje. Een honger die gestild kan worden vanavond door hun tanden in enkele Egyptenaren te zetten.
1: Vanavond is het om 9 uur hun eerste match op het WK voetbal. En wij gaan niet alleen kijken, wij gaan vooral ook supporteren. En dat gaan we doen op een gekke locatie in de inkomhal van het KMSKA in Antwerpen. Dat is mega cool. We gaan dat samen met Sporza en Mohsin Abbas doen in de supporterszetel. En wie weet dus ook nog samen met jou.
0: Want er zijn nog enkele plekjes vrij om samen met ons te gaan kijken vanavond. En het principe blijft hetzelfde als vorige week. Hoor je Sylvie Kreusch en Romeo Elvis zingen?
1: Dan stuur je in de app. Waarna je nog één ding moet doen, oppakken met die allee allee. Zoals mensen dat ook al gedaan hebben.
4: Allee allee.
5: Allee allee.
4: Allee allee.
5: Allee allee.
0: Dus spits de oren om goed te luisteren naar Studio Brussel. Maar ga je vanavond kijken met of zonder ons? Laat het dan ook even weten in de app.
3: Nona en Thibault. Studio Brussel.

0: Sam Fender en Olivia Dee met Rain Me In. Jullie zitten ook al klaar voor die match van de Rode Duivels vanavond.
1: Studio Brussel.
2: Nona en Thibault.
3: Leuk om te zien hoe iedereen gaat supporteren. Yves Casimirac die stuurt dat hij er helemaal klaar voor is, zegt hem. Hij heeft sokken aan van Kevin De Bruyne. Goed. David van Hoofd die gaat ook kijken. En Cathy Dilney die zegt, wij kijken voetbal op groot scherm in het clublokaal van onze duikclub. Ik denk niet dat daar iemand gaat trainen. Chris van Doren die laat weten dat ze wel zenuwachtig is deze avond, nadat de Hollanders het deksel op de neus hebben gekregen. Maar ze zegt, ik geloof erin, let's fucking go.
0: Ja, het werd gisteren 2-2 natuurlijk in de match tussen Japan en Nederland. Benieuwd wat dat vanavond gaat geven. En wie weet ook met de supportersclub van de man van Melle. Dag Louis.
4: Hey, goedemiddag Thibaut en Oona.
0: Louis, welke voorbereidingen heb jij getroffen voor vanavond en in welke omstandigheden ga je de match beleven?
4: Ja, wij zijn een beetje een geval apart. We hebben een café in Melle, het Gildenhuis. En wij bouwen eigenlijk elke 4 en 2 jaar een echt supportersdorp uit. Groot scherm, 200 man, optimale beleving. Dus enorm, enorm gehyped. Momenteel volop in de opbouw, volledig uitverkocht ook vandaag.
0: Dus
4: enorm gehyped.
0: Want wij hebben natuurlijk ook onze eigen watchparty georganiseerd vanavond in het KMSK. Wij geven daar nog een aantal tickets voor weg. Omdat wij een beetje het gevoel hadden, de WK-koorts, het leeft nog niet echt in ons Belgenlandje. Is dat in Melle dan helemaal anders?
4: Ik zou niet zeggen dat het enorm zichtbaar is, maar ik merk wel aan de toogpraat, aan de mensen die mij aanspreken. Het is zeker aanwezig. We zijn gewoon nog niet in de euforische bui dat we de spiegelkapjes gaan ophangen en dergelijke. Maar het gaat wel rond. En de mensen zijn zeer, zeer gewillig om vanavond te komen.
0: Zeg, en Louis, ben je dan zelf ook een diehard supporter? Of is het eerder van, wij hebben een café, wij zetten een scherm en wij voorzien het amusement voor de supporters zelf?
4: Ik vind mezelf wel een diehard supporter voor de Rode Duivels. Ja. We zijn ook het enige huis in de straat, dankzij mijn huisgenoot Thibaut, waar een vlag van de Rode Duivels hangt. Dus we zijn best diehard, okay. Ja, zeker.
0: Zeg, en Louis, we moeten het vragen. Een pronostiekje voor vanavond?
4: Ik ga voor 3-1 voor de Rode Duivels, uiteraard.
0: 3-1, 3-1. Ja. Louis, laat wat foto's zien van hoe het daar geweest is vanavond. En dan horen we elkaar morgen opnieuw om hopelijk te kunnen nagenieten van een 3-1 zege. Veel plezier, hè?

0: Els Kleiman stuurt een berichtje in de app. Ze gaat vanavond kijken in Café Climax in Sinaai naar de voetbal bij de beste cafébazin van het Waasland. En bij elke goal van de Rode Duivels krijgt ze daar een gratis pint.
1: Dat is prachtig nieuws. Net zo prachtig als het nieuws dat Jack White vanaf morgen in ons land is. Hij speelt 2 keer in de Ancien Belgique. En als je de reacties mag geloven van op Best Kept Secret, dan wordt dat fenomenaal. Zometeen een White Stripes nummer. It's the most
2: De mooiste tijd van het jaar?
3: Dat is de festivalzomer.
2: En daar horen tickets bij. Geen ticket voor Gast op Metal Meeting en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel, want morgen maak je kans op de allerlaatste tickets voor Gast op Metal Meeting.
3: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
4: Bij Aldi 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram voor de knallieprijs van maar 5 euro. Aldi, altijd slim.
5: Dat is lang geleden, Kabel.
6: Woody en Buzz Lightyear verwelkom je op 20 en 21 juni tijdens de Toy Story 5 Days in Kinepolis. Beleef het samen met familie en vrienden en...
7: Er is een pakje voor jou.
6: Krijg een strandbal cadeau. Koop nu de tickets via kinepolis.be.
2: Studio Brussel.

0: misschien wel de beste gitaarriff van deze eeuw. Jack White, vanaf morgen in de AB voor 2 avonden op rij. Maar de oplettende luisteraar heeft ook een allee-allee gehoord. En dat wil natuurlijk zeggen dat we weer iemand blij mogen maken. Iemand met een lege agenda voor vanavond en nog naar het KMSKA in Antwerpen mag komen om samen met ons te supporteren voor onze nationale ploeg. Heb je Allee Allee gestuurd in de app? Dan moet je natuurlijk nog je telefoon opnemen met een gemeende Allee Allee.
1: Een enthousiaste. Come on.
0: We bellen iemand random op.
2: Hallo?
0: Ja.
1: Oh, nee.
0: Hallo, met wie?
2: Leo.
0: Hallo, met wie?
2: Met Lee.
0: Allee. Ja, dat was geen allee allee, hè. Wat verdikke.
2: Klopt.
0: Wij moeten streng zijn, wij moeten streng zijn. Oh, dit vind ik lastig.
1: Tjuu. Kom aan, de echte supporters.
0: Het is ook wel goed dat je dan stuurt en dan geen gsm opneemt. Ja, dat is ook niet juist. Hè. Dat is ook niet juist. Bon, ik heb het gevoel dat we het al zo vaak hebben uitgelegd. Als je Allee Allee hoort, dan stuur je Allee Allee in de app. En dan moet je je gsm ook gewoon nog oppakken met Allee Allee. Derde keer goede keer.
1: Ik geloof erin, kom aan.
0: Wij spelen dit spel nog maar een kleine week, Mabo.
3: Allee, allee. Oh.
0: Hallo, met wie?
3: Met Jens.
0: Jens, jij hebt de boodschap begrepen en jij komt vanavond nog naar het KMSKA.
3: Super, dank je.
0: Oh, Jens, dat was spannend. Hè? We hadden al 2 mensen opgebeld, maar jij bent de gelukkige winnaar. Is dat logistiek nog mogelijk dat jij vanavond naar Antwerpen komt?
3: Dat moet wel lukken, ja.
0: Je mag ook iemand meenemen. Wie wordt dat?
3: Dat zal mijn dochter worden. We gingen vanavond toch al samen gaan kijken. Dus die mag mee.
0: Jens, we schrijven jouw naam met een +1, namelijk jouw dochter op. Noens is dat op dit moment aan het opschrijven. Tot vanavond.
3: Super, tot vanavond.
4: Nona en Tibo.
5: Studio Brussel.
0: Ja, wat denk je, Noens? Misschien dat we toch nog één iemand blij kunnen maken?
1: We hebben nog wel wat plek op de guestlist. Tegen 6 uur nog eentje weggeven?
0: Moet lukken. Na Slater met Dance.

0: onze laatste pianotape, dat is het equivalent van een plus 4 kaart in Uno.
1: Studio Brussel.
2: Pianotapes.
0: Zo'n kaart waarvan je dan altijd zoiets hebt van godverdikke, daar hebben ze me. Alleen is het bij de pianotape geen plus 4, maar plus 3. Dat is ook al iets. Want het waren 3 personen, Amber en Marie van Kids with Buns, die samen met Kaat van Stralen langs zijn gekomen. Maar met die kaart mochten ze ook een kleur kiezen en dat werden er meerdere. Namelijk die van de regenboog.
3: Mooi! Ze hebben dat speciaal voor Pride Month gedaan, met z'n drieën langsgekomen. En voor hen als queer artiesten is die maand superbelangrijk.
4: Ik denk dat ik soms vergeet van waar dat we toch komen.
3: Ja.
4: En dat dat wel belangrijk kan zijn nog steeds.
5: We hebben ons gewoon heel lang moeten verstoppen of zo, op middelbaar. En dat is gewoon fijn om dat nu zo eens een keer te zien, dat dat eens een keer gevierd mag worden of zo.
4: En het contrast is ook zo mooi om te zien. Ja. Dat we nu zo in een omgeving zitten waar we volledig om de grens onszelf kunnen zijn.
5: Ja.
4: Dat doet deugd.
3: Een speciale gelegenheid die ook vraagt om een speciaal nummer. Want ze brachten een cover op de piano en de gitaar.
5: We hebben gekozen voor Not Strong Enough van Boy Genius. Want Boy Genius is toch wel echt iconiek.
4: Dat zijn de goden waar wij in geloven.
5: Dat is, we hebben eigenlijk thuis zo wat van die
4: beelden en zo. Altaar.
5: Je bent raar aan het maken, hè?
4: Nee.
5: En wij dachten van dat nummer is. We hebben Not Strong Enough gedaan, dat is zo'n mooi nummer. Maar wij zijn maar met z'n twee. En dus misschien moeten wij zo appliceren om de Belgische Boy Genius te worden. En dan dachten wij,
4: Wie anders
5: dan Kaat?
3: Voilà, onze eigen Vlaamse versie van Boy Genius. Dat is mega de moeite. Zeker als je het ook kan zien met beeld als je de Studio Brussel-app opengooit.
2: Bekijk alle pianotapes via het Studio Brussel-kanaal op VRT Max.
1: Studio Brussel.

0: De David die is er al. Die stuurt festivals in de app.
1: Studio Brussel, de festivalzender.
2: En dat is natuurlijk omdat hij weet dat de festivalzomer in aantocht is. Jaspop Metal Meeting, dat is volgende week al. En het festival heeft vandaag nog laten weten dat het festival volledig uitverkocht is. Daar kan je hier tickets voor winnen morgen. Wij zijn de enigen die nog tickets hebben.
0: Yeah.
2: Maar nu, wat David van Hoof eigenlijk bedoelt, is dat we al een petje weggeven dat ook niet zou misstaan op de wei in Dessel.
0: Dat is een zwart petje, wat ook nog eens klopt dan. Met ons motto, let's fucking go erop. Dat is ook goed voor in de moshpit. En ons Studio Brussel logo staat er uiteraard ook bij te pronken. Ik zou dat wel willen dragen op Graspop.
2: Ik dacht al, wat ging er komen nadat je naar adem smakte? In ieder geval, heb je nood aan een pet? Of heb je nood aan een leuk spel? Of een telefoontje met ons? Stuur dan festivals in de app.
1: Studio Brussel.
3: De festivalzender. In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
4: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
5: Kia, movement that inspires.
4: Voorwaarden op kia.be.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Info en voorwaarden op carglass.be.

0: ons Rihanna met Rude Boy. Wij hebben hier een petje te geven en dat is misschien voor Wout uit Scherpenheuvel-Zichem of Paola uit Hasselt.
1: Studio Brussel,
2: de festivalzender.
0: Want de festivalzomer komt steeds dichter en dichterbij als een grote spin in de badkamer die naar u toe kruipt.
3: Zeg, alsjeblieft.
0: En daar is hij dan in één keer, de festivalzomer. Volgende week hebben we bijvoorbeeld al Graspop Metal Meeting, maar als de festivals dichterbij komen, dan zijn wij jouw... dresseur, wou ik zeggen. Dresseur. Jouw stylist, die jou ook de juiste gadgets mee wil geven op die festivals, namelijk een festivalpetje met Let's Fucking Go op. Dag Wout uit Scherpenheuvel-Zichem.
4: Hoi, goedemiddag.
0: Vertrouw jij ons als stylisten?
4: Zeer zeker.
3: Thibaut heeft vandaag zijn eigen beurtje.
0: Ja, dat is iets wat je niet moest zeggen. Maar Wout, we hebben zo'n petje te geven, maar dat is natuurlijk voor echte festivalgangers. Heb jij festivals op de planning staan?
4: Ja, dit weekend ga ik op Graspop werken. Oh. En daarna ook wat rondlopen. En daarna nog Parklife. En werk er zelf ook nog. Dus wel super. Goede vooruitzichten.
0: Zeg, wat doe je dan van werk op Graspop Metal Meeting? Dan kunnen we misschien eens dag komen zeggen.
4: Ik ga in een van de eetkraampjes staan. Niet verder van de mainstage, normaal gezien.
0: Zeg, en Wout, sorry, want we zijn hier aan het uitweiden. Ben jij toevallig een persoon die verantwoordelijk is voor het uitdelen van mitraillette?
4: Nee. Het is heel gezond. Waarbij ik sta. Dus.
0: Ja. Heel goed. We nemen dat mee, maar je neemt het in ieder geval op tegen een andere kandidaat.
3: Dag, Paula uit Hasselt.
5: Hallo.
3: Zeg, je komt uit Hasselt. Dat is dichtbij Kiewit. Vinden we jou dan op Pukkelpop deze zomer?
5: Deze zomer helaas niet, nee.
3: Ah,
5: maar zijn... jullie kunnen mij wel vinden op Alcatraz en op de Lokerse feesten.
3: Voilà, boem patat. Dat is ook serieus de moeite. Hopelijk is dat met een petje op je hoofd.
0: Paula en Wout, jullie spelen zometeen een spel. Het spel gaat als volgt. Er is een artiest aan het spelen op ons eigen festival, op een podium. Jullie komen binnen op de festivalweide en horen die artiest spelen. Het enige ding is, jullie staan nogal ver. Dus jullie krijgen om de beurt fragmenten te horen en komen steeds dichter en dichterbij. De eerste die kan raden welke artiest dat is, die wint dat festivalpetje. Maar je mag dus ook passen. Maar als je dan een fout antwoord geeft, dan wint de andere sowieso. Is dat duidelijk?
4: Ja.
0: Yes. Oké, Wout, jij hebt als eerste gestuurd en mag ook als eerste de festivalweide betreden. En dit is wat je hoort. Ja, Wout.
4: Nee, daar kan ik niks uit opmaken.
0: Jij past met andere woorden en dan krijgt Paula enkele stappen voorsprong. Paula, heb je al iets herkend?
5: Nee, helaas niet. Ik ga passen.
0: Niet erg. Wout, jij neemt enkele stappen op de weide en staat iets dichter bij het podium nu. Ja, Wout.
4: Dat zou Joe moeten zijn, als ik me niet vergis.
0: Dat is jouw antwoord. We gaan eens kijken. Jawel, Wout.
4: Woehoe!
3: Ja, Joe die staat op Pukkelpop deze zomer. En daar is die bolleke heel blij mee. En jij ongetwijfeld ook, Wout, want je hebt hem goed herkend.
0: Wout, we sturen jou dat petje op. Nog één kleine vraag. Welke gezonde dingen deel je dan uit op Graspop Metal Meeting?
4: Ik sta bij Foodmaker. Dus lekkere saladbar, saladbowls. Kan wel eens deugden op een festival, denk ik.
0: Wij gaan voor de afwisseling. Tot dit weekend.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.

0: is bijna 5 uur en dan kunnen we jou nog meegeven dat we zometeen tussen 5 en 6 nog 1 duo-ticket weggeven om met ons vanavond te gaan supporten in het KMSK.
1: Dus hoor je Allé Allé, dan stuur je Allé Allé in de app en dan neem je je telefoon op met Allé Allé.

0: Ik heb wat tijd nodig voor mezelf.
1: Soms is het goed om even te pauzeren.
2: Ook van mij.
0: Ja, een time-out. Headed for the open
3: door. Een time-out is toch geen excuus om een beetje te...
1: Ah, zo'n time-out.
2: What the fuck?
1: Ja, nee, niet zo'n time-out.
2: Kan er nu eens niemand gewoon content zijn met wat hem heeft?
1: Time om echt te leven. Out met alles wat moet. Time-out. Nu op VRT Max.
4: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon. Op sunweb.be.
5: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken.
6: Champagne?
5: Nee, blijf zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
6: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
4: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk. Grando.
7: Dit is Studio Brussel.
8: 5:00, een hele goede middag.
7: VRT Nieuws
8: met Melina Verbeek.
9: Er is hinder op Brussels Airport. Op de luchthaven van Zaventem hebben sommige vertrekkende vluchten vertraging door een staking bij bagageafhandelaar Aviapartner. De bedienden aan de check-in en boardingbalies hebben vannacht spontaan het werk neergelegd en ook de avondploeg is niet gestart. De vluchten die afgehandeld worden door Aviapartner ondervinden daar hinder door, zegt Brussels Airport.
10: Dat is een van onze twee afhandelaars op de luchthaven, dus zij doen eigenlijk de check-in en boarding onder meer voor een deel van de vluchten. Dus de vluchten waarvoor zij werken, daar is er helaas vertragingen voor een groot deel van de vluchten. Intussen 60-tal vluchten die een vertraging hebben van 1 tot 3 uur.
9: Brussels Airport raadt passagiers wel aan om op het gewone uur naar de luchthaven te komen. In het zuiden van Libanon keren veel mensen die gevlucht waren voor de Israëlische aanvallen terug naar huis. Nochtans heeft het Libanese leger opgeroepen om dat nog niet te doen. In het principeakkoord tussen de VS en Iran staat wel dat ook de gevechten in Libanon moeten stoppen. En de pro-Iraanse Libanese groepering Hezbollah heeft het akkoord verwelkomd. Maar de veiligheid in het zuiden van Libanon blijft onzeker. Vanmorgen heeft Israël Libanon nog aangevallen en het Israëlische leger wil er ook blijven. Toch willen mensen weer naar huis, zegt correspondente Desi Moore in Libanon.
11: We zien dus dat sinds vanochtend eigenlijk grote aantallen mensen richting het zuiden gaan. Mensen die

0: €30. En vanavond om 9 uur spelen de Rode Duivels hun eerste wedstrijd in Seattle op het WK voetbal tegen Egypte. Maar voorlopig blijft de WK-koorts in Vlaanderen nog beperkt. Volgens Horeca Vlaanderen zal minder dan een derde van de cafés de wedstrijden uitzenden, onder meer door het grote tijdsverschil. In het grote WK-fendorp in het Tebulaarpark in Borgerhout in Antwerpen hopen ze vanavond wel zo'n 7000 Duivelsupporters te zien.
1: Wij verwachten toch wel wat volk. Wij organiseren ook het scherm op de dag gaat plaats. Wij merkten wel dat er minder mensen grote schermen zouden zetten, dat misschien de hype nog niet volledig aanwezig is. Maar ik verwacht toch één keer dat we beginnen. Het weer zit ook mee. Dat er genoeg Belgen zoals bij gaan zijn die dat toch samen willen beleven. Met veel sfeer en met een pintje erbij.
0: Volgens de Belgische Voetbalbond is er wel degelijk enthousiasme bij de supporters. Dat bewees volgens hen onder andere de uitzwaaimatch in Brussel die volledig uitverkocht was. Vannacht kans op enkele buien. Het blijft wel zacht, tot 16 graden. Morgen eerst veel wolken met hier en daar een bui. Daarna droger weer en tot 25 graden. Vanaf woensdag meer zon en tegen donderdag boven de 30 graden.
2: Als jij al onderweg bent naar een plek om het voetbal te bekijken, weet dan dat er ook al wat file staat. Op de Antwerpse ring richting Nederland bijvoorbeeld. 45 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent ook 20 minuten trager tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En op de R2 richting Stabroek tussen Beveren en de Thijsmanstunnel, daar is de weg ondertussen wel vrijgemaakt. Naar Antwerpen gaat het traag op de E34 vanaf Melzele 25 minuten. Op de E17 vanaf Kruipbeke 15 minuten. Op de E19 van voor Kleine Barreel 10 minuten. En op de A12 vanaf Antwerpenhaven 25 minuten. Op de N16 liever van Sint-Niklaas naar Mechelen is het ook een half uur vertragen tussen de E17 en de Werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel een half uur filegolven tussen Wezenbeek en Wemmel. In Sint-Stevens-Woluwe is er hinder door een ongeval. En op de binnenring een kwartier extra tussen Vorst en Jette en ook tussen Strombeek en Tervuren. En op de E403 van Brugge naar Kortrijk tussen Oostkamp en Ruddervoorde, daar is de linkerrijstrook dicht door een ongeval.
3: Studio Brussel.
2: Zijn de lessen.
4: We hebben nog één duo-ticket voor een Rode Duivels-fan die vanavond met ons wil gaan supporteren in Antwerpen.
2: Hoor je Allé Allé van Sylvie Kreusch en Romeo Elvis?
4: Stuur dan Allé Allé in de app van Studio Brussel.
2: En het gaat komen, hè.
3: Je luistert naar
5: Studio Brussel. Life is music.

Allee, allee. Hihi. Je hebt het gehoord. In Royal Blood zat ook een allee, allee verstopt. Prachtig gemonteerd trouwens. Shout-out naar de techniekers bij Studio Brussel. In ieder geval, heb jij allee, allee gehoord en dan ook allee, allee gestuurd in de app van Studio Brussel? Dan ben je er misschien wel bij vanavond in het KMSKA. Geweldige locatie, zotte locatie. Wij zijn daar samen met Mohsin Abbas van Sporza om te gaan kijken naar die eerste match van de Rode Duivels. Maar als je nu opgebeld wordt, dan moet je natuurlijk ook allee, allee zeggen aan de telefoon. We bellen.

0: Ale, ale.
1: Dat is goed. Hallo, met wie?
2: Let's fucking go.
0: Ah, hallo, met Catharina.
1: Dag Catharina, dat klinkt enigszins verstrooid of zo, maar je hebt wel degelijk gewonnen. Wij verwachten jou straks in het KMSKA.
0: Yay!
1: Ah, super.
0: Sorry, ik was in de war.
1: Nee, dat is helemaal niet nodig. We gaan je nu uit de war losmaken en het is wel degelijk correct geantwoord. Jij bent bij de laatste die er vanavond bij gaan zijn. Heb je daar goesting in?
0: Ja.
1: Kort en bondig. Maar Noens, ik heb zoiets van, eentje is geentje.
2: We zeiden dat dit het laatste duo-ticket was. Geprankt. We hebben er nog wel eentje misschien.
1: Dat is natuurlijk omdat ik ook net een berichtje heb gekregen van onze goede vriend Mossin.
3: Hey, Nona en Thibaut, met Mossin hier. Hey. We kunnen niet wachten om samen met jullie te supporten voor de Rode Duivels vanavond. We zijn hier nu de supporterszetel van Sporza naar binnen aan het dragen, as we speak. Pak gerust nog wat volk mee. Toetonee.
1: Ja, pak nog wat volk mee.
2: Dan gaan we dat doen, hè.
1: Dan doen we dat. We bellen nog iemand op.

0: Allee, allee.
1: Allee, allee. Jazeker, allee, allee. Van wie mogen wij de stem horen?
0: Thijs Payen.
1: Thijs, kijk, dat was met lichte aarzeling dat je allee, allee gezegd hebt, maar het mag met een uitroepteken achter. Je mag ook nog komen vanavond.
0: Yes.
2: Mag ik die allee, allee dan toch nog eens horen, maar dan enthousiast.
0: Allee, allee.

0: Onze hotshot deze week die is van een Zweedse artiest die je kent van dit nummer. Lo is dat. Ik word ineens terug 12 jaar in de tijd gecatapulteerd. Maar nu heeft ze dus nieuwe muziek met een Belgisch randje.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel. Dona en Tibo.
2: Want Tovelo, of Teuvele, heeft een nummer uitgebracht samen met een Belgische legend. Waarvan wij eigenlijk ook al jaren hopen dat hij nog eens eigen muziek uitbrengt. Maar we zijn ook content met dit. We hebben het over Stromae.
3: Alors on danse.
2: Af en toe duikt hij nog eens op in een collaboration met een andere artiest en wordt dat nummer altijd beter en beter. Het is niet de eerste keer natuurlijk dat hij dat doet. Enkele jaren geleden was er ook al die samenwerking met Coldplay.

0: Hij werkte ook samen met de Franse zangeres Pam. En niet zo heel lang geleden ook met Polleke Kalkbrenner. En nu dus opnieuw, maar dan met de Zweedse Tove Lo. Zij staat later dit jaar op 9 november trouwens in Vos Nationaal. En dan mogen wij toch...
1: ja, klein beetje hopen?
0: Beginnen hopen. Brussel, dat is toch niet ver voor Somaai?
1: Fingers crossed dat hij daarbij op het podium staat.
0: Maar dit is het nummer waar ze samen opzingen. De Fleur van Tove Lo featuring Stromae.
2: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
3: Daarom is dit deze week onze hotshot.
2: Tove Lo en Stromae.
4: De fleur, toujours des fleurs, évidemment.
2: De Fleur.
5: Hallo, dit is Stromae en ik heb een nieuwe single. Ik ben dan ook super fier dat hij deze week hotshot is op Studio Brussel. Life is music.

0: We tellen niet alleen af naar de Rode Duivels vanavond. We tellen ook af vooral eigenlijk naar donderdag.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
3: Ja, want dan gaan we 4 dagen lang de grillige drill uithangen in Texel en dat wordt zalig.
0: Thibaut is er klaar voor, Graspop Metal Meeting is er klaar voor en jij hopelijk ook.
3: Ja, het festival is natuurlijk altijd een feest, vandaar de fest in festival.
0: Wow.
3: Maar het wordt extra feestelijk deze editie van Graspop Metal Meeting en dat komt door één band.
0: De Nederlandse band Within Temptation die vieren dit jaar niet alleen hun 30-jarig bestaan, maar ze spelen ook voor de 10e keer al op Graspop Metal Meeting. En dat feestjaar, dat is zangeres Sharon ook zeker niet ontgaan.
3: Nee, want dat vertelde ze onlangs nog in de zwaarste show.
4: Volgens mij hebben we wel de juiste kompas van wat wij gaaf vinden, dat er meer mensen zijn die het leuk vinden.
5: Maar dat het 30 jaar zou duren om door te gaan, dat had ik nooit durven dromen natuurlijk. Het was een hobby en uiteindelijk werd het titten. Een stukje minder hobby.
3: Ja, minder een hobby en eigenlijk gewoon een volledige job. 30 jaar Within Temptation, 10 keer op Graspop Metal Meeting. Nu is onze vraag, hoe kunnen we dat samen met de band vieren? Ja, vorig jaar hadden we ook zoiets. Hè. Iron Maiden bestond 50 jaar en dan hebben we ballonnen in het publiek gestoken. En de band heeft dat toen ook gezien.
0: Ja.
3: En je zit dus mee in de brainstorm vanaf nu. Hoe vieren we Within Temptation op Graspop Metal Meeting? Laat die ideeën maar komen in de app. I'll take my pride,
1: stand in view. Sienna Spyro verovert de wereld. En op 16 maart staat ze in Force Nationaal in Brussel. Van de meest veelbelovende stemmen van het moment. Tickets vanaf donderdag om 10 uur via livenation.be. Sienna Spyro live. Samen met Studio Brussel.
6: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
7: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
8: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
7: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
8: Ja, blijf gaan.
7: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.

0: blijft goed, blijft tijdloos. David Bowie met Rebel, Rebel. Vanaf donderdag is het zover.
1: Studio Brussel.
2: De festivals zijn er!
1: Graspop Metal Meeting.
0: Dan vertoeven wij 4 dagen in Texel en kan je ook alles over het festival horen hier op Studio Brussel. Maar er is wel één speciaal dingetje wat we graag willen vieren met jullie, maar vooral met de band zelf. Within Temptation bestaat 30 jaar en speelt al voor de 10e keer op het festival. En je zit vanaf nu mee in de brainstorm. Hoe gaan we dat vieren met de Nederlandse band? Stefanie die doet al het voorstel. Een ijstaart voor een ijscream.
3: Oh.
0: Tom die dacht eerder aan vuurwerk voor de band. Want ja, het is wel een band die vuurwerk kan verdragen. Celine die denkt aan boodschappen verzamelen van andere artiesten op de line-up. En dan laten zien aan Sharon en Co. Ja, dat is ook een leuk idee. Andreas die denkt van ja, misschien moeten we iets doen met een boodschap in de lucht. Met bordjes of papier of zo. Ik denk dat Stefan ook wel hetzelfde idee heeft. Die denkt aan een banner op de skydeck hangen tijdens een concert. En Ella die ziet het net iets groter. Die dacht aan een vliegtuig dat we over de wij laten vliegen met een banner achter. En dan vind ik nog de suggestie van Dag Luiten is dat dan. Die zegt Ice Queen, / massaal frisco's uitdelen. Ja, en dat kan natuurlijk ook wel met temperaturen die er aankomen. Een heel goede middag, dag Kimberly.
4: Hallo Thibaut.
0: Kimberly, heb jij een ideetje om die 30-jarige verjaardag en de 10e keer Graspop Metal Meeting te vieren met Within Temptation?
4: Ja, ik heb meerdere ideetjes, maar het is vrij kort dag, hè?
0: Ja, ik weet het, maar je mag die ideeën nu al spuien en dan zien we wat we nog kunnen doen, hè?
4: Ja, een van mijn ideetjes heb ik wel al horen passeren, dus ik zal daar laten wat het is. Maar een ander idee van mij was om eventueel een fotoboek of zo samen te stellen met foto's van de voorbije 30 jaar. Misschien met de focus op de foto's van optredens in België.
0: Mm-hmm.
4: En met als afsluiter van mijn fotoboek een nieuwe foto gemaakt door mezelf, want ik ben fotograaf.
3: Oh, ah, voilà.
0: Ah, jij biedt jezelf even aan, zeg.
3: Goed idee.
0: Dat vind ik al een heel goed idee. Kijk, Kimberly, wij schrijven dat op in ons ideeënboekje. Mogen wij jou daar ook verwachten op Graspop Metal Meeting?
4: Ja, ik hoop van wel. Hè. Ik ga proberen morgen om een ticket te bemachtigen.
0: Ja.
4: Al bemachtigen tijdens de wedstrijd nog. Hè. Dus alsjeblieft, een beetje moeite erbij. Dank u.
0: Dat is goed dat je het zegt, Kimberly.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win dinsdag jouw ticket
1: voor Graspop Metal Meeting.
0: Want die wedstrijd, dat noemen wij natuurlijk Ticket Tuesday. Het festival is helemaal uitverkocht, maar wij hebben toch nog enkele tickets liggen en die kan je hier morgen winnen. Kimberly, wat heb jij al gearrangeerd om morgen een hele dag te kunnen luisteren?
4: Sorry, dat heb ik even niet verstaan.
0: Nee, jij was al helemaal geoutzoned. Heb je al maatregelen getroffen voor morgen om te kunnen luisteren?
3: Ja.
4: Ik heb gewoon mijn collega's allemaal ingeschakeld om mee te helpen met de wedstrijd. Zodat we nog meer kans maken.
3: Voilà, in teamverband.
4: Ja,
3: Kimberly. Het enige dat jij morgen gaat moeten doen is dus goed opletten, want wanneer we een artiest van op de line-up van Graspop Metal Meeting spelen, dan moet je Ticket Tuesday sturen in de app en dan ben je er misschien wel bij.
0: Is dat duidelijk, Kimberly?
4: Oké. Okay. Ja, het is heel duidelijk, dus nu hopen dat het lukt, hè.
0: Kijk, wij hopen dat we jou morgen horen en dat we jou kunnen inschakelen als fotograaf voor Within Temptation. Salut en succes, hè. Okay.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister,
1: speel mee en win jouw ticket voor Graspop Metal Meeting.
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
2: Festivals à volonté.
5: Zoom met Win for Life.

0: ze staan deze week voor de 10e keer op Graspop Metal Meeting Within Temptation.
1: Studio Brussel. Nona en Thibault.
2: Popnieuws.
3: We hebben slecht nieuws voor jou, maar dan ook meteen goed nieuws om je een beetje te troosten. Het slechte nieuws, Graspop Metal Meeting is volledig uitverkocht. De enige manier om daar nog bij te zijn is door morgen te luisteren naar je radio. Dus dat is al een beetje goed nieuws. Maar mocht je niet kunnen gaan, dan is er nog extra goed nieuws als je Electric Callboy niet wil missen.
0: Die staan natuurlijk ook op Graspop Metal Meeting, maar net aangekondigd, ze komen volgend jaar al opnieuw naar ons land. Op dinsdag 16 februari spelen ze in Vorst Nationaal. Ze komen daar hun nieuwe album Dance Night.
3: Dus als dat is hoe je het uitspreekt, ja, geen idee.
0: Dance Night, denk ik dan. Voorstellen dat op 7 augustus uitkomt. En je kan daar dus nu al tickets voor kopen.
3: Maar we gaan ook nog even stilstaan bij triestig nieuws van gisteren. Muzikant Oliver Tree is overleden.
0: Ja, daar verschoot ik gisteren eigenlijk ook wel van. De Amerikaanse artiest was in Brazilië op tour en werd slachtoffer van twee helikopters die boven Rio de Janeiro met elkaar botsten. Eigenlijk vrij absurd om dat te moeten lezen, want hij was ook nog maar 32 jaar oud. En hij ging in september nog optreden bij ons in het Koninklijk Circus. Oliver Tree, die kan je kennen van hits zoals deze Miss You, maar ook het geweldige Life Goes On.
4: Life goes on and on.
0: Was een vooral grappig figuur met crazy kapsels ook vooral en een groot gevoel voor humor. Dat werd nog duidelijk in een interview dat Michel Cuvelier enkele jaar geleden met hem deed. En luister even goed, het was een interview via Zoom call. Michel is aan het babbelen met Oliver Tree en plots gebeurt er dit.
5: Me just do something so wildly different and like what's the next progression? Oh, to be a cowboy. After to be a professional scooter rider is such a funny trajectory in my opinion, but a lot of
6: what's that? What's going off?
5: Basically, I have this alarm system. I think someone might be at
6: your door.
5: Somebody's here. I gotta go.
6: What is?
5: I gotta go. I think somebody just.
6: Jesus.
5: All right.
0: Ja, het is niet helemaal duidelijk, maar hij was dus een homejacking aan het aansceneren tijdens een interview.
3: Wat?
0: Ja, niks was te gek voor Oliver Tree. Een gemis voor mensen die gevoel voor humor hebben, maar ook vooral voor de muziekwereld.
3: Ja.

0: zullen we eens horen hoe het gaat met onze rode duivels. Zo'n dikke 3 uur voor hun match. Hun eerste match van het WK begint. We bellen zo meteen met iemand die er echt met haar neus op staat.
1: Word nu Luminous Confie en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be. Voedselvergiftiging in Peru. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Zomerpretpret met de Zomerpas van de Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dat is 2 maanden zoveel zomerpretpret dat je er een hele winter napretpret aan overhoudt. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1+1 Zomerpas in de Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
4: Bij Aldi 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
5: Leg het op, laat het op, werkt de popstroom. Leg het op, laat het op, werkt de popstroom.
6: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
7: Oké, Frankrijk, Senegal. 2-0, zonder discussie.
8: Oeh, zonder discussie. Dries, ik zie hier dat Senegal Frankrijk heeft verslagen in 2002.
7: 2002? Ik was 1 jaar toen.
8: Toen, schal. Evenveel van voetbal als nu.
7: Oh, kom aan.
9: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
10: Breaking news.
11: Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
12: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.

0: Ah, Seattle. De stad met de Space Needle. De thuisstad van grungebands zoals Nirvana, Pearl Jam en Soundgarden. Maar vandaag vooral de thuis en de arena van onze Rode Duivels. Studio Brussel. Vanavond om 9 uur onze tijd is het eindelijk zover. Dan speelt België de eerste WK-match tegen Egypte. Ik zelf heb eerder een kleine neus en Noonzi heeft vooral een slechte neus, dat zeg je toch altijd? Ja. Maar gelukkig hebben we een VRT-collega ter plaatse met opengesperde neusgaten die de sfeer ten volle kan opsnuiven. Onze eyes and ears in het verre Amerika. Dag Tess Elst.
1: Hey, goedemorgen Nona en Thibault.
2: Ja, voor jou is het ochtend daar.
1: Ja, het is nog maar 9:15 hier.
2: Jij bent daar al in het stadion, lekker vroeg, dus hoe is het daar?
1: Ja, inderdaad, ik ben al om 6:00 opgestaan om zeker op tijd in het stadion te zijn. Er is toch wel wat stress dat we hier allemaal op tijd moesten zijn in het stadion in Seattle natuurlijk. Voorlopig is het hier nog wel relatief rustig. Maar buiten hebben we wel al toch veel Belgische fans gezien. Oh. Die zitten in het House of the Devils. Dus daar was al een DJ zich het beste van zichzelf aan het geven om 8:00 ochtends. Dus het sfeer gaat helemaal goed komen, denk ik.
2: Ja, hoe hard leeft het daar? Het leeft daar dan precies wel. Er zijn wat Belgen enthousiast. Je hebt er al een paar gesproken dan.
1: Ja, ik heb er al een paar gesproken gisteren en eergisteren. Maar ik moet wel zeggen, onder de Amerikanen leeft het niet zo hard. Het is niet dat die stad hier een ongelofelijke voetbalsfeer uitademt. Maar er zijn wel degelijk heel veel Belgische fans naar hier gekomen. Dus ik ben benieuwd hoe het straks gaat zijn. Meer Belgen, meer Egyptenaren. Ik vraag het me af, want het is het luidste stadion ter wereld. Dus we gaan zien hoe luid het is.
0: Hoe moeten we dat zien, Tess? Het luidste stadion ter wereld.
1: Ja. Ik weet het nog niet. Ik ben al in het lege stadion geweest net op het veld. Dat viel nogal mee toen. Toen was het niet zo luid. Dus ik weet het niet. Ik heb straks natuurlijk een koptelefoon aan om Peter van den Bem te kunnen horen tijdens de wedstrijd. Maar ik ga hem regelmatig eens afzetten en dan zal ik laten weten hoe luid het is en hoeveel gehoorschade al dan niet oploop.
0: Hè. Zeg maar Tess, jij hebt ook gesproken met onze Rode Duivels zelf. Hè? Hoe staan zij ervoor, denk je? Hoe zit de sfeer daar bij de ploeg?
1: Ja, al heel de week is die sfeer, of dat zeggen ze toch allemaal, heel relaxed. En het is een grote groep vrienden. Het is de beste sfeer in jaren, zei Lukaku. Dus, en gisteren was Jurrit Tielemans er en die zei ook van ja, we hebben eigenlijk echt gewoon heel veel zin erin dat het eindelijk gaat beginnen. We zijn hier nu een week, dus ze kijken er allemaal naar uit voor om dat eerste fluitsignaal te horen, want dan kan het echt beginnen, het WK.
0: Ja, wel opvallend ook. Je sprak ook met sterspeler Jeremy Doku. Die wordt misschien vader van zijn eerste kindje tijdens het WK. Ja, hoe zit dat juist?
1: Ja, dus als ze de groepsfase overleven, dan zal dat allicht inderdaad tijdens het WK gebeuren. Het is voor begin juli zou ze uitgerekend zijn, mevrouw Doku. En ja, ik kan dat heel goed begrijpen dat hij ook zegt, ik wil dat eigenlijk voor geen geld van de wereld missen. Dus ja, hij overweegt het wel om over en weer te vliegen naar Londen, waar ze zou bevallen om daar toch bij te zijn bij dat moment. En ja, de voetbalbond die zou dat ook toestaan. Dus ja, we zullen zien hoe het allemaal loopt. Eerst afwachten tot het zover is. En dan denk ik dat ze Jeremy Doku misschien voor eventjes kwijt zijn hier in Seattle.
2: Voilà, maar dan moeten we nog door de groepsfase geraken natuurlijk. Ja. Wat verwacht je van de match vanavond? Gaat dat gemakkelijk worden of niet per se?
1: Ik heb daarnet de poll op Sporza gezien en 95% van de surfers gelooft er volop in dat hier een zege wordt voor de Duivels. Ik geloof het ook en het zou zeker moeten kunnen op papier, maar zo'n eerste WK-match, ja, dat is toch altijd wel een beetje een zenuwachtige bedoeling. En Egypte is ook wel echt een lastige tegenstander. Ze hebben natuurlijk sterren, maar het is ook wel een ploeg die heel stevig zal verdedigen met z'n allen. Dus ja, ik denk niet dat hier een walk-over wordt. Maar goed, een kleine zegen is ook een zegen. Dus we zullen dat maar opschrijven.
0: Wij schrijven het ook op. Tess, heel erg bedankt om even te bellen daar. En vooral heel veel plezier in Seattle.
1: Dank u. Dank je.

0: nog een Joost Klein voor onze Noonzy. Het zit er bijna op voor ons. We hebben nog Jay Bernard klaarstaan met zijn nieuwe nummer 4 in the Morning. Maar ons Fien is er ook.
1: Hallo, de grote prijs van Germijs, week 3. En ik heb een nieuwe finaliste bij en ze heet Marie de Lansheer.
0: Dag Marie, jij krijgt van ons een 30-tal seconden om je alles voor te stellen als dat goed is. Gaat dat lukken, denk je?
2: Prima, ik ga proberen.
0: Het klokje start in 4, 3, 2, 1.
2: Hallo, ik ben Marie de Lansheer. Ik studeer journalistiek, ik zit in mijn laatste jaar. Ik had mij direct ingeschreven voor deze prijs zodra ik het wist dat Fien dat publiek had gemaakt. Ik heb een beetje stress, maar ik heb er vooral heel veel zin in. Ik heb 2 konijnen, ik woon in Reet. Ik babbel heel graag. Dus hopelijk luisteren jullie graag naar mijn gebabbel volgende 2 uren. Wat kan ik nog vertellen? Ik heb er vooral heel veel zin in. En ik vind het een supercoole plaats om te zijn. Here I go.

0: 15 jaar geleden trokken meer dan 100 Belgische vrouwen naar IS in Syrië.
1: Hoe is het mogelijk geweest? Met heel veel verwijten aan jezelf toe.
0: Ik ben Filip Heijmans en in de VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS spreek ik met hen. Hoe was het leven in een terreurgroep?
1: Ik heb al een paar keer taferelen gezien die ik nooit had willen zien.
0: En met welk gevoel kijken ze erop terug?
1: Ik kan het ook niet terugspoelen. Het is natuurlijk wat het is, maar ja.
0: De VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS. Nu op VRT Max.
2: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
3: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
2: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
3: Ja, blijf gaan.
2: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
5: Yes, of Corsa.
4: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
5: Yes.
4: Vanaf €179 per maand in Lease & Go?
5: Yes.
4: En tot 8 jaar speciale garantie?
5: Yes.
4: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
6: Dit is Studio Brussel.
7: Studio Brussel.
8: Goedenavond, het is 6 uur.
9: VRT Nieuws.
8: Met Melina Verbeek.
10: Veel Libanezen keren terug naar huis. In het zuiden van Libanon keren veel mensen die gevlucht waren voor Israëlische aanvallen terug naar hun dorpen. Nochtans hebben de regering en het leger opgeroepen om dat nog niet te doen. In het principeakkoord tussen de VS en Iran staat wel dat ook de gevechten tussen het Israëlische leger en de pro-Iraanse groepering Hezbollah in Libanon moeten stoppen. Maar de veiligheid in het zuiden van Libanon blijft onzeker. Vandaag viel er nog een dode bij een Israëlische aanval. Toch willen mensen weer naar huis, zegt correspondente Daisy Moore.
11: De mensen die intern ontheemd zijn, snakken er naar hun huizen en hun dorpen te zien. Te kijken of hun huis er nog staat. Misschien niet om permanent terug te keren, want dat is zo goed als onmogelijk. Want hele delen van Zuid-Libanon liggen in puin. Maar toch is die wens zo groot om op dit moment toch te gaan kijken. Ondanks het grote gevaar en ondanks de oproep om dat op dit moment nog niet te doen.
10: Op de luchthaven van Zaventem hebben sommige vertrekkende vluchten vertraging door een staking bij bagageafhandelaar Avia Partner. De bedienden aan de check-in en boardingbalies zijn vannacht een spontane staking begonnen en ook de avondploeg is niet aan het werk gegaan. Avia Partner is een van de twee bagageafhandelaars in de luchthaven van Zaventem. Een deel van de vluchten is er dus door getroffen, zegt Brussels Airport.
12: Het gaat er vooral om dat er minder personeel beschikbaar is voor de check-in en boarding van de vluchten die door Avia Partner afgehandeld worden. Dus daardoor zijn er vertragingen op die vluchten, omdat ze natuurlijk met minder mankracht evenveel vluchten moeten afhandelen.
10: Over 3 uur spelen de Rode Duivels hun eerste wedstrijd op het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico. Ze spelen vanavond in Seattle tegen Egypte met sterspeler Mo Salah. En ook al is het in Seattle nu 9 uur 's ochtends, er zijn nu al een paar Belgische fans in het House of the Devils.
13: Ik denk 3 uur geslapen, maar het komt wel goed. De sfeer, ja, dat maakt je helemaal wakker, hè. Dus dat maakt allemaal niet uit. Egypte is niet de meest makkelijke, denk ik, ook met Salah. Maar ik verwacht wel dat we gaan winnen, dus ik denk wel 3-1 of zo, dat we kunnen winnen.
14: Ik heb horen zeggen dat we ongeveer met 1200 man zullen zijn, dus dan denk ik wel dat we
13: gaan winnen. Dus ik denk wel 3-1 of zo, dat we kunnen winnen.
14: Ik heb horen zeggen dat we ongeveer met 1200 man zullen zijn, dus dan denk ik wel dat we stem gaan

0: na te kijken of ze nog voldoende naar het toilet gaan, omdat die vaak minder goed om kunnen met de hitte. Moest het toch zijn dat dingen niet normaal lijken, dan is het zeker aangeraden om contact op te nemen met de huisarts.
1: Vannacht kans op enkele buien. Het blijft wel zacht, tot 16 graden. Morgen eerst veel wolken met hier en daar een bui. Daarna droger en tot 25 graden.
2: Camping of glamping? Hoe je ook reist, touring is er voor jou.
3: Ja, Santé. 147 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. 50 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 15 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen aanschuiven op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Dat komt op 15 minuten. Op de E17 vanaf Kruibeke ook 15 minuten. Op de E19 vanaf Kleine Barreel 10 minuten. Op de A12 vanaf Antwerpenhaven een kwartier. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Mechelen een half uur vertraging tussen de E17 en de werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel een half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. In Zaventem staat een defecte vrachtwagen op de rechte rijstrook. Op de binnenring 20 minuten tussen Ruisbroek en Jette en tussen Strombeek en Tervuren. En op de E40 van Veurden naar Jabbeke een kwartier tussen Oost-Duinkerke en Nieuwpoort. Dat komt door werken. En voor de rest zijn er enkel kleinere vertragingen.
2: De grote prijs, Fien Germijs.
3: Marie de Lanceer, Marie de Lanceer, Marie de Lanceer, Marie de Lanceer. Dat is finalist nummer 3 hier.
4: Hallo, ik ben hier.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

0: Goedenavond allemaal samen. 6:08. Editors and the Racing Reds. Ja, Maratjes. Stel je voor dat je hier binnen een paar seconden de eerste woorden hoort van de nieuwe kruisraket van Studio Brussel.
1: Studio Brussel.
2: De grote prijs.
0: Nu begint het er echt wel om te spannen. Hè. Finaliste nummer 3 staat hevig, want die wil natuurlijk alles uit de kast halen om jouw trommelvliezen ervan te overtuigen dat je volgende week donderdag op haar moet stemmen. Het is Marie de Lanteer. Dat is grappig, je doet een dansje, maar dat horen mensen niet natuurlijk.
3: Nee, inderdaad. Hallo iedereen. Veel beter.
0: Dat was wel schattig. Ja, Marie, ben je zenuwachtiger of minder zenuwachtig dan de voltallige Rode Duivels vanavond?
3: Ik denk dat de Rode Duivels... Ze staan aan de start, dus moeten ze zenuwachtig zijn. Ik denk dat ik dan iets zenuwachtiger ben.
0: Dan die 11 mannen tezamen.
3: Ah, oei, wacht. Als ze samen worden geteld, misschien iets minder.
0: Of op gelijke hoogte, dat kan ook natuurlijk. Ja. Heb jij je hierop voorbereid of totaal niet?
3: Op deze radioshow? Ik denk dat ik nog veel niet weet, maar een beetje wel, ja.
0: Oké. Okay. Nee, maar laat het maar gewoon allemaal gebeuren. Je krijgt hier de komende week nog allerhande vragen en opdrachten voorgeschoteld. Maar ik zal al één verantwoordelijkheid van je overnemen en dat is jouw voorstellen. Dus dat ga ik zelf doen. Dames en heren, dit is Marie de Lanteer. Het is een knappe jonge dame van 21... die je natuurlijk met de glimlach welkom heet in haar reet. Want in dat Antwerpse dorp is ze geboren en getogen. Ze zit in haar laatste jaar journalistiek, maar spreekt sinds het middelbaar ook een aardig mondje Latijn. Ze klinkt als een nachtegaal als ze zingt en ze danst als een wilde zwaan. Haar lievelingseten is boterhammen met slaatjes van de Beenhouwers. En als alles goed gaat, draagt ze vandaag haar geluksonderbroek. Klopt dat?
3: Dat is zeker waar.
0: Zeker waar. Zeg eens hallo tegen Marie in de app.
2: De grote prijs.
1: De grote prijs.
2: Viergermijns.
0: Heeft hij een bepaalde kleur?
3: Gewoon zwart eigenlijk.
0: Oké, dat is goed om te weten. Dit is Vrouwkje jaar na jaar.

0: Another one busts the dust. Hey, hey. Another one busts the dust. Hey.
1: Een kwartier ver en de fanclub begint al aan te dikken. Stijn Dont laat weten, hallo Marie, veel succes. Daria Somers zegt, oeh, de derde finaliste. Marie heeft een goede, mooie radiostem, veel succes. Tim Bijloos, die zegt, net begonnen en nu al super, super, super benieuwd. Want ja, ik voel dat dit wel eens een megatalent zou kunnen zijn. Maar dan heb je Evi en die zegt, kom maar Marie, zet hem op. Jij wil de job, wij willen het vat. Wat is met dat?
2: Ja, mijn papa heeft dat wel aan een paar mensen al beloofd, een vat.
1: Als jij wint?
2: Als ik win.
1: Wordt er met vaten gegooid?
2: Ja, dat heeft hij gezegd, ja.
1: Dat heeft hij gezegd. En dan heb je nog, goed bezig Marie, dat stuurt Berna. We zijn super trots op je.
2: Ja, een vriendin van middelbaar.
1: Cute. Het is heel cute wat er aan het gebeuren is. Another One Bites the Dust van Queen. Het is eigenlijk wel echt zo. Ik moet mij misschien eens netjes verontschuldigen.
3: Brussel. De grote prijs.
1: Je bijt eigenlijk echt een beetje in het stof, Marie. Vanwege Graspopse festiviteiten heb jij maar 3 dagen deze week om je ware getalenteerde aard te tonen.
2: Ja, jammer hè. Maar deze 3 dagen worden fantastisch.
1: Dat vind ik de juiste ingesteldheid. En we gaan dat er ook echt van maken. Wij gaan ons deze week ook nog uitgebreider excuseren. Maar ik kan je ook garanderen dat ik deze week de nog grotere kanonnen ga bovenhalen dan de afgelopen 2 weken. Omdat het maar op 3 dagen is. Hè. Ik ga je straks laten kennismaken met een wereldkampioen. En jij bent de enige die een persoonlijke boodschap krijgt van onze CEO Frederik de Laplace.
2: Dat is cool.
1: En volgens de traditie heeft hij ook onmiddellijk al een vraag voor jou.
4: Dag Marie, hier Frederik de Laplace, gedelegeerd bestuurder van VRT. Maar dat wist je zonder twijfel. Ik hou eraan nieuwe medewerkers van de publieke omroep persoonlijk te verwelkomen. En ik doe dat graag met een diepgaande, vaak filosofische vraag. Hier is die voor jou. Met welke frituursnack zou je jezelf vergelijken en waarom? Veel succes!
1: Wat een diepgaande filosofische vraag. Met welke frituursnack zou jij jezelf vergelijken en waarom? Denk snel.
2: Een grizzly, denk ik.
1: Ja?
2: Ja, dat is specialer dan de normale frituursnack. En ik eet dat ook heel graag.
1: En een beetje pikant?
2: En een beetje spicy.
1: Oh!

0: supercoole attracties en optredens van Like Me, de Catnet Band, Waiko en DJ Catnet. Catnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in Domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be. Volop leven start met de lijzen. Shake it tijdens het Catnet Zomerfestival ook.
1: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.

0: Just the way you are. Je luistert naar de toekomst van Studio Brussel.
1: Studio Brussel.
2: De grote prijs.
1: In Germijn.
0: Finaliste nummer 3 is gearriveerd en ze heet Marie de Landweer.
3: Hallo.
0: Marie, je weet, ik supporter uitsluitend voor jou vandaag.
3: Dat is
0: maar,
3: lief.
0: Ga jij zelf nog supporteren voor ons nationaal elftal?
3: Dat ben ik van plan.
0: Op een specifieke plek?
3: Thuis in mijn zetel, denk ik.
0: Ja, maar daar kan je het beste zien natuurlijk. Hè. Ik voel het overal broebelen en knetteren in dit land.
4: Rood, geel, zwart, de kleuren van ons hart. En nu staan we hier, samen aan de start.
0: Ja, ik voel het. Het komt goed, of vanavond toch zeker. Maar wij vergeten soms dat wij ook al wereldkampioenen met hopen in huis hebben. En dus hebben wij er een uitgenodigd om toch nog eens te kunnen proeven van de zoete smaak van overwinning. Deze wereldkampioen mocht 2 keer vieren als jonge snaak. Dat was in de vorige eeuw. En het werd nadien nog eens 2 keer van dat, hè, in 2005 en 2013. Graag uw applaus voor de wereldkampioen veldrijden Sven Hef. Je bent er stil van, hè?
5: Ja, ik ben er stil van.
0: Wat een introductie.
5: Vooral als je die datums dan weer opsomt, dan denk ik, god, hoe lang is dat toch weer al geleden? 2013 was de laatste keer. Dus,
0: Dat is al 13 jaar.
5: Goh, ja, inderdaad.
0: Ja, mogen wij eigenlijk Sven zeggen of is het meneer Nijs?
5: Nee, zeg maar Sven, alsjeblieft.
0: Ah, ja, maar ja, ik weet niet, het is wereldkampioen. Hoe is het eigenlijk met jou?
5: Zeer goed. Ben ondertussen dus 10 jaar gestopt.
0: Ja.
5: Op mijn 40ste doorgedaan. En ondertussen met heel veel andere activiteiten bezig. Maar eigenlijk alles wel voor een stukje sport gerelateerd. Het heeft altijd wel ergens op een of andere manier met sport te maken.
0: Dus ja.
5: Zeer boeiend.
0: Maar je bent ook een vakantieliefhebbertje.
5: Ja.
0: Je komt net terug van een mooie reis.
5: Ja, ik ben een weekje naar Ibiza geweest. En zo net voor de drukte. Zo juni, het is al mooi weer. Het water is al een beetje opgewarmd. En
0: ja.
5: Fantastisch.
0: Ja, je hebt een glow, ik kan het niet anders zeggen. Dat is de Ibiza glow. De Rode Duivels die doen vanaf vanavond een verdienstelijke poging om wereldkampioen te worden. Jij bent het natuurlijk al.
5: Ja.
0: Ga je het volgen?
5: Ik denk niet alles in detail, maar uiteraard, ja, de Rode Duivels, dan ben je wel betrokken. Dan ga je straks wel voor de buis zitten en kijk je naar hoe loopt dat, de nervositeit. Waarschijnlijk ook bij die spelers de eerste keer. Warme omstandigheden heb ik me laten vertellen.
0: Heet.
5: Misschien nog een beetje jetlag in de benen. Dus ik ben benieuwd. Het moet er wel, vind ik, bonk op zijn om zo die positieve sfeer wat te creëren.
0: Ja, maar we gaan sowieso positief zijn, hè, wat er ook gebeurt. Ja, nu we hier toch een winnaar in ons midden hebben, kan het misschien wel eens interessant zijn om een blik te gooien op jouw toekomst, Marie. Want wie weet, ben jij de volgende winnaar in dit spel hier van de Grote Prijs van Germijs? Dat kan volgende week donderdag gebeuren. Dus ja, jullie zijn hier nu samen.
3: Ja, natuurlijk wil ik keigraag winnen. Want Sven, wees eens eerlijk. Jouw leven ziet er toch rooskleurig uit nu. Hè? Als wereldkampioen. Ik beeld me dan in dat je opstaat en dat je gaat ontbijten. En dat ontbijt staat gewoon al klaar. Zijn dat toevallig geen pistoletjes met charcuterie? Want dat zou mijn droomwinnaarsbuffet zijn natuurlijk. En voor die winnaarsglow te behouden, want ik zie dat aan jouw gezicht, ben je dan zo stiekem elke ochtend zo'n 10 stappen skincare routine aan het doen? Allee, ik zou dat toch doen natuurlijk. En stel dat je naar buiten gaat. Gaat dat wel gemakkelijk met die security buiten? Hè? Allee, raak jij zelfs wel buiten? Want ja, 2 maal wereldkampioen, dat is natuurlijk niet niks. En dan nog vertrekken met de privéchauffeur. Allee, of met de fiets. Of ben je daar al beu? Allee, dat zou ik ook begrijpen natuurlijk. En word je dan veel gestopt door fans zelfs onderweg? Want zomaar gaan fietsen kan dat wel nog deze dagen. En dan de hamvraag. Is natuurlijk Sven... Ik heb jou nooit zien winnen op het veld, omdat ik toen nog maar, moet ik even tellen, 7 jaar was. Maar ik kende u zeker en vast wel niet door het veld rijden, maar omdat mijn papa een rasechte fan is van Teunissteiner.
5: Oei, ja, dat
3: dus,
5: klopt.
3: Dus ja, je moet daar elke dag toch liters van achterover kappen om die support te blijven voelen. Want ja, dat heeft jou toch een beetje mee over die meet geholpen.
5: Oh, zeer veel vragen. Er zit misschien een stukje vorm van waarheid in, maar het mooiste aan een heel verhaal en veel succes hebben is dat je ook na al dat succes gewoon met die 2 voeten op de grond blijft. Dus nee, ik zorg nog altijd dat ik 's morgens zelf mijn pistoletjes smeer. Er staat geen security voor de deur.
0: Allee.
5: Ja, ik word geregeld nog aangesproken op succes dat ik heb geboekt. Dat is absoluut zo. Maar als je succes wil blijven hebben, en ik ben op mijn 40ste gestopt, ik ben dus niet op pensioen gegaan, Fien, maar ik ben er vol tegenaan gegaan.
0: Zeker.
5: En Marie trouwens. En met heel veel andere projecten bezig. En dat is weer opnieuw door dat slijk ploeteren, de gas opendraaien, durven grenzen verleggen, af en toe een keer fouten maken, ook niet erg. Als je niet durft fouten maken, ga je ook nooit niet durven uit je comfortzone komen. Dus eigenlijk is nog alles net hetzelfde als toen ik op mijn 21ste begon, zoals jij.
3: Ja, dat had ik ergens ook wel verwacht. Een beetje.
0: Spijtig toch, hè? Die fantasie die sloeg even op hol natuurlijk, Sven. We noemen jou de kannibaal van Baal.
5: Ja.
0: Maries van Reet.
5: Ja.
0: Kunnen we wel iets bedenken?
5: Oei. Ja.
0: De komeet van Reet?
5: Ja, dat klinkt eigenlijk al heel goed, vind ik.
0: Doe je het ervoor?
5: Van Reet.
0: Dat vind ik positief. De komeet van Reet. En we gaan zo meteen op zoek naar nog zoveel meer voor jou, Marie. De grote prijs.

0: The First Time van Damiano David. Ik kan je bevestigen, wereldkampioen, zij is plezant. Ah ja, oh pardon, ik dacht dat er iets kwam, dat was niet. Ja, maar dat moeten de Rode Duivels dus nog te weten komen, hè, want ze zijn er nog niet aan het, de overwinning van het wereldkampioenschap. Maar Sven Nys, die weet dat als geen ander Sven. Je bent in totaal, als ik het zo mag tellen, hè, 4 keer wereldkampioen veldrijden geweest.
1: Ja, dat klopt.
0: Dat is 2 keer bij de jeugd,
1: ja.
0: 2 keer als prof. 10 jaar geleden heb je afscheid genomen.
1: Ja.
0: En je hebt dat ook niet in stilte gedaan.
1: Nee.
0: Dat was in een vol sportpaleis.
1: Nu gaat er iets komen dat ik misschien...
0: Nu gaat er iets komen! Echt waar. Sven, dat weergalmt in mijn core memories.
1: Ja, ik word daar nog vaak aan herinnerd. Het was een drama.
0: Nee, dit noem ik geen drama. Fantastisch. Ja, en we zingen en dan ging het sportpaleis niet meer helemaal mee. Wat een goede herinnering.
1: Ja, maar pas op. Ik moet wel eerlijk toegeven, ik had nooit gedacht dat dat mij ooit zou kunnen overkomen om daar 2 dagen op rij 15.000 man te mogen ontvangen in een sportpaleis. En dan ga je een keer zo doen. Hè. En ik dacht van, ja, ik ga hier de boel op het veld te zetten. En ja, uiteindelijk was het ook wel een leuk moment.
0: Hey, maar dit mag nooit verdwijnen uit onze collectieve geheugens. Sven Nys is natuurlijk ook een hele goede naam om te scanderen. En ik vind dat dat is wat een goede winnaar moet hebben. Maar Marie de Landsheer...
1: Om daar een liedje op te verzinnen.
0: Maar dat is nogal een lange naam ook, hè?
1: Gemakkelijk.
0: Ja. Gelukkig heb ik daar eens over nagedacht.
1: Dan ben ik benieuwd.
0: Ja, dit zou een optie kunnen zijn. Marie de Landsheer. Marie de Landsheer. Allemaal. Nee. Oké. Okay. En eventueel kan dit er ook een zijn. Olé, olé, olé, olé. Marie de Landsheer, Marie. Maar ook dat weet ik niet of die helemaal goed zit.
1: Het is niet slecht.
0: Dank u.
1: Het is niet slecht.
0: Ja, maar ik wil het beter dan niet slecht, natuurlijk. Heeft er iemand een suggestie voor een overwinningslied met de volledige naam? Marie de Landsheer. Eerder lang. En dat mag op een bestaand refrein zijn van het een of het ander. Stuur inspiratie door in de app.
2: Een sprong in het zwembad. Of in het onbekende. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
3: Go Yellow!
4: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
5: Oei, nog maar tot 21 juni?
4: Yep, info op telenet.be.
6: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
7: Getnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op getnetvoorouders.be.
8: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.

0: Used met Stay in the Bootleg remix. Als je van Svenneke Nijs de perfecte Hoompa Hoompa kan maken. Wat kan je dan met de naam Marie de Lanceer?
1: Studio Brussel.
2: De grote prijs.
0: Ja, stel je voor, hè, Marie, dat jij deze wedstrijd volgende week donderdag wint. Omdat het volk compleet overdonderd wordt door jouw bestaan. Dan mag je dat vieren met vaten die je papa trakteert.
3: Ja, inderdaad.
0: Waar exact? Want dan komen
3: we... In Reet.
0: In Reet. Maar ook met muziek.
3: Ja.
0: Dus we proberen jouw naam in te vullen op makkelijk te scanderen muziek. We hadden op zich al deze optie.
4: Marie de Lanceer.
0: Je had zelf hier aan gedacht?
3: Ja.
0: Wacht, hè. Alle

0: Vier bands.
1: Schitterend, bekt ook goed. Je dacht ook nog aan deze.
0: Marie de Lanceer.
1: Het wordt echt waar
0: de moeilijke.
1: Beter per seconde. Svenes.
2: Het probleem is nu, als ik dat nog een paar keer hoor, dan ga ik naar deze nacht van dromen. Dan ga je iedere keer terugkomen. Wat kan dat nu nog het best op rijmen? Marie de Lanceer, Marie de Lanceer.
1: Ja, rijmen doet het moeilijk. Maar...
2: Het zit al in mijn hoofd.
1: Ja, ja, maar dat is goed.
0: Goed teken, hè.
1: Ja. Die rijdt straks terug naar huis en die vertelt tegen iedereen Marie de Lanceer.
2: Ik zal een berichtje sturen als ik nog op iets kom.
1: Ah, maar dat is goed. Mocht het nu gebeuren, dan mag je dat ook laten weten. We gaan het eens vragen aan Brecht. Goedenavond.
3: Hallo, goedenavond.
1: Hallo. Ja, je hebt hier te maken met zowel Sven Nys als Marie de Lanceer, twee winnaars. Het zou zomaar kunnen. Wat heb jij in gedachten?
3: Zalig. Ik dacht op Papa Oetje. Maar die Lanceer op Papa Oetje, dat moet bij de Oetje zijn. Dus,
1: ja. Ik kan het mij nauwelijks inbeelden. Wil je het eens voordoen?
3: Ja, het is goed. Wacht, hè.
1: Ja, maar ik ga het opzetten. Marie... Ik ga het opzetten.
3: Ja, oké. Okay. Ja. Marie de Lanceer. Marie de Lanceer, Marie de Lanceer, Marie, ja zo.
1: Maar goed, kan je nog verder doen?
3: Ja. Marie de Lanceer.
1: Marie de Lanceer. Ja, dat is echt kei tof.
3: Het is een goede naam, hé.
1: Ja, het is een goede naam, hè. Dank u. Brecht, je hebt ons ongelooflijk vooruit geholpen. Waarvoor dank.
3: Graag gedaan, alsjeblieft.
1: Hey, merci. Zeg, Sven Nys, jij zou wat mij betreft nog eeuwen mogen blijven.
2: Mm-hmm. Maar ja, dat is een compliment.
1: Dat gaat niet natuurlijk. Dan bestaat de kans dat jij plots deze wedstrijd wint.
2: Je moet naar de voetbal gaan kijken. Hè?
1: Ah ja, tuurlijk. Waar ga je dat doen?
2: Thuis.
1: Gewoon op het gemak?
2: Ja, denk het wel.
1: Oké, okay. Met de familie?
2: Met mijn vrouw.
1: Ben je een hevige supporter?
2: Nee, ik ben niet echt een voetbalkenner, maar ja... Als het 2K is, dan zijn we allemaal een beetje van ons eigen land.
1: Dan zijn we er geire bij.
2: Sport is het beste wat dat een land kan verbinden. Brengt emotie met zich mee. Het is fantastisch. Dus we gaan ervoor.
1: Waarvoor dus ook dank aan jou om ons al die mooie wereldtitels te bezorgen.
2: Zeer veel plezier gedaan.
1: En ook merci om naar hier te komen. Dag en bedankt. Het was ons een ongelooflijk genoegen.
2: Veel succes, Marie.
1: Dank je wel.
4: Studio Brussel. De grote prijs Fien Germijns.
1: Dit is De Pauza met Magnetic in de Sam Remix. Voilà, alstublieft.

0: Zeg Daan, jij fraaie finalist van deze show, waar ben jij?
1: Ik ben in Antwerpen. Ik ben bij het KMSKA, hier boven mij.
0: En, ja?
1: Ja, en ze gaan hier de Rode Duivels afspelen op een groot scherm.
0: Ja?
1: Met Sportza. Dus geweldig. Ik kom alvast mee supporteren. Ik heb mij al aangekleed. En ik zie hier toch ook al wat rode shirtjes rondlopen. Dus ik denk dat het heel leuk gaat worden.
0: Oké, is het jouw bedoeling om de meest enthousiaste supporters van de avond bij de kraag te grijpen en ze straks even op de radio te brengen?
1: Ik ga toch een poging doen om hier de meest fanatieke supporters te vinden. En ik denk dat dat wel moet lukken, aangezien... Ja, ik zie er hier al een paar toekomen, dus ik denk dat dat helemaal goed komt om de leukste op de radio te krijgen.
0: Oké, wij kijken daar ongelooflijk naar uit. Daan, tot ziens.
1: Tot ziens. Studio
2: Brussel. De grote prijs Fien Germijns.
0: The Strokes and Going Shopping. Dus wat er in het volgende uur zal gebeuren is een verrassingstelefoon voor Marie en Daan met de hevigste supporters.

0: Sons en Paul Kalkbrenner. En ook Moby, The XX, Royal Otis, The War on Drugs en 21 Pilots. Tickets en info, rockwerchter.be. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
3: Dovi-keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
4: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Taco met kip en...
6: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
8: Caramba.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Hier wacht een onvergetelijke zomer met de leukste attracties en al jouw helden in het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
10: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
11: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
12: Voilà, ik klap en dan eet hem.
11: Kun je het zien?
10: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
13: Oh, yellow!
0: Dit is Studio Brussel.
14: Studio Brussel.
15: Goedenavond, het is 7 uur.
16: VRT Nieuws.
15: Met Melina.
17: Het principeakkoord is digitaal ondertekend door de VS en Iran. Dat heeft de Amerikaanse president Trump zo net gezegd toen hij aankwam op een internationale top in Frankrijk. Midden-Oosten-expert Jens Fransen, is dit nu het einde van de oorlog?
18: Wel, het wil vooral zeggen dat voorlopig de wapens inderdaad zullen zwijgen in Iran. Het wil ook zeggen dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn dat ze vanaf vrijdag echt gaan beginnen onderhandelen. En dat ze gaan onderhandelen dan over 1. Aan de ene kant de afbouw van een deel van het atoomprogramma van Iran. En 2. Dan ook in ruil het opheffen van de economische sancties tegen Iran. De Amerikaanse president Trump die zegt dat de tekst van dit principeakkoord later deze week wordt vrijgegeven en dat er mogelijk vrijdag toch nog een echte ondertekening op papier komt. Maar blijft een broos akkoord, want het houdt ook in dat Israël dan moet stoppen met de aanvallen in Libanon.
17: De directie en vakbonden van bagageafhandelaar Aviapartner zitten morgen samen voor overleg. Daardoor zou de actie op Brussels Airport mogelijk stopgezet worden. De bedienden aan de check-in en boardingbalies zijn vannacht een spontane staking begonnen en ook de avondploeg is niet gestart. Enkele vertrekkende vluchten zijn daardoor vertraagd. Vanavond starten de toetredingsgesprekken tussen Oekraïne en de Europese Unie. Oekraïne werd in 2022 kandidaat lidstaat, kort na de inval van Rusland in Oekraïne. Maar de officiële start is lang tegengehouden door Hongarije. De nieuwe Hongaarse premier Magyar heeft nu ingestemd. De meeste landen vinden wel dat het proces stap voor stap moet gebeuren en dat kan jaren duren, terwijl Oekraïne eigenlijk hoopt om snel lid te kunnen worden. En over 2 uur spelen de Rode Duivels hun eerste wedstrijd op het WK voetbal. Ze spelen tegen Egypte in Seattle in de VS. Deze Belgische fans in het House of the Devils in Seattle geloven erin.
19: 5-0.
20: Ik ga voor 4-1. Dit jaar gaan we ervoor. Ik ben met goede spelers. Ik denk dat ze fysiek goed zijn, dus ik ben ervan overtuigd.
19: We gaan voor de wereldbeker. Iedereen staat achter België.
20: We zijn een klein landje, maar daarom wil ik niet zeggen dat we niet veel kunnen betekenen. We kunnen er alleen maar in geloven, hè. En ze binnenroepen.
17: Op het WK voetbal speelt favoriet Spanje op dit moment tegen Kaapverdië. Aan de rust staat het daar nog 0-0. Vannacht kans op enkele buien en tot 16 graden. Morgen eerst veel wolken met hier en daar een bui. Daarna wordt het droger en we halen dan tot 25 graden.
21: De grote prijs Fien Germijns.
15: Ons hart kleurt rood, geel, zwart, maar de radio kleurt blond met blauwe ogen, beste luisteraar. Dit is Marie. Hallo, aangenaam.
21: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music.

0: Proximus presenteert Beleef de wereld anders. Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
1: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
0: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible. Studio Brussel, live.

0: There Is Someone To You. Nog 2 uur en je mag werkelijk alles laten vallen om naar spurtende duivels te kijken. Maar tot dan graag de volledige focus op dit toernooi.
1: Studio Brussel.
2: De grote prijs.
1: Germain.
0: Het is nauwelijks te geloven, maar we beginnen aan week 3 met participant nummer 3. En ze heet Marie.
3: Inderdaad.
0: Dat klopt allemaal. Nog 1 uur. Nee, dat is niet waar. Wat ik wou zeggen is, je hebt er eigenlijk nog maar 1 uur op zitten en je hebt al te maken gehad met de CEO van de VRT, Frederik Delaplas, en met wereldkampioen veldrijden Sven Nys. Lukt het nog?
3: Het lukt zeker nog.
0: Want, allez, ik ga je nu een beetje onder de bus gooien. Je durfde daar straks geen koffie te drinken, omdat je dacht dat dat bovenop je zenuwen totale turbo zou veroorzaken. Maar je hebt het toch gedaan. Dus ja, wat is je huidige staat?
3: Het valt eigenlijk nog wel goed mee. Ik denk niet dat de cafeïne, dat het cafeïnegehalte zo hoog was of zo.
0: Ja, maar toch, Marie, doe eens even rustig. Oh, maar dat doet deugd.
3: Zeker.
0: Even uitademen.
3: Ja.
0: Maar het is hier van korte duur natuurlijk. Want ik heb jou verteld dat jij een paar minuten na 7 telefoon zou krijgen.
3: Inderdaad.
0: Je weet niet van wie.
3: Nee.
0: Maar je hebt je op een manier wel kunnen voorbereiden.
3: Ja, ik ben denk ik ongeveer 5 keer door de Wikipedia-pagina van Studio Brussel moeten gaan.
0: Die heb je uitgespeeld?
3: Die heb ik uitgespeeld.
0: En dat is maar goed ook. Jij mag bellen.
3: Hallo. Met wie spreek ik?

0: Ja, ik wou een mopje maken over dat ik je verloren moeder ben of weet ik wat. Ik ben gewoon Daphne Achter.
1: Ah, oh, oké, okay, gewoon Daphne Achter. Hey! Hallo, hey, hallo. Meid. Aangenaam.
0: Hallo, je hebt een super mooie stem. Ik vond het al. Ik kan al niet geloven dat je niet al bij de radio werkt. Oh, dat dus voor mij ben je al geslaagd.
1: Dat is keilief. Dat vind ik echt het grootste compliment dat je op deze moment kan geven.
0: Ja. Dus voor mij ben je al gewonnen.
2: Daphne, waar hang jij uit?
0: Ja, ik ben hier in Amsterdam en ik ben hier een soort van de persoonlijke dienaar van een dove kat en die heet James.
2: Ja, en jij geeft die eten en je aait die wat en dat is het leven op dit moment?
0: Dat is het leven eigenlijk. Ja, om 6 uur 's ochtends maakt hij mij wakker en omdat hij doof is heeft hij een hele luide stem.
2: Oké.
0: Maar voor de rest is het gezellig.
2: Oké, goed om te weten. Daphne, ik heb je daarbovenop natuurlijk wat werk gegeven, want ik was aan het denken. Oké, ja. Marie, die moeten we een soort van op de rooster kunnen leggen, zodat we echt weten wat voor vlees we in de kuip hebben. Jij bent voor mij, Daphne, de slimste mens ter wereld. Misschien niet officieel, maar voor mij wel. En dus dacht ik, zouden we Daphne...
0: We laten niet aan Aster horen.
2: Nee, Aster weet hier niks van. Ik dacht, misschien kunnen we Marie eens testen op de schaal van achten.
0: Zeker.
2: Oh.
0: Ja, vind ik een mooie. Heel mooi gevonden. Goed gedaan.
2: Dank u.
0: Ja.
2: Wat houdt de schaal van achten juist in?
0: Kijk, ik heb 8 vragen van verschillende moeilijkheidsniveaus. Sommige kunnen wel geïmproviseerd worden, anders zijn pure parate kennis. Okay. En ik ga even kijken, Marie, wat je allemaal weet over muziek en Studio Brussel en de wereld.
1: Oké, dit vind ik fantastisch. Ik vind het keileuk. Ik hou van quizzen, dus bring it on.
2: Bring it on.
0: Heel goed.
2: Dat zijn 8 vragen vanaf nu.
0: Up. Vraag 1. Makkie, welke artiest wordt elke weekdag na het nieuws van 10 uur gedraaid op Studio Brussel?
1: Prince.
2: Goed geantwoord.
0: Prince. Heel goed voor Christophe Lambrecht natuurlijk. Ja. Welk van deze was nooit een Studio Brussel programma? Dus niet. Was geen Studio Brussel programma. Luftwaffe FM. Cuisine Q op Expeditie Antarctica.
1: Ik zou het niet weten. Ik gok A.
0: Ah, jammer. Luftwaffe FM, vreemd genoeg, was wel gewoon een programma. Het was Cuisine Q. Cuisine X was het programma van Ronnie Mosseuse en Steven van Herwegen. Daar heb ik ben oud, nog heel veel naar geluisterd. Wat is nu eigenlijk de echte voornaam van Chapel Roan?
1: Oh, dat weet ik ook niet. Oh, sorry. Ja, zeg maar.
0: Hayley is een optie. Rhiannon is een optie of Taylor?
1: Ik denk...
0: Kaylee, Rhiannon of Taylor?
1: Ik denk B.
0: Rhiannon? Het zou goed bij haar passen, hè? Vind ik wel. Het ziet er een Rhiannon uit, maar het is een Kaylee.
1: Ah, oké. Okay. Goed om te weten.
0: Eén op 3 voorlopig.
1: Ja.
0: Kijk, alles kan nog, hè?
1: Alles kan.
0: Ja, er komen nog heel andere vragen. En een goede presentator hoeft niet noodzakelijk een goede quizzer te zijn. Ik zeg het er maar wel. Soms wel. Als het kan, gaan wij een liedje laten horen. Een klein stukje.
2: Dat zal ik doen. Ziezo.
0: Deze coole kids die stonden 2 jaar geleden nog op Pukkelpop. Maar hoe heette deze rappende Ierse kinderen?
1: Oh, de naam zou ik ook niet kunnen weten.
0: Liedje heette Spark, kan ik al zeggen.
1: De Irish Spark.
0: Het had zomaar gekund, maar het was de Cabin Crew.
1: Oh.
0: Ja, helaas heb je daarna geen hits meer gehad, dus ik neem het je ook niet kwalijk om het niet te weten.
1: Maar ik ken het nummer wel.
0: Ik heb een beetje een vieze vraag.
1: Oei, voilà, okay.
0: Daarmee geef ik je al een tip. Een vies vraagje.
1: Oké.
0: Okay. Wat is een Limp Bizkit?
1: Oei. Ik ga er wel echt
0: af. Ken je de groep Limp Bizkit?
1: Een Limp Bizkit. Ik zou het niet weten eigenlijk.
0: Ja, het zijn zo'n vieze mannen, die van Limp Bizkit, Fred Durst en die anderen. Ze hebben het gebaseerd op een spel, kan ik je zeggen. De naam Limp Bizkit.
1: Nee,
2: ik vind dit ook heel moeilijk.
1: Dit echt niet.
0: Het is heel moeilijk, hè. Kijk, ik kan dat niet zo moeilijk inschatten. Als je zo lang in de studio hebt gezeten, zit je een beetje door elkaar geschud. Een Limp Bizkit is een heel vies spel waarbij een hoop jonge mannen rond een beschuit staan, erop masturberen en de laatste moeilijk opeten.
1: Stop! Ja,
0: daar hebben ze de naam, het is echt waar.
1: Huh?
0: Ja, vies, hè.
1: Sommige mensen noemen dat witte boterham. Maar Limp Bizkit had ik nog niet gehoord.
0: Hetzelfde. Ja. Voilà, een slap beschuit.
1: Heb je nog een propere vraag ook?
0: Ik heb een... Nee, de volgende is ook een vuil. En daarna is een proper.
1: Okay.
0: Ik heb één vuildraagje nog eens. M&M, die ken je waarschijnlijk nog. Je bent wel jong, maar die kennen we nog. Hè. Die claimde altijd dat hij met iedereen seks had gehad. Maar met wie niet? Van wie claimde hij niet dat hij er seks mee had gehad? Of Christina Aguilera, Mariah Carey of Britney Spears? Wie heeft hij nooit zo gezegd seks gehad?
1: Ik ben vrij zeker... Ah.
2: Mariah Carey?
1: Nee, Christina Aguilera.
2: Ah, pardon.
0: Het was Britney Spears. Ja, hij zat altijd overal te kwaken dat hij met Christina Aguilera iets had gehad. En met Mariah Carey. Die heeft daar nog een nummer over gemaakt, zelfs. Dat het niet waar was.
1: Ah, wel,
0: dat was allemaal leugens.
1: Oh.
0: Maar kijk, eigenlijk willen we alles over M&M's en liefdesleven zo rap mogelijk vergeten.
2: Ja, klopt.
0: Voilà. Ik heb eentje. Hier kan je freewheelen. Als je het niet weet, zou ik gewoon gokken.
1: Oké.
0: Okay. Ken je de film Jaws? Met die haai.
1: Ja, Jaws.
0: Hoe heette die haai? Alles mag, alles is goed. Je hebt de naam van uw grootvader, van uw favoriete vriend, alles is oké.
1: Okay. Oei. Ik zou gewoon gaan voor Sharky of zo.
0: Sharky vind ik ook een hele goeie. Het was Bruce.
1: Oh, Bruce. Ja, maar dat... Ja. Ik zou zeggen, dat had ik geweten.
0: Als je dat
1: maar
0: doet, dan weet je het eigenlijk. Hè. Bruce de Haai. Ik vind trouwens een heerlijke kandidaat. Ik leef onrustig met je mee.
1: Dankjewel. Hoeveel van deze vreselijke vragen heb je nog, Daphne?
0: Het laatste. Ja, ik moest jou het vuur aan de schenen leggen. Ja.
1: Ik kan hier nog een 2-8 van maken.
0: Ja, ik heb een taalvraag.
1: Een taalvraag, oké.
0: Ik weet niet of je... Dat is een Turkse band, die heet Altin Gün. En die hebben zo hele leuke disco-muziek. Die waren laatst nog in de Roma. En een van hun liedjes heet Supergesi Yonjadan. Kijk, in het Turks. En nu is mijn vraag, wat is een Supergesi? En ik kan de tip geven dat er ook iets bestaat als een elektriek Supergesi.
1: Een beat of zo?
0: Is het?
1: Ah, oh, sorry, wacht.
0: Ik heb opties, zo moeilijk is het ook weer. Het kan zijn een koffiemolen, een bezem of een typemachine.
1: Wacht, wat was het eerste?
0: Dus een koffiemolen, bezem of een typemachine. Dus het is een supergessie en er bestaat ook een elektriek supergessie.
1: Oh, ik denk B.
0: Ja!
2: Ja! Oh. Man.
0: Het was een bezem en een elektric supergissie is een stofzuiger.
2: Daphne, achter. Je hebt ons weer zoveel slimmer gemaakt. En je hebt ons ook even misschien minder slim doen voelen. Ja. Maar
0: dat helemaal niet. Het was misschien wel, maar lijken niet. Je komt echt heel goed over, maar hier moet je echt iets voor doen.
1: Oké. Dankjewel.
2: Je hebt de 2 op de schaal van 8, maar gelukkig telt dit niet mee in de eindscore van deze wedstrijd, Marie.
1: Gelukkig.
2: Het leek me een aangename kennismaking. Daphne, hou die kat in leven en graag tot snelle.
0: Ja, dat doe ik. Doei. En excuses voor de vragen.
2: Prima, echt perfect. Doei.

0: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
1: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vinden vrouwen dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.

0: Je vindt het een banger. Je mag hem zelf afkondigen, Marie.
1: Ja, dat was Reinier Zonneveld en Gordo met Loco Loco.
0: Dat ben jij zelf ook een beetje.
1: Zeker wel.
0: Ja, dat ben je toch zeker vanavond. Je valt hier met je smikkel van de ene ongeweten verrassing in de andere. In het geval van winst van deze wedstrijd... krijg je de... Hallo. Krijg je er natuurlijk een pak nieuwe collega's bij. En die zijn heel benieuwd naar wie jij bent.
2: Hallo, met Thibaut. Marie, moest jij onze nieuwe collega worden, dan is het ook wel handig dat je al weet dat we met Studio Brussel supporteren voor de Rode Duivels op het WK voetbal. Maar hoe een grote supporter ben jij eigenlijk? En vooral, stel, Lukaku scoort nu. Hoe zou jij dan reageren?
0: Ja, hoe zou jij reageren?
1: Come on! Let's go! Zo. Denk ik.
0: Dat is een 7 op 10.
1: Oei.
0: Ik vind het redelijk goed. Intussen heb ik reporter Daan gedropt in het KMSKA, waar ze vanavond supporteren voor diezelfde Rode Duivels. Een hoop supporters voor een bende Belgische voetballers. Wij willen exact weten hoe dat klinkt. Dus hallo, reporter Daan.
3: Dag,
0: hier.
3: Vriend.
0: Ja, daar ben je. Hoe is het daar, Daan de Vrijne?
3: Het gaat hier heel goed. Het begint hier... vol te lopen, sweet. En ik ben hier met twee fervente Rode Duivel supporters. Ik ga ze even voorstellen.
4: Sascha.
1: Nele.
3: En zij zien er fantastisch uit. Ik zeg, Nele heeft fantastische sokken aan. Je moet maar zien. En ja, het zijn echt, ze zijn hier perfect aangekleed voor de occasie.
0: Ja, en op welke manier wordt daar exact gesupporterd? Hoe fel gaat het eraan toe gaan?
3: Hoe fel gaat het er hier aan toe gaan? Hoe gaan jullie hier supporteren?
4: Bij een doelpunt gaan we helemaal los natuurlijk.
3: En hoe zou dat ongeveer gaan? Kunnen jullie dat eens voordoen voor mij?
4: Ja!
3: En wat is jullie pronostiek voor de match vanavond? Het is natuurlijk de moeilijkste match dat we hier gaan hebben. Wat is jullie pronostiek? Heb je een idee?
4: Dank 2-0.
5: 1-0.
3: Voor de Rode Duivels mag ik hopen?
4: Tuurlijk, ja. Tuurlijk.
3: Super. Ja, ik denk dat er hier een dik feestje gaat ontstaan. Ik hoop zeker dat de Duivels hier gaan winnen. En ik denk dat ik hier twee grote supporters heb die het zeker gaan steunen.
0: Zeg maar, Daan, hoe is dat dan? Je staat er in dat prachtige KMSKA. Is dat niet een hele rare ervaring om zo'n volkse sport in zo'n parel te beleven?
3: Ja, ik was daar juist aan mijn vrienden aan het uitleggen waar ik naartoe ging. En ze vonden het al een hele rare combinatie. Als je rondkijkt, zie je hier super oude, mooie schilderijen. Hier zijn ondertussen nog rondleidingen bezig. Maar tegelijk staan we hier klaar om eigenlijk de meest volkse dingen te doen. Zeg maar het primitieve roepen en kijken en genieten van de voetbal. Dus ik denk dat hier wel eens een grappige combinatie kan zijn.
0: Fantastisch. Doe maar met z'n allen lekker primitief vanavond in het KMSKA, zoals Sylvie Kreusch en Romeo Elvis dat ook doen. Allee, allee!

0: kom er maar op, hè. Badabing, badabing, badaboom. One Eyed Bastard van Green Day.
1: Studio Brussel.
2: De grote prijs. Min Germijns.
0: Goedenavond, Xander Borgraaf.
3: Goedenavond.
0: Hallo. Zeg, welkom in de grote prijs, Min Germijns. Hoe lang luister je al?
3: Dankjewel. Goh, ik ben nu eigenlijk volop aan het luisteren, vooral om mijn grote vriendin Marie te horen op de radio.
4: Oh, oh, dat vind ik heel lief, dankjewel.
0: Jullie kennen elkaar.
3: Dag Marietje.
4: Inderdaad, we zitten bij elkaar in de klas en daardoor zijn we inderdaad dikke vrienden geworden.
3: Jazeker.
0: Jazeker. Xander, zeg, waarom heb jij niet gesolliciteerd voor dit programma?
3: Oh, ik ga dat overlaten aan mensen die daar echt volledige passie voor hebben, zoals Marie.
4: Oh.
3: Dus ze zit er goed.
4: Dat vind ik heel lief.
0: Ze is een uur en 35 minuten bezig en het loopt gesmeerd. Maar jij hebt een vraag voor haar.
3: Ja, aangezien ik door jou, Marie, eigenlijk een match moet missen vanaf het WK, Spanje-Kaapverdië, heb ik een vraag om toch in het thema van voetbal te blijven. De Belgische spelers biedt en ik zou graag jouw pronostiek willen weten.
4: Ah ja, ja, ik denk dat de Belgen inderdaad wel zullen winnen. Het is nog, we staan nog aan de start. Ik denk in de 85ste minuut of zo zal Lukaku dan toch wel scoren. Hè? Allee, ik ben daar vrij zeker van. En moesten er verlengingen komen? Nog eens.
0: Nog eens Lukaku?
4: Nou, dat mag nog eens Lukaku zijn voor mij.
0: Wauw.
4: Of De Bruyne? Is dat ook geen scoorder? Of is dat dom?
0: Wie durft dat al eens?
4: Oké. Okay.
0: Zeker.
4: Dus ik denk 2-0 voor België.
3: Oh, dat is goed.
4: Wat
3: dat
4: denk jij?
3: Daar ben ik het... ik heb ook 2-0.
4: Ah, oké.
3: Okay. Ja, mijn pronostiek op de WK-pronostiek. Dus,
0: ik 7-2. Ik vind jullie veel te voorzichtig. Kom op, zeg. Je moet toch durven dromen?
3: Ja, de bescheiden Belgen, hè.
4: Ja. Ja, maar we zitten wel op één lijn.
3: Ja, dat is zeker waar.
0: Oké, okay, 7-2. Ik noteer. We gaan Egypte vermorzelen. Fijn om te weten, Xander, aangenaam kennismaken. Maar ik ga verder met Marie natuurlijk. De laatste minuten van dit programma mogen iedere dag opnieuw ingevuld worden door de finalist in de studio. Wat wordt jouw eerste carte blanche zo meteen?
4: Ja, ik dacht, de mensen kennen mij nog niet zo goed. Dus ik heb 3 verhalen meegenomen. 2 waarheden, 1 leugen. Vind ik een fantastisch spel.
0: Jij gaat liegen?
4: Ja.
0: Op je eerste dag?
4: Ja, eigenlijk wel. Dat is een beetje stout. Maar ik heb daar dus nog iemand voor nodig die het spelletje mee wilt spelen en die vragen mag stellen. En iemand die denkt dat hij mij al kan lezen.
0: Okay. Zeg ze een woord dat ze moeten sturen in de app?
4: Grizzly.
0: Als je wil meedoen, stuur Grizzly in de app.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
6: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
5: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
7: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
2: Studio Brussel.
9: Live is

0: Dua Lipa, Be The One.
1: Studio Brussel.
2: De grote prijs, Fien Germijns.
0: En nu is het eigenlijk volledig aan jou, Marie de Lanceer. De derde finaliste die we op de radio horen in de grote prijs, Fien Germijns. Dit is jouw moment, carte blanche. Hiermee moet je tonen wat je kan, wie je bent, hoe leuk wij jou moeten vinden.
3: Oké. Ja, ik heb dus inderdaad, zoals de andere kandidaten, ook een carte blanche voorbereid. En ik dacht, hoe kunnen de mensen thuis mij ineens ook beter leren kennen? Want het is tenslotte mijn eerste dag hier als finalist op Studio Brussel. Daarom heb ik 3 gebeurtenissen uit mijn leven meegebracht. Nu mag jij, Fien, samen met de luisteraar nadenken welk verhaal is nu echt gebeurd en wat niet.
0: Oké, ik heb hier een luisteraar en hij heet Karel. Goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Goedenavond, Karel. Wat was je aan het doen?
4: Ik zat in een vergadering van het voetbal om het komende seizoen voor te bereiden.
0: Amai. En we hebben de vergadering onderbroken, pardon, hè?
4: Ja, geen probleem.
0: Maar ja, dat voetbal dat kan wachten natuurlijk. Je hebt hier een belangrijke opdracht en dat is samen met mij de leugen van de waarheid onderscheiden.
3: Ja.
0: Dus het is kwestie van even goed te luisteren en dan mogen wij zo dadelijk wat vragen stellen aan Marie.
4: Ja.
3: Ja. Ja. Dus ik heb 3 verhaaltjes bij. 1. Ik heb Paris Hilton ontmoet en ik heb er zelfs een foto mee.
0: Oké.
3: Verhaal nummer 2. Vorig seizoen deed ik mee aan blokken.
0: Oh.
3: Verhaal nummer 3. Ik heb ooit een jongen van mijn leeftijd op de grond gelegd omdat hij mijn gsm had afgepakt.
0: 1 van deze 3 is niet waar.
3: 1 van deze 3 is niet waar. Nu mogen jullie vragen stellen.
0: Oké, Karel, komt er meteen een vraag in je op bij 1 van de 3 verhalen waardoor we kunnen checken of het waar is of niet?
4: Heb je ooit Ben Krabbe ontmoet?
3: Ah ja, tuurlijk, bij blokken.
4: Ja. En lieg je?
3: Nee.
0: Super tactiek, Karel. Ja, ik ga ook proberen. Ja. Zeggen die Paris Hilton, maar wat rookt die exact?
3: Oh, amai, dat is een goede vraag.
4: En mag je liegen?
3: Ja, ik mag liegen natuurlijk. Zat een goede parfum aan?
4: Dat je niet meegedaan hebt met blokken.
0: Oh, maar wacht, Karel, maar we gaan eerst nog wat vragen stellen. Ik schuif hem toe. Het is aan mij. Ja, dus naar wat rook Paris Hilton?
3: Zat een goede parfum aan?
0: Ja.
3: Zat een aura, gewoon. Snap je?
0: En waar was het?
3: Op Tomorrowland.
0: En wat kwam ze doen?
3: Ze kwam draaien.
0: En wat deed jij daar op diezelfde plek?
3: Ik was barpersoneel bij de artiesten.
0: De artiesten. Oké.
3: Ja.
0: Ja, Karel, jij bent er dan van overtuigd dat ze niet...
4: Sowieso klink je als iemand die een man kan omleggen. Dus dat is zeker een feit.
0: Ah, dus, dus dat denk je dat zeker waar is. En wie was dat?
4: Dat is waar.
0: Naam en achternaam?
3: Die dat ik heb op de grond gelegd. Die ken ik niet.
4: Oeh.
3: Ja, dat was tijdens het uitgaan.
0: En die pakte jouw gsm af en jij hebt die op de grond gelegd?
3: Ja.
0: Welke tactiek?
3: Ja, ik heb in het tweede leerjaar judo gedaan. Dus het was been achter zijn been en zijn arm gepakt en ja, op de grond gelegd eigenlijk.
0: En dit geloof jij, Karel?
4: Ja.
0: Ja.
3: Amai.
0: Oké, okay, ja, je klinkt als een hele sterke vrouw, dat snap ik. Maar ik twijfel toch die Paris Hilton of dat je daar een foto mee hebt. Die had die geen security bij, die jou wegduwde en...
3: Ja, er was wel security bij. Maar het is mij gelukt.
0: Het is je gelukt. En hoe ver ben je geraakt in blokken toen je meedeed?
3: 1 aflevering en niet de finale. Dus.
0: Was dat gênant?
3: Dat was wel gênant. Want het 8-letterwoord was ook winnaar.
0: Oh, kom aan, Karel. Dit is toch wel waar? Dit kan ze toch niet zomaar hebben bedacht? Ik twijfel of die Paris Hilton wel echt is gebeurd.
4: Dat denk ik ook, want Paris Hilton is eigenlijk ook geen vedette meer, dus...
0: Jawel, mocht ik Paris Hilton tegenkomen, ik zou zeker een foto vragen.
4: Maar nee, die is passé. Dus, ja. Nummer 1.
0: Oké. Dus volgens Karel is Paris Hilton zeker niet jouw picture gepasseerd.
3: Mm-hmm.
0: En heb jij dus wel aan blokken meegedaan en het woord was winnaar. En heb jij wel iemand tijdens het uitgaan op de grond gelegd. Oké, ik volg. Karel, we trekken... aan hetzelfde zeel. Vertel ons, Marie, wat is er gelogen?
3: Karel, je was zo goed bezig, want ik heb nooit meegedaan aan blokken.
4: Nee! Maar niet... Nou ja, jongen, toch.
3: Sorry, Karel, sorry.
4: Mij zo op verkeerde spoor brengen.
3: Ja.
4: Ik had zo'n mooie prijs kunnen winnen en nu ook niet.
0: Ja, gelukkig was er geen prijs, dus dat maakt eigenlijk helemaal niet uit.
3: Je krijgt toch eer van mij.
4: Dank u wel.
0: Ja. Hey, Karel, toch ongelooflijk goed gespeeld. Ja, dat buikgevoel, dat zei onmiddellijk die bankrabé, dat is hier de bedrieger in het spel. Het zou wel iets voor jou zijn, mocht je het ooit willen doen, Marie.
3: Ja, fun fact, ik raakte niet door de kennistest. Dus.
0: Oei.
3: Maar dat heb ik al bewezen bij de quiz met Daphne, toch?
0: Ja, maar dat... Karel, heb jij ooit al met Blok meegedaan?
4: Nee. Ik ben in de preselecties van Switch geraakt.
0: Oh, en?
4: Ja. Niet geselecteerd.
0: Niet? Oh, ja. Ik heb daar niks mee te maken met Karel. Please.
4: Ja, dat weet ik.
0: Ja, niet boos zijn. Ja, je mag wel.
4: Het was wel leuk.
0: Het was wel leuk, dat is goed. Karel, we love you. Ongelooflijk bedankt dat jij voor ons de vergadering hebt verlaten. En ga nu maar terug, hè. Terug in je mand. Dag.
4: Yo.
0: Doei.
1: De grote prijs.
2: De grote prijs. Studio Brussel.
0: Black Box Revelation. Met Stronger. Wat een nummer.

0: Ben jij toevallig van de...
1: Welkom bij Voicemail.
0: Nee! Jammer.
2: Johan de Landzee.
0: Ja. Dat was
1: is
0: mijn
1: niet
0: papa.
1: Beschikbaar op dit moment. Ja. Gelieve een bericht te laten na de toon. Ja. Om deze oproep te beëindigen, hangt u gewoon op of druk op hekje voor meer opties. Bedankt voor uw oproep.
0: Ja, bedankt. Ja. Ja. Toch bedankt. Zeg Johan, het is fijn hier. Wat zijn dan uw voormanieren? Dus wij willen u bellen om een leuke review te vragen over jouw dochter op de radio. En je pakt niet op.
3: Ja. Papa, wat ben je aan het doen?
0: Dit kon een prachtig moment worden. Ja. Ik had hier zo op gerekend dat de eerste trotse papa in de show zou komen. Maar jij hebt beslist om die telefoon gewoon aan de kant te laten liggen en God weet wat te doen. Auwe.
3: Auwe.
0: Allee. Dag Johan. Als we subiet bellen, dan moet je toch oppakken. Hè? We kunnen nog eens proberen. Hè? Zo meteen.
3: Dag papa.
0: Ja, we zullen eerst luisteren naar Alice May in a Flash. En je weet nooit wat er daarna nog kan gebeuren. Het gaat hier goed hoor. Hey.

0: Allô?
1: Allô? Allô? Hallo. Spreek ik met Johan de Landheer? Allee.
2: Ik spreek er niet echt mee.
1: Nee, je moet buiten gaan staan, hè, papa.
0: Ja, ik sta buiten.
1: Ah, dat is goed. Hey, Johan.
0: Voilà. Hallo.
1: Hallo.
0: Dag, Fien.
1: Wat heb jij de afgelopen 2 uur gedaan, meneer de Landheer?
0: Ik heb 2 uur aan het kijken en aan het luisteren geweest.
1: Oh.
0: Dus ik had een zeer trouwe luisteraar.
1: Oh, zeg, liefste papi. Mag ik jou papi noemen?
0: Jawel, tuurlijk, okay. Tuurlijk.
1: Zeg papi, wat vond je van de prestaties van Marie? Het waren haar eerste 2 echte uren op Studio Brussel.
0: Ja, ik vond het zeer goed. Alleen van denk van voetbal heeft ze niet veel kaas gegeten.
1: Yeah.
0: Want ze weet niet dat er dat zonder
1: verlenging is
0: en zo. Dus,
1: ja, maar daar komen toch soms een paar extra minuten bij, hè?
0: Ja, dat klopt. Maar verlenging is iets anders.
1: Maar nu bent u streng, hoor, papi.
0: Ze heeft dat zeer goed gedaan.
1: Dank je wel.
0: Zeer trots. En, ze heeft veel mooie complimenten gekregen.
1: Dat is waar.
0: Zelfs
1: is waar.
0: Van een wereldkampioen. Dus,
1: dat is waar, ja. En heeft ze dat van u, papi? Dat,
0: ik denk het niet. Nee, dat zal ze wel van de mama hebben.
1: Ah, oké. Okay. Zeg, papi, dankjewel dat je het toch nog hebt opgepakt. We gaan intussen naar de laatste 5 seconden van vandaag. Maar wij spreken morgen terug af om 6 uur. En dat gaat fonken geven. Allee, tada. Dank je, doei.
3: Ik heb wat tijd nodig voor mezelf.
4: Soms is het goed om even te pauzeren.
5: Ook van mij.
3: Ja, een time-out. Edit for the open
6: door. Time-out is toch geen excuus om een beetje te...
7: Ah, zo'n time-out.
8: What the fuck?
7: Ja, nee, niet zo'n time-out.
9: Kan er nu eens niemand gewoon content zijn met wat hem heeft?
4: Time om echt te leven. Out met alles wat moet. Time-out. Nu op VRT Max.
10: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Word je al ongemakkelijk als je aan successierechten denkt? Toch kan je ze aanzienlijk en volstrekt legaal verminderen. Met de generatiesprong via een levensverzekering. In plaats van je nalatenschap over te dragen aan je kinderen, die het op hun beurt overdragen aan hun kinderen, maak je het rechtstreeks over aan je kleinkinderen via een levensverzekering. Resultaat? Het wordt maar 1 keer belast. Bovendien profiteren je erfgenamen zo van de laagste tarieven. En tot slot, anders dan bij een klassieke schenking, kan je op elk moment geld opnemen of de begunstigde wijzigen. Praat erover met je makelaar en draag in alle vertrouwen je vermogen over. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
11: Dit is Studio Brussel.
12: Studio Brussel.
11: Life is music.
13: Life is music.
14: Studio Brussel.
15: Het is 8 uur, goede avond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het principeakkoord tussen de VS en Iran is al digitaal ondertekend door beide landen. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd bij zijn aankomst op de G7-top.
16: I'm very happy to say the deal's on side. I think a lot of great things are going to happen in the Middle East right now, and we've done a great job. And hopefully it's going to be a good relationship, and we're going to get along. And if we don't, we go back to where we started, but I don't think it's going to be necessary.
15: Vrijdag zou er mogelijk nog een ondertekening op papier volgen in Genève, maar die digitale ondertekening van vandaag is alleszins een opvallende stap, zegt Inge Franke.
17: Dat roept ook vragen op. Waarom moest dat nu vandaag plots digitaal ondertekend worden? Wilden ze alles onmiddellijk laten ingaan? Of was er toch wel twijfel of niemand zich ging bedenken? Maar alleszins, de Amerikanen zeggen, de straat van Hormuz is weer open. Dat is goed nieuws, maar dat is natuurlijk niet op volle capaciteit. Daar is wel even tijd voor nodig. Die Amerikaanse blokkade van de Iraanse havens, die stopt ook. En dan beginnen nu de onderhandelingen over waar het echt over gaat. Dat kernprogramma van Iran en dat verrijkt uranium, grondstof voor een kernbom. Ja, hoe gaan ze dat aanpakken? Wat gaan ze daar bereiken? Dat moeten we dus absoluut nog afwachten.
15: Ook onderdeel van dit principeakkoord is dat Israël stopt met aanvallen op Libanon. Het is afwachten of Israël dat ook zal doen. Het land zat niet mee aan tafel bij de onderhandelingen. In Hongarije zal de premier voortaan nog maximaal 8 jaar aan de macht kunnen blijven. Het Hongaarse parlement heeft daarvoor de grondwet gewijzigd. Die maximumtermijn maakt een politieke terugkeer van oud-premier Orbán onmogelijk. Hij was in totaal 20 jaar premier. Orbán verloor de recente parlementsverkiezingen in april. Zijn opvolger Madjar had al tijdens de kiescampagne gezegd dat hij het aantal ambtstermijnen van de premier zou beperken. Een ruime meerderheid van de Hongaarse parlementsleden heeft de grondwetswijziging goedgekeurd. Straks beginnen de Rode Duivels aan hun eerste wedstrijd op het WK voetbal. Ze spelen tegen Egypte. Bondscoach Rudy Garcia heeft zijn opstelling zo net ook bekendgemaakt. Tom Boutwiel in Seattle. Welke 11 Belgen beginnen aan de wedstrijd?
2: Wel, er zijn weinig verrassingen uiteindelijk. Alleen achterin moest hij nog wat knopen doorhakken. Hij heeft de Kastanje op de linksachter gezet. En vooral Brandon Mechelen centraal samen met Nathan Ngoy. Dus zeker voor Mechelen is dat misschien wel een bekroning voor zijn carrière. Hij speelt samen met Thomas Meunier op de rechtsachter. Voor het overige zijn het de namen die we ook al kennen van de verdwijde oefenwedstrijden. Met de Bruyne, Onana, Tielemans op het middenveld. En dan
15: Net is favoriet en Europees kampioen Spanje niet verder geraakt dan een 0-0 gelijkspel tegen debutant Kaapverdië. Nicola de Brabander, dat is toch wel een opvallende uitslag. Hè?
5: Absoluut, je mag het zelfs een stunt noemen van de Kaapverdiërs, want Spanje is

0: Vaak slordige passes en matige afwerking. En Kaapverdië was de tweede debutant die in actie kwam op dit WK. En die hebben gedacht na Curaçao, nee, dit overkomt ons niet. Ze kwamen heel taai en goed georganiseerd voor de dag. 0-0 dus. Een blamage toch wel voor de Europese kampioen.
1: Dankjewel, Nicola. En dan nog het weer. Vannacht nog kans op enkele buien bij temperaturen tot 16 graden. Morgen eerst bewolkt weer met lokale kans op een bui. Daarna droog bij temperaturen tot 25 graden. Meer op 14nieuws.be.
2: Studio Brussel.
3: De festivalzender.
2: Pien Le Franc.
4: Maandag is de dag waarop wij festivalgras van onze knieën moeten schrobben, maar ook onze knapzak die zit vol met vol nieuwe herinneringen zoals Gorillaz.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.
4: En dat bedoel ik natuurlijk het concert van Gorillaz gisteravond op de mainstage van Best Kept Secret in Nederland. En wat ik daar geleerd heb, lieve festivalvriend, is dat je zeker en vast een groepje special guests mag verwachten bij een show in België binnenkort. Joe Talbot, de frontman van Idols, die stond mee op het podium. Ook De La Soul was erbij. Zeer benieuwd wie er meekomt naar Rockwerchter binnen 2 weken met Gorillaz. Dit is A Melancholy Hill. Wees

0: En Damon Albarn die was een klein beetje moe of tipsy zelfs gisteravond op het podium. Op Best Kept Secret in Nederland. Maar bon, jij misschien ook straks als je supportert voor de Rode Duivels. Want die spelen ook vandaag, hè. Welkom.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: De festivalzender.
2: In de Fran.
0: Het is maandagavond. Dat is een avond waarop jij normaal gezien misschien graag een beetje vroeger in je bed kruipt. Zeker na een festivalweekend. Maar onze Rode Duivels die spelen straks om 9 uur hun eerste WK-match tegen Egypte. Dus ze zal nog even moeten opblijven om te supporteren. En vooral ook voor alle muziek die hier nog passeert op Studio Brussel in de festivalzender vanavond. Ik heb uiteraard nog muziek.

0: van het Best Kept Secret in Nederland van de afgelopen 3 dagen. Daar was trouwens ook ons gouden festivaltrio aanwezig.
1: Hey!
2: We zijn op Best Kept Secret!
1: Yeah!
2: En de artiesten die we al hebben gezien zijn echt insane. Sef was mijn favoriet, maar zowel mijn rol als Pommelien, die 4 uur op voorhand pas wist dat ze ging komen, heeft het echt waargemaakt.
3: En ook de Hollandse mensen, Nederlandse mensen, zijn super toegankelijk, super sociaal mee te praten. We hebben echt al veel nieuwe vrienden gemaakt.
2: Ja, en de camping is ook wel echt, echt top. Het is mega idyllisch. Er is een meertje waar je in kan gaan zwemmen. Iedereen ligt onder de boompjes in een eigen plekje. Het is echt heel gezellig hier.
1: Dus Best Kept Secret, zeker een aanrader. Het is hier top. En we kijken uit naar het volgende festival.
2: Pinkpop.
1: Hey!
0: Naast veel sfeer, ook vooral veel muziek op Best Kept. Je hebt Gorillaz al gehoord, maar zo meteen speel ik nog muziek van nog een andere headliner, Nick Cave. Want die heeft mij op zaterdagavond compleet omvergeblazen met de Bad Seeds. En ik moet zeggen, er lopen elk jaar ook heel veel Belgen rond daar in de Beekse Bergen. Sowieso is bijna de helft van de festivalgangers daar Belgisch. Maar op de line-up waren wij ook aanwezig, jongens. Zij hadden de eer om het festival te openen. Op vrijdagmiddag stonden ze als eerste op Best Kept. Portugese muziek van deze schitterende Belgische band. Er was ook het DJ-debuut van Kaat van Stralen. Stonden daar met z'n vieren achter de draaitafels om gewoon een hele set lang hun favoriete muziek te draaien voor de Nederlanders. Er was ook Ailey en Orson, die draaiden ook een DJ-set. Sylvie Kreusch op de mainstage gisternamiddag. Maar de beste Belg voor mij was misschien wel Dressed Like Boys. Het is niet de eerste keer dat ik hem gezien heb, hè. Jelle den Turk en zijn soloproject Dressed Like Boys. Maar gisteren was het toch iets anders, hoor. Een van de eerste mocht hij spelen op het festival. Zondagmiddag rond 12:30. Dat deed hij met prachtige nummers. Een fenomenale liveband. Een regenboogvlag. En zoveel volk, al zo vroeg op de dag. De tent was te klein en ik zag ook heel veel Belgische fans. En nieuwe Nederlandse zieltjes met tranen in de ogen aan het kijken naar Dressed Like Boys. Dus als je ze ergens kan zien deze zomer, bijvoorbeeld op Rock Werchter al binnen 2 weken, ga eens kijken en wees daar vooral op tijd bij. En wees vooral ook op tijd als de nieuwe data of de nieuwe tickets voor Best Kept Secret 2027 worden uitgedeeld. Want het is echt een fantastisch muziekfestival. Net over de grens. Ik heb er zo hard van genoten. Ik heb er zoveel ontdekt. Maar ik heb er ook genoten van de schitterende set van Nick Cave samen met zijn Bad Seeds. Ik stond alles behalve vooraan. En toch slaagt die man erin om mij helemaal mee te nemen in zijn universum, Nick Cave. Ja, en dat universum is terug in Antwerpen. Heel binnenkort, al op 29 juni, staat hij op Live is Live. Ik heb voor jou live muziek van hem. Red Right Hand van Nick Cave en de Bad Seeds.
4: De festivalzender.

dus op 28 juni in Antwerpen op Live is Live. En er zijn nog kaartjes voor Nick Cave en de Bad Seeds.

0: Faisal en Sef, de Nederlandse Sef, die een thuismatch heeft gespeeld op Best Kept Secret afgelopen weekend. Hallo! Het is fijn om te zien hoe enthousiast jullie worden van de festivalmuziek en dit festivalprogramma op Studio Brussel. Amélie is heel blij met de muziek vanavond en Nick die stuurt ook, amai, eindelijk weer festivalzomer. Over 4 dagen zelfs weer bijna elke week live muziek op Studio Brussel. There we go. Ja, ik heb hier ook nog wel een beetje live muziek voor jou klaarstaan, maar Nick, jij bedoelt natuurlijk dat wij met Studio Brussel op Graspop Metal Meeting uitzenden vanaf donderdag. Dat is waar. Ik heb ook heel leuk festivalnieuws voor iedereen die uitkijkt naar Rock Werchter. Ken jij de mannen van Bleach 93 al? Als het niet het geval is, dan is het echt wel tijd om ze te leren kennen, want het gaat hard voor Bleach 93. Die Britten die speelden nog maar een paar weken geleden een uitverkochte show in Trefpunt in Gent. Ze waren al aangekondigd voor Cactus Festival in Brugge en ook voor Absolutely Free Festival in Genk. Maar dit weekend liet Rock Werchter ook weten dat ze nog een slot over hebben voor Bleach 93. Zij vervoegen de line-up op zaterdag. En ze staan ook op het nagelnieuwe podium, wat vroeger bekend was als de Sloop, het ontdekkingspodium voor jong talent. Dat podium heet nu Nest. En ik ben zeer benieuwd of ze daar meteen ook het kot afbreken. De mannen van Bleach 93, dit is Ceiling.
1: De festivalzender.

0: Ben jij ook in feeststemming op deze maandag? Met de Rode Duivels die straks hun eerste WK-match spelen. Of omdat je gewoon goed gaat op deze Horse Girl. 18 juli staat ze in België op...
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Tussen alle festivals door is er ook nieuwe muziek dat wij weer voor een hele week in je strot gaan rabben. Het is maandag. Dat wil zeggen dat er hier een nieuwe hotshot klaar ligt voor jou. En die komt deze week van de Zweedse zangeres Tove Lo. En die ken je waarschijnlijk nog van dit nummer. Tove Lo met Stay High. Dat was in 2014 echt een monsterhit. Maar nu is ze dus terug met nieuwe muziek. En ook een nieuw album dat op 18 september zal uitkomen. Ze speelt die live in Forst Nationaal in november. Maar die eerste single die is er nu al. En daar willen we toch even de nadruk op leggen. Want ze heeft daarvoor onze Belgische maestro gestrikt. Het is een samenwerking met onze Stromae. Een complete verrassing, die samenwerking. Maar zijn stem heeft hij verleend aan die nieuwe single. Samen met Tove Lo dus. De Fleur, dat is de titel. Deze week onze hotshot laat zeker weten wat je ervan vindt.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: Tove Lo en Stromae.
3: De fleurs, toujours des fleurs, évidemment.
1: De Fleur.
4: Hallo, dit is Stromae en ik heb een nieuwe single. Ik ben dan ook super fier dat hij deze week hotshot is op Studio Brussel. Life is music.

0: geen festivalzender of zomer zonder Kies dit jaar. Ik heb ze net voor de eerste keer live gezien op Primavera Sound Festival in Barcelona. En tegen alle verwachtingen in was dat niet onder de Spaanse zon. Maar in de gietende regen, Cameron Winter, frontman in een zeik, natte witte Marcel. Maar hij zei achteraf dat het een van zijn beste shows ooit was. We zien ze terug in België. Deze zomer 21 augustus staan ze op Pukkelpop Kies. Ik kijk daar echt naar uit. Of ze deze hit Cobra spelen, dat is nog een verrassing voor ons allemaal. Maar let's find out in Kiewit.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Je beleeft de festivals
2: bij Studio Brussel.
0: Jonas is erbij, Tim is er ook bij en heel blij met de muziek ook. Frederik stuurt, hey Pien, ik weet wel dat iedereen hipper is voor de match straks van onze Rode Duivels tegen Egypte. Ja, en ik ook wel een beetje, stuurt hij erbij, maar ik ben nog veel nerveuzer en happy voor morgenavond. Jack White in de AB in Brussel. Ik word vast compleet plukkenzot, schrijft hij erbij. Ja, er zijn eigenlijk ook al heel veel Belgen afgelopen vrijdag naar Best Kept Secret gezakt om het festivalconcert van Jack White te kunnen zien, want daar stond hij als headliner. Daar vielen heel veel mooie woorden over te zeggen. Hij was gul, Jack White was gracieus, weerbarstig, een zegen. Ja, en in België, moet ik zeggen, hebben we geen Jack White op de festivals, maar hij staat inderdaad wel twee keer in de AB. En ik moet zeggen, volgens mij kijkt Jack White daar zelf best wel naar uit, naar een goede, compacte concertzaal, goed geluid, uitverkocht voor de echte fans, zoals Frederik, die nu al zenuwen heeft. Hij speelt daar waarschijnlijk ook wel een andere set dan op een grote mainstage op een festival. Maar dus morgen en overmorgen Jack White in een uitverkochte AB bij ons in Brussel. Ik heb voor jou live muziek. My Doorbell van Jack White.
2: Studio Brussel. De festivalzender.

0: Au, met Elvis. Staan deze zomer nog op Doer, op Cactus Festival en op Absolutely Free Festival. En dus afgelopen vrijdag heeft Nederland ervan mogen proeven op Best Kept Secret. Vraag mij af of er nog mensen aandacht hebben voor wat ik zeg op dit uur op Studio Brussel. Zo'n kwartiertje voor onze Rode Duivels moeten spelen op het WK voetbal. Maar indien jij nog twee oren hebt voor de festivalzender, je moet echt wel even luisteren. Want dit is super belangrijk festivalnieuws. Want, lieve luisteraar, elke dinsdag is en blijft Ticket Tuesday bij Studio Brussel. En die zou morgen wel eens heel erg van pas kunnen komen.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win dinsdag jouw ticket
1: voor Graspop Metal Meeting.
0: Ja, voor iedereen die net naast een kaartje voor Graspop Metal Meeting 2026 greep. Wij smijten heel de dag nog met tickets. Morgen dus, hè, trouwens. Christa Klaus die stuurt nu al in de app Ticket Tuesday. Het is morgen dat je hier moet zijn. Die line-up van Graspop Metal Meeting staat helemaal op punt. Het zonnetje gaat ook schijnen en geen klein beetje. Het campinggras blinkt, maar vooral sinds vandaag hangt daar het bordje sold out aan de ingang. En gelukkig is er dan Studio Brussel, de festivalzender. Morgen dus met Ticket Tuesday. Ik zou zeggen, luister jezelf gewoon aan de radio. Vanaf 8 uur 's ochtends ongeveer. En dan sta je deze vrijdag misschien naar de show van Knocked Loose te kijken op de North Stage van Graspop Metal Meeting. Of Mosje, dat is misschien een beter woord. In Dessel.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister.
1: Speel mee en win jouw ticket voor Graspop Metal Meeting.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.

Hallo, lieve luisteraar. Ik ga hier nog een uurtje door, hè, met de festivalzender. Rode duivels of geen rode duivels, het festivaluniversum blijft natuurlijk ook overeind. Ik heb muziek voor jou van Weezer. Weezer deelt een voorproefje, een soort eerste voorproefje van hun album Gold. Dat uitkomt op 21 augustus deze zomer. En dit is een samenwerking met de Amerikaanse band Wednesday. En toeval wil dat zij op die dag op Pukkelpop spelen, op vrijdag 21 augustus. Dit is We Might As Well Be Strangers van Weezer en Wednesday.

0: James Hype. Het is die day voor de Rode Duivels zometeen. Ik ga mijn best doen om jou op de hoogte te houden. Maar ik ga jou vooral nog eens het supporterslied geven. Want zometeen om 9 uur beginnen ze eraan. It's the most wonderful time. De mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: En daar horen tickets bij. Geen ticket voor Graspop Metal Meeting? En wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel, want morgen maak je kans op de allerlaatste tickets voor Graspop Metal Meeting.
1: Studio Brussel.
0: De festivalzender.
1: Dit is
0: Studio Brussel.
1: Studio Brussel. Life is music.
0: Life is music.
1: Studio Brussel.
2: Het is 9 uur, goede avond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Op het WK voetbal beginnen de Rode Duivels aan hun eerste wedstrijd. Ze spelen tegen Egypte en we pikken het begin van de wedstrijd mee bij commentator Tom Boudeweel in Seattle.
3: Hier zijn we klaar voor de aftrap. Er wordt afgeteld door het uitverkochte stadion, het uitverkochte Lumen Field Seattle. En het is België dat de aftrap mag nemen. Met Mechelen dus achterin. Castagne, Ngoy en Meunier voor het overige de bekende namen. En Mechelen al meteen met de eerste bal naar voren. Het is warm daar beneden, dus benieuwd hoe de Rode Duivels kunnen standhouden en of ze hun favoriete rol kunnen waarmaken.
2: Oké, dankjewel Tom. Opvallend, op het WK is favoriet en Europees kampioen Spanje niet verder geraakt dan een 0-0 gelijkspel tegen debutant Kaapverdië. In het Tobularpark in Borgerhout was de vreugde bij deze Kaapverdische supporters alvast heel groot. Ze keken naar de wedstrijd op een groot scherm.
4: Voor ons is het al een positief moment dat wij hier allemaal zijn. En als Kaapverdië, als je ziet hoe dat wij de Spanje onder de toon kan houden, wauw, dat is voor ons al een trip.
5: Onze best gedaan, het is ons gelukt. 1 punt, maar ik wou winnen. Ik wou gewoon winnen. Ik weet dat wij zijn geen zwakke team niet meer. Put some respect in our name. Cabo Verde!
6: Geweldig! We hadden dat nooit verwacht. En gelijkspel is gelijkspel. Wij kunnen het!
2: Het principeakkoord tussen de VS en Iran is al digitaal ondertekend door beide landen. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd. Vrijdag zou er mogelijk nog een ondertekening op papier volgen in Genève. Maar hoe dan ook, is dit geen definitief akkoord, zegt professor Bart Kermans. Want dat akkoord zal moeten gaan over de kernwapens van Iran.
7: De hamvraag is hier wat er uiteindelijk met dat uraniumverrijkingsprogramma zal gebeuren. Het Iraanse uraniumverrijkingsprogramma, wat de inspecties daarop zullen zijn. En vooral ook wat er zal gebeuren met dat verrijkt uranium dat momenteel nog in Iran is. En dat zijn eigenlijk allemaal elementen waarover de onderhandelingen nog moeten beginnen.
2: De voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard, Lotfi Mostefa, zet voorlopig een stap opzij. Dat is beslist na een bijzondere raad van bestuur. Het was al de tweede poging om de voorzitter een stap opzij te laten zetten. Volgens een reportage van het VRT-magazine Pano zou Lotfi Mostefa persoonlijk tussen beiden gekomen zijn bij de toewijzing van sociale woningen. Pano kon honderden berichten inkijken die dat aantonen. Er loopt intussen een gerechtelijk onderzoek en er is ook een onderzoekscommissie opgericht in het Brussels parlement. En in Nederland is kunstenaar en tv-maker Wim T. Schippers overleden. Dat gebeurde vorige week al, maar het nieuws werd nu pas bekendgemaakt. Schippers werd ook bekend als stemacteur, onder meer voor het personage Kermit de Kikker, maar ook voor Ernie van Bert en Ernie in Sesamstraat.
8: Ernie, weet je dat je een banaan in je oor hebt?
9: Wat zeg je, Bert?
8: Ik zei dat je een banaan in je oor hebt. En een banaan eet je. Die stop je in je mond.
9: Wat zei jij nou, Bert?
8: Haal die banaan nou eens uit je oor.
9: Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
2: Wim T. Schippers werd 83. En dan nog het weer. Vannacht nog kans op enkele buien bij temperaturen tot 16 graden. Morgen eerst bewolkt weer met lokaal kans op een bui. Daarna droog bij temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Studio Brussel.
0: De festivalzender.
1: Pien Le Fran.
0: Het Belgische WK-lied hebben we gisteren live gezien op de mainstage van Best Kept Secret. Sylvie Kreusch.

0: Nu bij Aldi, 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram voor de knallieprijs van maar 5 euro. Aldi, altijd slim.
1: Studio Brussel, live.

0: V. Crush en Romeo Elvis, Kiss the Grass. Allez, allez, het is begonnen.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: De festivalzender.
2: Vierde Fran.
0: Ja, zijn er eigenlijk nog mensen aan het luisteren naar Studio Brussel op dit moment? Weet dan dat er heel veel festivalmuziek op je afkomt het komende uur. En ik zal ook wel met mijn rechteroog een beetje naar onze Rode Duivels kijken, die op dit moment begonnen zijn aan hun eerste WK-match tegen Egypte. In een uitverkocht stadion in Seattle zijn ze eraan begonnen. De aftrap is gegeven. Jij mag mij ook altijd op de hoogte houden, dat kan misschien ook wel werken. Nu, over festivals gesproken, want dat is wat we hier doen op de festivalzender. Als jij niet genoeg kan krijgen van de lauwe pintjes, van het dorre gras, van de fantastische concerten die we op de festivals al mogen meemaken, dan kan je altijd luisteren en terecht op onze Studio Brussel kanaal op VRT Max. Want deze zomer duikt Stijn van de Voorde met zijn podcast in de wereld van de festivals. En niet zomaar, want deze week heeft hij gasten uitgenodigd die er eigenlijk voor zorgen dat artiesten en bands het beste van zichzelf kunnen geven op onze festivalpodia. En dat is eigenlijk niet altijd een makkie, zacht uitgedrukt. Dat hoor je deze week al, want zo is bijvoorbeeld Lien de Lent-dek op bezoek. En zij is al tourmanager geweest in binnen- en buitenland. Zij toerde met hele grote namen de afgelopen jaren. Bijvoorbeeld met Charlie XCX. Daarvoor ook met Al Jay en de 1975. En over die laatste band had ze wel echt een heel zot verhaal meegebracht. Misschien wel een van de gekste, mafste verhalen uit haar carrière. En ik kan jou daar een stukje van laten horen als mijn computer meegaat. Ja.
3: Ik denk dat mijn wildste verhaal eigenlijk, ik ben Maleisië moeten ontvluchten met de 1975.
4: Met jullie had toen iets over homoseksualiteit gezegd?
3: Nee,

0: had, ja, dat is een heel conservatief land, ja, een statement willen maken. Hij heeft de bassist kus gegeven op de mond. En ineens, ja, dat scherm wordt uitgetrokken. Komen er allemaal, ik weet niet, paarsblauwe mannetjes op ons af in uniform. Ja, de politie is onderweg.
1: Ja, je hoort dus Lien de Lentdekker die vertelt hoe ze na een concert van de 1975 in Maleisië bestormd werd door de politie, omdat dus de frontman met die heelie met de bassist had gekust op het podium. En twee mannen, dat mag daar gewoon niet.
0: Wij zijn naar het hotel gevlucht. En dan krijgen we op een bepaald moment telefoon van, het is toch mij, de promotor wordt opgepakt. Dus ik denk toch wel best dat je je voorzorgen neemt. En dan hebben wij alles moeten afbellen van, wat is de eerste vlucht hier weg? Ondertussen was het al 3 uur 's nachts. Wij gaan op de vlieger en echt vlak voordat zo'n gsm, dat je geen receptie meer hebt, wordt het arrestatiebevel. Komt dat online? Maar ik heb daar liggen wenen, dat is niet normaal. Ik heb echt ondertussen al super lang wakker en zo, wij zijn die vlucht. Allee, wij zitten in de lucht en ik, al die stress kwam zo. Ja. Ja, ik weet niet. Ik begon echt keihard te wenen. Ik dacht, wat is deze?
1: Lien de Lentdekker, dus tourmanager, Belgische tourmanager, die een heel zot strafverhaal vertelt in de podcast van de week. Ja, een strafverhaal dat trouwens op dat moment wereldnieuws was. 2023 is dat gebeurd met Matty Healy op een festival met de naam Good Vibes. Een beetje ironisch wat mij betreft. Swat, voor veel strafverhalen in de festivalspecial van de podcast van deze week, daar kan je naar gaan luisteren via VRT Max. En ik heb voor jou live muziek, zoals ik al beloofd heb, live muziek van de 1975 Chocolate.
2: Brussel.

een kleine tussenstand van de Rode Duivels. Goh, er is nog niet zo heel veel gebeurd. Studio Brussel. En Rob uit Nederland die stuurt, ja, hier staat gewoon Studio Brussel aan, hoor. Goed zo. Hier in Drefter op de VRT had je vandaag twee opties om te eten. Belgisch stoofvlees friet of koshari, een Egyptische specialiteit. Ik ben voor de frieten gegaan, hoewel ik mij na al die festivals iets gezonder had voorgenomen. Het is mijn support voor de Rode Duivels. Ik heb een gepaste plaat voor jou. Het is een plaatje van de jeugd van tegenwoordig. En die hebben een nieuw nummer uitgebracht. Een nummer getiteld Voetbal. En het omschrijft eigenlijk exact het gevoel dat mensen hebben die niet... of totaal niet met voetbal bezig zijn. Nederland heeft gisteren gelijk gespeeld tegen Japan. 20 juni spelen ze tegen Zweden en 26 juni ook nog tegen Tunesië. Maar misschien nog belangrijker, de jeugd van tegenwoordig, die spelen ook. Die komen zelfs deze zomer naar Paradise City Festival en ook naar de Lokerse feesten in België. En dit is hun nummer Voetbal. Messi,

0: voetbal. Vrouwen, voetbal. Vrouwen, voetbal. Voetbal, voetbal. Voetbal, voetbal. Voetbal, voetbal. Voetbal, voetbal.
1: Man, man, man. Man, man, man. Man, man, man. Halve liter zaterdag. Man.

0: Bulgarië, Bulgarië, ga die scoren, Blaine, yeah, hij scoort!
1: Gewoon helemaal uit de lucht, oh my god, dit heb ik nog nooit mee mogen maken, dit is geweldig! Wie is deze vrouw op het veld?

0: Florence Road met Hanging Out to Dry. Hallo, Anne-Sophie luistert mee en ze stuurt in de app. Hier staat Studio Brussel op binnen, maar in onze tuin kijken de buurmannen samen op groot scherm naar de match van de Rode Duivels. Ik zal het wel horen als er gescoord wordt.
1: Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
0: Ja, of als de Rode Duivels een tegengoal krijgen, want dat is helaas net gebeurd. Egypte staat 0-1 voor op onze Rode Duivels. Een reden te meer om gewoon even dit festivalgekeuvel van mij aan te horen. Ik heb heel erg goede muziek klaarstaan. Het kan misschien een milde troost bieden. Want ook dit jaar staat het fantastische Atomic Orchestra weer op Pukkelpop. En je kan dat dit jaar niet enkel gaan bewonderen vanuit het publiek, maar ook van op het podium. Want die Atomic Orchestra is op zoek naar jou. Tenminste, als jij kan zingen. Want ze willen hun orkest uitbreiden. Ze zijn eigenlijk al met 47. Maar ze zijn op zoek naar een koor. Een koor dat ook effectief goesting heeft om mee op te treden op Pukkelpop deze zomer. Dus als jij een klok van een stem hebt, of een engelenstem, of je kent iemand met een hele mooie stem, dan schrijf je jezelf in, of die persoon, of dat hele koor ineens via het Studio Brussel kanaal op 14 Max. En wie weet schalt jouw stem wel door de Pukkelpop speakers binnenkort. Ik zal de stem van Stefanie van Brussel is nog eens laten schallen, want zij stonden al eens samen met die Atomic Orchestra op Pukkelpop 2024. What have we done? Van Brutus en dat 47-koppig orkest.
2: De festivalzender.

beat. En dat zijn koebellen. Kan maar één iemand zijn, hè. Dat is Pegasi. Yo, yo, yo. Hallo, dag lieve mensen in de app van Studio Brussel. Het is 5:30 bijna. Ik heb nieuwe muziek voor jou na deze beat.

0: Het is nieuwe muziek van Pio.
1: Pio Brussel, de festivalzender.
2: De festivalzender.
0: En Pio, die ken je misschien nog van de nieuwe lichting. Hij was een van de 9 finalisten. Pio heeft daar een paar drukke maanden op zitten eigenlijk. Hij deed nog maar pas het voorprogramma voor de Haunted Youth in het Koninklijk Circus. En deze week heeft hij ook nieuwe muziek uit, een nieuw nummer. Het is een heel vrolijk klinkend nummer, maar wel eentje met een bijzonder serieuze inhoud. Balcony, dat is de titel. En Balcony gaat over mentale problemen, over donkere gedachten, maar vooral om daarover te praten. Een heel belangrijk onderwerp om over te zingen ook. Als jij Pio live aan het werk wil zien, dan kan dat deze zomer onder andere op Suikerrock. Maar geniet nu maar van zijn nieuwe plaat. Dit is Balcony.

0: Nieuwe muziek van Pio, Balcony. Hallo.
1: Studio Brussel.
2: Pianotapes.
0: Ja, die krijg je ook elke week op Studio Brussel. Hè. Een nieuwe pianotape. Dat is eigenlijk een gestripte versie van een nummer. Gebracht op onze mooie paars-roze Studio Brussel piano. En vorige week was het aan Marie en Amber van Kids with Buns. En die kozen niet zomaar een nummer. Ze deden dat met liefde voor de Pride Month deze maand.
3: Ik denk dat ik soms vergeet van waar dat we toch komen.
4: Ja.
3: Dat dat wel belangrijk kan zijn nog steeds.
4: We hebben ons gewoon heel lang moeten verstoppen of zo. Op middelbaar. En dat is gewoon fijn om dat nu zo eens een keer te zien. Dat dat eens een keer gevierd mag worden of zo.
3: En het contrast is ook zo mooi om te zien. Ja. Dat we nu zo in een omgeving zitten waar we volledig onbegrensd onszelf kunnen zijn.
4: Ja.
3: Dat doet deugd.
0: Ze hebben er dus voor gekozen om een cover te maken van Not Strong Enough van Boy Genius. Een queer band. Een andere female queer band. Want dat zei ze zelf natuurlijk ook, Kids with Buns. En ze hadden dan natuurlijk ook nog een derde genie nodig. Dus ze hebben daarom Kaat van Stralen uitgenodigd. Om die derde stem te verzorgen. En het is een prachtige pianotape geworden van Kids with Buns. Kaat van Stralen, Not Strong Enough. Het is misschien ook een klein beetje een gitaar. Tape geworden, maar wel heel mooi.
2: Bekijk alle pianotapes via het Studio Brussel kanaal op VRT Max. Studio

Viscus van Okiloo en FK Twix. 1 plus 1 is 25.000 in dit geval. Allebei de komende weken nog in ons land, want de Franse Okiloo staat nu zaterdag in de AB uitverkocht. 17 juli staat zij ook nog op Doer en FK Twix. Die zien we terug vrijdag 3 juli op Rock Werchter. Ik heb nieuwe muziek voor jou. Het is nieuwe muziek van Emma Hessels, een Antwerpse singer-songwriter, die voor haar nieuwste nummer de mosterd is gaan halen bij een nummer dat je wel kent. I Wish It Was Me van Bong Joon. Een hele goede keuze. Ook Fred Again deed dat al met zijn nummer I Adore You. En Emma maakte er een breekbare versie van, die ze heel graag opdraagt aan haar mama. En je kan dat deze zomer live horen op Boomtown in Gent. Dit is Emma Hessels. Yeah.

0: Emma Hessels, I Wish It Was Me. Wat een prachtige cover van A Bong Joy Horror.
1: Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
0: Hallo, dit is nog steeds de festivalzender op Studio Brussel. Ik probeer zoveel mogelijk festivalnieuws en vibes en live muziek voor jou op de radio te spelen. Ik krijg hier ook berichtjes van mensen. Karen die stuurt al Ticket Tuesday. Het is maandag, lieve vriendin. Je moet vooral morgen vroeg naar de radio luisteren, want dan regent het hier eigenlijk tickets voor Graspop Metal Meeting. Morgen is het Ticket Tuesday. Nancy die stuurt, hallo Pien, ik wens jou een fantastische zomer met de festivals, met de muziek, met alle ontmoetingen. Ja, ik heb er eigenlijk al een hele leuke zomer op zitten tot nu toe. Toch al een paar festivals gedaan. Een klein beetje mijn stem verloren op Best Kept Secrets afgelopen weekend, waar onder andere Joe Talbot, de zanger van Idols, plots verscheen op het podium bij Gorillaz gisteravond. En mijn vraag is, zou die in de Lage Landen blijven hangen? Die frontman van Idols. Gisteren verscheen hij dus plots op het podium bij headliner Gorillaz op Best Kept Secrets. En volgende week zaterdag speelt hij zelf een show, ook in Nederland. Idols speelt zaterdag 20 juni op Pinkpop in Landgraaf. Dat is eigenlijk ook dezelfde dag, een zeer goede dag hoor, dezelfde dag als The Cure, als Soulwax, The Hauntitude. En het goede nieuws is, er zijn nog tickets. Dus als je naar het concertje van Idols en al die andere goede bands wil gaan op Pinkpop, dan kan dat nog. Ik heb Danny Nedelko voor jou van Idols in een live versie.
2: De festivalzender.

0: my body round and round, left, right, up, down.
1: Dag lieve vrienden, ik keer ook huiswaarts zo meteen voor de tweede helft van de Rode Duivels tegen Egypte mee te maken. Tot morgen! Vergeet niet dat wij heel de dag tickets weggeven voor Graspop Metal Meeting op Ticket Tuesday.
2: Pussyfur, het veelzijdige collectief rond Maynard James Keenan, Matt Mitchell en Carina Round komt naar België. Op 2 november brengen ze hun nieuwe album naar Ancien Belgique. Donkere elektronica, postpunk, goth en scherpe humor. Pussyfur Live. Tickets en info, greenhousetalent.com. Samen met Studio Brussel.
3: 15 jaar geleden trokken meer dan 100 Belgische vrouwen naar IS in Syrië.
4: Hoe is het mogelijk geweest? En met heel veel verwijten naar mezelf toe.
3: Ik ben Philippe Heijmans en in de VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS spreek ik met hen. Hoe was het leven in een terreurgroep?
4: Ik heb al een paar keer tafereelen gezien die ik nooit had willen zien.
3: En met welk gevoel kijken ze erop terug?
4: Ik kan het ook niet terugspoelen. Het is natuurlijk wat het is, maar... Ja.
3: De VRT Nieuws podcast Vrouwen van IS. Nu op VRT Max.
5: Dit is Studio Brussel.
6: Studio Brussel.
5: Life is music.
6: Life is music.
5: Studio Brussel.
7: Het is 10:00. Goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Op het WK voetbal zijn de Rode Duivels bezig aan hun openingswedstrijd tegen Egypte. Tom Boudeweel, hoe staat het daar aan de rust?
8: Niet zo goed, want de Belgen staan 0-1 achter een goal van Ashour na 20 minuten. Eerste bal tussen de palen van de Egyptenaren en ging er meteen in. Niet dat de Belgen veel meer hebben klaargemaakt. Een schot van de Bruyne niet binnen het doelkader. Trossard en de grootste kans in de toegevoegde tijd voor Doku. Maar hij trapte de bal over de goal. 0 schoten tussen de palen van de Rode Duivels die echt geen goede eerste helft hebben gespeeld. Te weinig gebracht en Egypte was nog eens gevaarlijk met een poging van Zico. Prachtig gered door Courtois. En ook nog eentje van Marmoush dus. De tweede helft moet veel beter, want Egypte leidt met 1-0.
7: Tom, dankjewel. Op verschillende plaatsen volgen supporters de wedstrijd van de Rode Duivels op een groot scherm. En dat is onder meer zo in het Tobulaarpark in Borgerhout. Een verslag van Gunter Joossen.
9: Het is stiller dan verwacht hier in het Vandorp, ondanks de 7000 supporters. Het terrein is helemaal volzet, er kan niemand meer bij. Maar de eerste helft begon dramatisch voor de Belgen. 0-1. Enkele Egyptische supporters zijn wel erg blij.
10: Ja, is goed, hè?
11: Wij zijn heel blij. Zeker verwacht. Zeker verwacht.
12: We wachten op nummer 2.
11: Nog een goal van Salah en dan zitten we goed. Dan zitten we goed.
9: En de Belgen houden de moed erin.
13: Ze moeten gewoon een goal maken.
14: Heel slecht, heel slecht. Middenveld is niet goed. Middenveld is niet goed.
15: Dat ze een beetje beter moeten spelen.
16: Verdediging die toch wel wat minder is. Daar moeten ze toch wel wat focussen. Om dat wel wat beter te doen.
17: Stil, ja. We hebben allemaal heel veel stress. Maar nee, ik heb er wel een goede oog op. Het komt in orde.
9: Het zal voor de Belgen in de tweede helft moeten gebeuren.
7: Bij de beursgang van SpaceX is uiteindelijk bijna $86 miljard opgehaald. Dat heeft het ruimtevaartbedrijf zelf bekendgemaakt. De beursgang vorige week was een groot succes. De eerste dag steeg het aandeel al meer dan 19%. En de voorbije dag kwam daar nog ruim 10% bij. SpaceX is nu $2110 miljard waard. En het is nu het vijfde grootste bedrijf ter wereld. En de voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard, Lotfi Mostefa, zet voorlopig een stap opzij. Dat is beslist na een bijzondere raad van bestuur. Het was al de tweede poging om de voorzitter dat te laten doen. Volgens een reportage van het VRT-magazine Pano zou Lotfi Mostefa persoonlijk tussen beiden gekomen zijn bij de toewijzing van sociale woningen. Pano kon honderden berichten inkijken die dat aantonen. Toch is het nog niet helemaal zeker dat Mostefa een voorlopige stap opzij zet. Zijn partij, de PS, betwist de geldigheid van de beslissing van de Raad van Bestuur. Er loopt intussen wel een gerechtelijk onderzoek en er is ook een onderzoekscommissie opgericht in het Brussels parlement. En dan nog het weer. Vannacht nog kans op enkele buien bij temperaturen tot 16 graden. Morgen eerst bewolkt weer met lokale kans op een bui. Daarna droog bij temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Luistert naar Studio Brussel.
6: Life is music.

Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of

0: op Brussel.
1: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Op het WK voetbal hebben de Rode Duivels hun openingswedstrijd niet kunnen winnen. Tegen Egypte speelde België 1-1 gelijk. Tom Boudeweel, het was een moeizame wedstrijd voor de Belgen.
2: Ja, dat mag je zeker zeggen. En uiteindelijk mag het nog blij zijn met de gelijkmaker. Want België heeft niet goed gespeeld, niet goed gecombineerd. Te weinig intensiteit ook. En bij de eerste poging van de Egyptenaren na 20 minuten ging de bal er al meteen in. De eerste goal van Achour. Daarna was er nog een grote kans voor Doku. Dat was nog in de eerste helft. En meteen na de pauze een vrije trap van De Bruyne. Een volley van Tielemans ernaast. En je voelde dat België wel stilaan beter werd. En bij het inbrengen van Lukaku was er meteen de gelijkmaker. Onder druk van Lukaku maakte Hanni een own goal. Het was een betere periode van België met nog kansen voor Meunier, Mechelen en zeker een kopbalkans voor Lukaku. Maar de tweede helft stond ook garant voor kansen voor de tegenstander op de counter. Twee keer Zico, twee keer Marmoush en ook een kopbal van Mo Salah. Dus uiteindelijk een billig gelijkspel tussen de twee groepsfavorieten, België en Egypte.
1: Oké, dankjewel Tom. Volgens een onderzoek van de Britse openbare omroep BBC heeft Rusland de opdracht gegeven om brand te stichten bij twee voormalige woningen van de Britse premier Starmer. De brandstichtingen gebeurden in mei vorig jaar. Toen brak onder meer brand uit bij een huis waar Starmer woonde voor hij premier werd en naar Downing Street verhuisde. Twee mannen zijn intussen voor die brandstichtingen veroordeeld. Volgens de BBC zou een Russische diplomaat hen aangestuurd hebben. In Soedan zijn dit jaar al meer dan 1000 burgers gedood bij droneaanvallen, dat meldt de VN. In Soedan woedt al meer dan 3 jaar een oorlog tussen de paramilitaire groepering RSF en het leger. De aanvallen met drones maken volgens de VN het conflict nog dodelijker voor burgers. Meer dan 11 miljoen mensen zijn intussen ook op de vlucht voor het geweld. Volgens de VN is de situatie in Soedan de ergste humanitaire crisis ter wereld. En in Nederland is kunstenaar en tv-maker Wim T. Schippers overleden. Dat gebeurde vorige week al, maar het nieuws werd nu pas bekendgemaakt. Schippers werd ook bekend als stemacteur, onder meer voor het personage Kermit de Kikker, maar ook voor Ernie van Bert en Ernie in Sesamstraat.
3: Ernie, weet je dat je een banaan in je oor hebt?
4: Wat zeg je, Bert?
3: Ik zei dat je een banaan in je oor hebt. En een banaan eet je. Die stop je in je mond.
4: Wat zei jij nou, Bert?
3: Haal die banaan nou eens uit je oor.
4: Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
1: Wim T. Schippers werd 83. En dan nog het weer. Vannacht nog kans op enkele buien bij temperaturen tot 16 graden. Morgen eerst bewolkt weer met lokaal kans op een bui. Daarna droog bij temperaturen tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

0: Brussel. Het is middernacht. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Op het WK voetbal hebben de Rode Duivels hun openingswedstrijd niet kunnen winnen. Tegen Egypte speelde België 1-1 gelijk. Een verslag van Tom Boudeweel.
1: Een billig gelijkspel tussen de twee favorieten voor de groep zegen. En daar mag België best tevreden mee zijn. Want de Rode Duivels moesten een achterstand ophalen. Een goal van Achour na 20 minuten. Maar dat achtervolgen liep niet echt vlot. Want België speelde zeker geen goede wedstrijd. Te traag, te slordig, te weinig grinta en voetballend vermogen om het blok van Egypte te verschalken. Doku trapte net voor de rust een grote kans over. En na de pauze dreigden De Bruyne en Tielemans. Maar Egypte was op de counter een paar keer dicht bij de 0-2. Tot Lukaku inviel, halfweg de tweede helft. En hij, Hanni, meteen tot een own goal dwong. Mechelen en Lukaku hadden nog de kans op de 2-1. Maar een overwinning zou zeker niet verdiend geweest zijn. En zo toch een valse start voor de Duivels.
0: Rode Duivel Yuri Tielemans gaf toe dat de wedstrijd tegen Egypte moeilijk was.
2: We hebben zeker in die eerste helft ook een paar kansen gecreëerd, maar niet op het kader geschot. Tweede helft. Het doelpunt van Romelu heeft ons deugd gedaan, maar we hadden nog kansen om de wedstrijd af te maken. Moeilijke ploeg, stugge ploeg. En ja, op een WK is het altijd heel moeilijk. Dus ja, goed punt, denk ik, op het einde. Maar ja, wij weten dat we nog beter kunnen.
0: Op verschillende plaatsen hebben supporters de wedstrijd van de Rode Duivels gevolgd op een groot scherm. Dat was onder meer zo in het De Boelaarpark in Borgerhout, een verslag van Gunter Joosen.
3: 7000 supporters zijn hier vanavond de Belgen komen aanmoedigen. Het Vandorp was daarmee helemaal volzet en er kon niemand meer bij. Maar helaas werd het in de eerste helft veel stiller dan verwacht, na een doelpunt van Egypte. Gelukkig bracht de tweede helft beterschap. Toen Lukaku inkwam, kreeg hij hier meteen een luid applaus. En dan, een half minuut later, gingen de bekers bier hier de lucht in bij het eerste Belgische doelpunt. De tweede goal van de Belgen kwam er niet. De meeste supporters hier kunnen leven met het gelijkspel.
4: Heel spannend. 1-1, al bij al content. Sterkste tegenstander, absoluut.
5: Een beetje teleurstellend.
6: Volgende match wordt het beter. We bouwen op.
7: Ja, 1-1 is niet het einde van de wereld. We gaan sowieso de volgende twee matchen winnen. En dan staan we in de volgende ronde. Hè.
8: De tweede helft te zien, ja, het gaat wel in orde komen. Zeker en vast. Ja. We zijn vertrokken.
3: De bezoekers zijn ook echt tevreden dat ze hier samen in het park naar de match konden kijken.
9: Goed, veel mensen, wel gezellig. Ja, in een park, dat is altijd leuk.
10: Ja, geweldig. Heel leuke sfeer ook. De setting, bomen, goed zicht. Ja, top.
0: De Israëlische premier Netanyahu heeft op een persconferentie gereageerd op het principeakkoord dat de voorbije dag tussen de VS en Iran werd ondertekend. Die ondertekening gebeurde digitaal. Vrijdag zou er mogelijk nog één op papier volgen. Israël zat niet mee aan tafel bij de onderhandelingen. Netanyahu zei op zijn persconferentie dat hij het niet altijd eens is met de Amerikaanse president Trump. Volgens hem zal het Israëlische leger ook aanwezig blijven in Libanon, Gaza en Syrië om daar de zogenoemde veiligheidszones te blijven bezetten. En in de Amerikaanse staat Californië is een bommenwerper van de Amerikaanse luchtmacht neergestort. Zo is het. Het gaat om een B-52. Het toestel zou gecrashed zijn kort na het opstijgen. Het is voorlopig nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn gevallen bij het incident. En dan nog het weer. Vannacht nog kans op enkele buien bij temperaturen tot 16 graden. De komende dag eerst bewolkt weer met lokaal kans op een bui. Daarna droog bij temperaturen tot 25 graden. Meer op veertiennieuws.be.
11: Je luistert naar Studio Brussel.
12: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Palestijnse terreurbeweging Hamas reageert positief op het akkoord tussen de VS en Iran. Hamas hoopt dat het akkoord ook kan helpen om een einde te maken aan het geweld in de Gazastrook. Hamas feliciteert in een persbericht ook Iran omdat ze zo standvastig zijn gebleven. De Gazastrook wordt al meer dan 2 jaar gebombardeerd door het Israëlische leger met duizenden doden tot gevolg. Sinds oktober geldt er een fragiel staakt het vuren. Toch zijn er sinds dat staakt het vuren nog veel doden gevallen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu verklaarde in een reactie op het akkoord dat het Israëlische leger in Gaza, Libanon en Syrië zal blijven zolang als dat nodig is. De Benelux vraagt aan Europa om werk te maken van uniforme regels voor elektrische steps. Op dit moment zijn die er niet op Europees niveau en heeft elk land zijn eigen regels of technische vereisten. Volgens de Benelux is zo'n gemeenschappelijk kader wel nodig omdat het gebruik van de steps blijft toenemen. Maar de veiligheidsvereisten zijn niet overal hetzelfde. En er zijn ook geen uniforme productnormen voor elektrische steps, waardoor het moeilijk is om onveilige steps van de markt te weren. De Rode Duivels zijn aan hun WK voetbal begonnen met een 1-1 gelijkspel tegen Egypte. België kwam in de eerste helft op achterstand, maar na rust dwong de pas ingevallen Lukaku Egypte tot een own goal. Rode Duivel Timothy Castagne kan leven met dat gelijkspel.
2: Die hebben niet slecht gedaan, die waren beter in de duels en we hebben ook te veel balverlies gemaakt. Dus ja, onze eerste helft was niet top. Misschien een beetje zenuwachtig, ik weet niet, maar dat kon beter. Tweede helft was veel beter en gedaan met 1 punt. En alles is in onze handen, dus dat is niet slecht.
1: De volgende match voor de Belgen, dat is tegen Iran. Op dit moment is er Saoedi-Arabië tegen Uruguay. Daar staat het bij de rust 1-0 voor Saoedi-Arabië. Het weer nog. Vannacht kans op enkele buien. Minimaal rond 16 graden de komende uren. Overdag krijgen we eerst bewolkt weer met lokaal nog kans op een bui. Daarna wordt het droog bij maximaal tot 25 graden. Vanaf woensdag wordt het nog warmer met vanaf donderdag ook maximaal boven de 30 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. Voor alle WK voetbalnieuws kan je terecht in de Sporza-app.
0: Luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Brussel.
1: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de Amerikaanse staat Californië is een bommenwerper van de Amerikaanse luchtmacht neergestort. Het gaat om een B-52. Kort na het opstijgen ging het mis en stortte het toestel neer. Er waren 8 mensen aan boord. Vermoedelijk zijn ze alle 8 overleden. Volgens de eerste vaststellingen ging het om een crash die niet te overleven is. Het vliegtuig vloog volgens experts ook nog niet hoog genoeg om de schietstoel te kunnen gebruiken. De oorzaak van de crash is nog niet duidelijk. In de Congolese provincie Ituri, waar het ebola-virus circuleert, heeft maar 1 op de 5 gezondheidscentra schoon water. Dat blijkt uit bevindingen van de NGO Oxfam. Schoon water is essentieel om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Oxfam vreest dat de omvang van de epidemie wordt onderschat en de organisatie zegt ook dat het bijzonder moeilijk is om hulp te bieden. Er is de gebrekkige hygiënische situatie in de regio, maar ook de contactopsporing verloopt nu veel moeizamer dan bij vorige uitbraken. De Rode Duivels zijn aan hun WK voetbal begonnen met een 1-1 gelijkspel tegen Egypte. België kwam in de eerste helft op achterstand, maar na de rust dwong de pas ingevallen Lukaku Egypte tot een own goal. Aanvoerder Yuri Tielemans geeft toe dat de Rode Duivels een moeizame wedstrijd kenden.
2: We hebben zeker in die eerste helft ook een paar kansen gecreëerd, maar niet op het kader geschot. Tweede helft, het doelpunt van Romelu heeft ons deugd gedaan, maar we hadden nog kansen om de wedstrijd af te maken. Een moeilijke ploeg, stugge ploeg. En ja, op een WK is het altijd heel moeilijk. Dus ja, goed punt, denk ik, op het einde. Maar ja, wij weten dat we nog beter kunnen.
1: De voetbalfans in het Vandorp in het Tebularpark in Borgerhout konden leven met dat gelijkspel.